0: groep door de stad en werd een pand in de Haarlemmerbuurt gekraakt. De eigenaar heeft nog geen aangifte gedaan, dus de krakers kunnen voorlopig blijven zitten. In het Brabantse Bavel is een hoogbejaarde vrouw uit haar brandende huis gered. Dat meldt Omroep Brabant. Ze zat vast achter een deur en kon niet zelf naar buiten. Hulpverleners wisten haar op tijd uit de woning te halen. Volgens de regionale omroep heeft ze veel rook ingeademd en is ze naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met haar gaat, is niet bekend. Een man heeft in de Amerikaanse staat Pennsylvania 8 mensen doodgeschoten in een woning. Onder de slachtoffers zijn 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Volgens de politie gaat het om 7 familieleden en een vriend van de familie. Na de schietpartij hield de man zich op in de woning, waar hij later dood werd gevonden. En dan nog het weer. Vannacht vallen vooral in het noorden regelmatig buien, soms met onweer. Het koelt af naar 7 tot 12 graden en aan zee waait het stevig. Morgen blijft het wisselvallig met zo'n 14 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.
3: Zeker.
2: Weet jij...

Top dat je er weer bij bent voor uur nummer 2. En een speciaal uur gaat het worden, want we hebben in de studio iemand die toch wel de dancemuziek ooit gestart is. Als een van de absolute pionieren. Het hoorde zelfs met Madonna ooit. En nu is hij hier in de studio bij Estate of Trance. Een uur lang in de mix.

0: Het was dan een uur lang in de mix bij 538 voor Stereo Trends, Paul Okervold. Volgende week zijn we terug met een nieuwe episode met Dan in de studio uit Engeland. Het talent Middleton. En de week daarna natuurlijk de Amsterdam Dance Event. Thank you for tuning in. For more info and news, check us stereotrends.com. Or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Goedenacht, ik ben Gabrielle Elst. Wie deze zondag met de trein tussen Rotterdam en Delft wil reizen, moet rekening houden met een flinke verstoring. Door de brandstichting bij een spoorbrug rijden er tot zeker 11 uur 's avonds geen treinen. Volgens ProRail is duidelijk dat de brand is aangestoken. Of het om sabotage van het spoor gaat, wordt nog onderzocht. In Amsterdam is na een woonprotest op de Dam een huis gekraakt. Dat schrijft het Parool. Enkele honderden mensen demonstreerden voor betaalbare woningen. Daarna trok een groep door de stad en werd een pand in de Haarlemmerbuurt gekraakt. De eigenaar heeft nog geen aangifte gedaan, dus de krakers kunnen voorlopig blijven zitten. In het Brabantse Bavel is een hoogbejaarde vrouw uit haar brandende huis gered. Dat meldt Omroep Brabant. Ze zat vast achter een deur en kon niet zelf naar buiten. Hulpverleners wisten haar op tijd uit de woning te halen. Volgens de regionale omroep heeft ze veel rook ingeademd en is ze naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met haar gaat, is niet bekend. Een man heeft in de Amerikaanse staat Pennsylvania 8 mensen doodgeschoten in een woning. Onder de slachtoffers zijn 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Volgens de politie gaat het om 7 familieleden en een vriend van de familie. Na de schietpartij hield de man zich op in de woning, waar hij later dood werd gevonden. En dan nog het weer. Vannacht vallen vooral in het noorden regelmatig buien, soms met onweer. Het koelt af naar 7 tot 12 graden en aan zee waait het stevig. Morgen blijft het wisselvallig met zo'n 14 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
2: 538. De 538 stemmenjacht.
3: Dit is de stem uit koffer 6.
4: Zeker.
3: Weet jij al wie het is?
2: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
3: Druk op de knop in de 538 app. Afrojack. Radio 538.
5: What up, ik ben Afrojack en je luistert naar een nieuwe Jack Radio. Laat me weten wat je vindt op mijn

0: ik ben Gabrielle Elst. Wie deze zondag met de trein tussen Rotterdam en Delft wil reizen, moet rekening houden met een flinke verstoring. Door de brandstichting bij een spoorbrug rijden er tot zeker 11 uur 's avonds geen treinen. Volgens ProRail is duidelijk dat de brand is aangestoken. Of het om sabotage van het spoor gaat, wordt nog onderzocht. Een hoogbejaarde vrouw is zaterdagavond gered uit een brandende woning in een Brabantse Bavel. Dat meldt Omroep Brabant. De vrouw zat vast achter een deur, terwijl de benedenverdieping in lichter laaien stond. De brandweer wist haar naar buiten te halen. Ze had flink wat rook ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht. Een man heeft in de Amerikaanse staat Pennsylvania 8 mensen doodgeschoten in een woning. Onder de slachtoffers zijn 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Volgens de politie gaat het om 7 familieleden en een vriend van de familie. Na de schietpartij hield de man zich op in de woning, waar hij later dood werd gevonden. Storm Isaias heeft in de Verenigde Staten aan zeker 4 mensen het leven gekost. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Ook is er flink wat schade en kwamen bijna 900.000 huishoudens zonder stroom te zitten. Vooral Florida en Alabama zijn zwaar getroffen. Inmiddels is de storm wat afgezwakt. En dan nog het weer. Vooral in het noorden krijgen we vannacht te maken met buien en mogelijk onweer. De temperatuur zakt naar 7 tot 12 graden en aan de kust staat een stevige wind. Ook morgen vallen er geregeld buien en wordt het zo'n 14 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: 538 Stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.
3: Zeker.
2: Weet jij al wie je

0: Goedenacht, ik ben Gabrielle Elst. Op verschillende plekken in Nederland was vannacht het noorderlicht te zien. Vooral vanuit het zuiden van het land werd op sociale media foto's gedeeld. Het bijzondere natuurverschijnsel was met het blote oog nauwelijks zichtbaar, maar met een camera konden mensen het wel vastleggen. Wie zondag met de trein tussen Rotterdam en Delft wil reizen, moet rekening houden met een flinke verstoring. Door de brandstichting bij een spoorbrug rijden er tot zeker 11 uur 's avonds geen treinen. Volgens ProRail is duidelijk dat de brand is aangestoken. Of het om sabotage van het spoor gaat, wordt nog onderzocht. Een man heeft in de Amerikaanse staat Pennsylvania 8 mensen doodgeschoten in een woning. Onder de slachtoffers zijn 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Volgens de politie gaat het om 7 familieleden en een vriend van de familie. Na de schietpartij hield de man zich op in de woning, waar hij later dood werd gevonden. Storm Isaias heeft in de Verenigde Staten aan zeker 4 mensen het leven gekost. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Ook is er flink wat schade en kwamen bijna 900.000 huishoudens zonder stroom te zitten. Vooral Florida en Alabama zijn zwaar getroffen. Inmiddels is de storm wat afgezwakt. En dan nog het weer. Zondag blijft het wisselvallig met buien, vooral in het noorden van het land. In het zuiden wordt het geleidelijk droger en neemt de wind af. Het wordt 14 tot 15 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.
3: Zeker.
2: Weet jij al wie het is?
1: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
2: Druk op de knop in de 538-app.

0: Goedemorgen, ik ben Maudy Veltema. Wie vandaag met de trein tussen Rotterdam en Delft wil reizen, moet rekening houden met flinke verstoringen. Door de brandstichting bij een spoorbrug rijden er tot zeker vanavond 11 uur geen treinen. Volgens ProRail is het duidelijk dat de brand is aangestoken. Of het om sabotage of katkwaad gaat, wordt nog onderzocht. De Amerikaanse regering begint een onderzoek naar 5 grote nieuwszenders, waaronder CNN en Fox News. De zenders besloten tijdelijk geen verslag te doen vanuit het Witte Huis, omdat andere journalisten dat ook niet mochten. Het Amerikaanse ministerie van Justitie vindt dat de zenders daarmee mogelijk de wet hebben overtreden. Het is de zoveelste ruzie tussen president Trump en de Amerikaanse media. Hij heeft al langer problemen met journalisten die hij te kritisch vindt. Akelig nieuws uit een Britse dierentuin. Daar is gisteren een man doodgebeten door een tijger. De man was zelf in het verblijf van het dier geklommen. Waarom hij dat deed, is niet duidelijk. Hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar konden helaas niets meer voor hem doen. Op sociale media gaan beelden rond van het incident. De politie roept mensen op om die niet verder te verspreiden. De dierentuin is gisteren na het drama gesloten en blijft ook vandaag dicht. En vannacht was op verschillende plekken in Nederland het noorderlicht te zien. Vooral het zuiden van het land werd getrakteerd op het natuurverschijnsel, al was dat met het blote oog bijna niet te zien. Toch staat sociale media vol met mooie plaatjes van een kleurrijke hemel, want met een camera konden mensen het wel vastleggen. En dan het weer nog. Het blijft vandaag wisselvallig met buien, vooral in het noorden. In het zuiden wordt het in de loop van de dag droger en neemt de wind af. De temperatuur ligt zo tussen de 14 en 15 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje.
2: Niemand wordt happy van een app. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
3: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
2: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
5: 538 Stemmenjacht.
6: Dit is de stem uit koffer 6.
7: Zeker.
6: Weet jij al wie het

0: deze 538-luisteraars beten zich stuk op de stem uit koffer 6.
1: Ik denk dat het Ferry Doedens is.
2: Ik denk dat het Whalen is.
3: Ja, ik denk Willy Wartaal.
4: We denken Reinhard Oerlemans.
0: Maar misschien geef jij wel het juiste antwoord. De 538.

0: is door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
0: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger.

0: Koop. Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopwarmtepomp op eigenhuis.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus retteketet en vamos naar Beterbed.
5: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
8: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
9: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
10: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
13: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat, 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
16: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
17: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
16: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
18: Ah, hier kan het.
16: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.

0: dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Onzekere energiemarkt?
7: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
6: Ik heb zoveel vragen.
8: Welk energiecontract is het beste?
5: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Alle Sigma Verf bestel je bij
10: verfwinkel.nl. Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
11: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
15: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
16: Goedemorgen, ik ben Maudy Veltema. Wie vandaag met de trein tussen Rotterdam en Delft wil reizen... moet rekening houden met flinke verstoringen. Door de brandstichting bij een spoorbrug... rijden er tot zeker vanavond 11 uur geen treinen. Er is zelfs een kans dat dit tot morgenochtend duurt. Volgens ProRail is het duidelijk dat de brand is aangestoken. Of het om sabotage gaat, wordt nog onderzocht. De storm Isaias heeft in het zuiden van de Verenigde Staten... aan zeker 4 mensen het leven gekost. Dat melden Amerikaanse media. Ook is er flink wat schade en kwamen bijna 900.000 huishoudens zonder stroom te zitten. Inmiddels is de storm wat afgezakt, maar het gevaar is nog niet voorbij. Er wordt nog veel regen verwacht, waardoor er kans is op overstromingen. Het is vandaag coming out day en dus wordt er wereldwijd stilgestaan bij uit de kast komen. Ook in Nederland wordt er vandaag op verschillende plekken aandacht gevraagd voor de LHBTI-gemeenschap. Zo wappert bij de Tweede Kamer vandaag de regenboogvlag als teken van steun. En Formule 1-fans die moeten vanmiddag om 2 uur klaarzitten... want dan begint Max Verstappen aan de Grand Prix van Singapore. Max start helemaal vooraan nadat hij gisteren de snelste was... tijdens de kwalificatie. En het is extra spannend, want hij heeft de grote race in Singapore nog nooit gewonnen. Vanmiddag dus een mooie kans voor Max om daar verandering in te brengen. En dan het weer nog. Het blijft vandaag wisselvallig met buien, vooral in het noorden. Temperatuur ligt zo tussen de 14 en 15 graden. Voor wie klaar is met de regen is er goed nieuws. Vanavond en morgen is het een stuk droger. En dat was het nieuws op Radio 538.
17: Dan 538 verkeer voor je, dan Flitsmeister. We hebben nog een flitser op de A4 vanaf Amsterdam richting Leiden bij Badhoevedorp, opgepast bij 4.1. En op de A30 Barneveld-Ede in de richting van dus van Ede bij Lunteren, opgepast bij 16.4. Veilige reis.
18: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting.

Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, Autotaalglas.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
3: 538 Stemmenjacht.
4: Dit is de stem uit koffer 6.
5: Zeker.
4: Weet jij al wie het is?
3: Speel

538 met Somber. Je hoorde 12 to 12. Zo, goedemorgen. Kilian van Luijten op je zondag. It's my party day vandaag. Een dag in het leven geroepen om een feestje te geven zonder dat er überhaupt een reden voor nodig hoeft te zijn. Dus er is geen verjaardag, geen diploma, geen promotie, maar gewoon lekker muziek aandoen, taart op tafel en een beetje mensen uitnodigen. En volgens onderzoek blijkt het ook nog heel gezond te zijn, hè? Wetenschappers hebben namelijk onderzocht dat als je samen iets viert met wat eten en drinken erbij, ervoor zorgt dat je vrolijker, minder gestrest en empathischer door het leven gaat. Ik zie geen excuus meer hoor. Gewoon de bitterballen nu op tafel, een biertje openklikken om 7:10 en we gaan minder gestrest door het leven. Heerlijk. Het is 5:08, met zometeen nieuwe muziek van Taylor Swift. Ook Lost Frequencies komt eraan. En dit is eerst Nelly.

Ahmed Rhythmix. Je hoorde Sweet Dreams. Hey, en zou je betalen voor straatafval? Nou, waarschijnlijk is je eerste reactie net zoals die van mij. Nee, natuurlijk niet. Maar dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend, lees ik hier. Taylor Swift die trouwde afgelopen jaar in New York. En nu is er dus een man geweest die allemaal afval heeft verzameld dat in de buurt lag van de plek waar Taylor Swift de bruiloft had. En dat afval dat verkoopt hij nu in kleine doosjes. Denk bijvoorbeeld aan sigarettenpeuken, kauwgom dat op straat lag, papiertjes. Er staat zelfs een ovulatietest te koop. En ja, fans zijn er nog zo gek om daarvoor te betalen ook nog. $25 kost een doosje met nog een keer 10 euro verzendkosten. En dan mag jij eens raden hoeveel je nou denkt dat hij verkocht heeft. 1300 doosjes. 1300 doosjes heeft hij verkocht. Met gewoon een beetje straatafval. In totaal heeft hij daar nu, naar eigen zeggen, €32.000 mee verdiend. Als ik dit hoor, ga ik vanavond die hoeder op de straat op in Hilversum. Ik bedoel, Gordon heeft hij ook in de buurt rondgelopen. Hè? Zo'n hoop opleveren, denk ik. Taylor Swift, je hoort het nu hier bij 5 jaar.

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste.

0: korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
5: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
14: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
15: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
16: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
15: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
14: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
19: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
20: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
18: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en 100% uptime van Profile.
21: Goedemorgen, deze ochtend in het midden en noorden van het land regenachtig met stevige buien. Later vandaag blijft het in het noorden regenachtig. Verder wordt het dan droog met kans op wat zon en dan maximaal 14 graden. Als je weer update door naar de weg met flitsmaars, hebben we nog een flits op de A4 vanaf Amsterdam richting Leiden, Bad Hoeverdorp, opgepast bij 4.1. Dan komt de A30 is een draak tussen Barneveld en Ede bij Lunteren, opgepast bij 16.4. Veilige reis.
22: 538, Kilian van Luijt.
21: Met zometeen de nieuwste band ook. Anastasia komt eraan. En eerst Teddy Swims.

En wat ga jij morgen tegen je baas zeggen? Hé, baas, heb je nog een laptop liggen van de zaak? Ik heb net 15.000 euro gewonnen. Ik ben van plan om te gaan overwinteren in Spanje. Vandaar wil ik best wel wat werk doen, hoor. Ik ga er maar even gemakshalve vanuit dat je er morgen vandoor gaat met die 15.000 euro. Want dan gaan we natuurlijk weer verder in 538 Stemmenjacht. Koffer nummer 6 is geopend. Goed voor dus 15.000 euro. En aan jou de vraag, welke stem zit er in de koffer? Mocht je een idee hebben, druk op de knop in de app van 538. En wie weet ga je er morgenochtend vandoor met 15.000 euro. Now,

Blackstreet en Dr. Dre, je hoorde No Diggity. Uit 1996 alweer, het jaar waarin Martin Garrix werd geboren, Tupac overleed en Richard Krajicek als eerste Nederlandse man ooit Wimbledon wint. Maar ook het jaar waarin in Amerika iets heel bijzonders gebeurt. In Californië stapt namelijk een vrouw in een taxi. En helemaal op de achterbank had ze iets tevoorschijn wat verdacht wel op een pistool lijkt. Daarmee bedreigde de taxichauffeur en eiste ze dat hij haar naar L.A. rijdt. Nou, de taxichauffeur weet uiteindelijk heel stiekem de politie te waarschuwen. En niet veel later rijden er allemaal verschillende politieauto's achter hem aan. Maar dan komt de taxi midden op de snelweg zonder benzine te zitten, waardoor de politie echt in actie kon komen. Uit voorzorg werd de hele snelweg afgesloten. En na uren onderhandelen gaf de vrouw uiteindelijk op en werd ze gearresteerd. Maar bij het fouilleren komt de politie maar helemaal geen wapen tegen. En op een gegeven moment vraagt de politie toch maar aan die vrouw: joh, waar is dat wapen waarmee u de taxichauffeur heeft bedreigd? Waarop zij zegt: wapen? Ik heb helemaal geen wapen bij me, joh. Het was gewoon een vergroomde krultang dat ik bij me had. Nou goed, één ding is zeker. De taxichauffeur had die dag behoorlijk met grijze haren erbij gekregen, maar bij haar zat alles nog keurig in model. Uit dat jaar, 1996, Blackstreet en Dr. Dre, je hoorde No Diggity natuurlijk hier bij 538. Hey Direct, Davina Michel, ze komen eraan. En hier is nieuw muziek van Kaiwan.

0: Spectrum 538. Je hoorde Miney's Kids. En goedemorgen, Kilian van Luijt hier. Met zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Daarin heb ik twee van die kansloze kennisfeitjes voor je. Alleen één van de twee is verzonnen. De andere is daadwerkelijk waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Dat zometeen ook de Spice Girls, Suzanne Freek en Temper City komen eraan.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
4: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
3: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Alle Sikkens verf bestel je bij...
3: Super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
4: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ING.nl.

0: met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
1: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier. Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
5: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
6: een duet.
5: Oh ja.
6: Ik ben ook zwanger.
5: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
7: 538 Nieuws.
5: 8 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Maudy Veltema. Wie vandaag met de trein tussen Rotterdam en Delft wil reizen, moet rekening houden met flinke verstoringen. Door brandstichting bij een spoorbrug rijden er tot zeker vanavond 11 uur geen treinen. Er is zelfs een kans dat dit tot morgenochtend duurt. Volgens ProRail is het duidelijk dat de brand is aangestoken. Of het om sabotage gaat, wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk in het Gelderse Ruurlo is vannacht iemand overleden. Twee andere mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De auto is tegen een boom gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Amsterdam worden vandaag twee demonstraties gehouden over de situatie in Gaza. Eerst is er vanmiddag een stille tocht door de stad, die eindigt op de Dam waar een protest plaatsvindt. Woensdag maakte de Amsterdamse burgemeester Femke Halsma nog een einde aan een Gaza-protest. Demonstranten hielden toen een spandoek omhoog met de tekst We support Hamas. En Formule 1-fans die moeten vanmiddag om 2 uur klaarzitten, want dan begint Max Verstappen aan de Grand Prix van Singapore. Max start helemaal vooraan nadat hij gisteren de snelste was tijdens de kwalificatie. En het is extra spannend, want hij heeft de grote race in Singapore nog nooit gewonnen. Vanmiddag dus een mooie kans voor Max om daar verandering in te brengen. En dan het weer nog. Het blijft vandaag wisselvallig met buien, vooral in het noorden. De temperatuur ligt zo tussen de 14 en 15 graden. En voor wie klaar is met de regen, is er goed nieuws. Vanavond en morgen wordt het een stuk droger. En dat was het nieuws op Radio 538.
9: Dan 538 verkeer voor je dan flitsmeister. We hebben nog een flits op de A4 tussen Amsterdam en Leiden bij Bad Hoeverdorp. Opgepast daar bij 4.1. Dan de A9, Haarlem-Alkmaar bij Heemskerk, 57.1. En ook op de A16 is het raak in de richting van Breda bij Prinsenbeek, 58.7. De laatste van nu nog op de A30, Ede-Barneveld bij Lunteren. Opgepast daar bij 16.3. Veilige reis.
10: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
11: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
12: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
13: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
12: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
14: Ah, hier kan het.
12: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.

0: M-Line is 25 jaar. En wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
1: 538. De 538 Stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.
3: Zeker.
2: Weet jij al wie het is?
1: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
2: Druk op de knop in de 538-app.
4: Kilian van Laar.
5: Met zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kantlerse Kennisquiz. Ook Suzanne Vree komen eraan.

0: miles away.
1: Of op Magma 538, je hoorde Miles Away. Hey, heb jij van die guilty pleasures? Dat zijn zeg maar van die liedjes waar je heel graag naar luistert. Maar waarvan je eigenlijk wil dat niemand weet dat je er naar luistert. Weet je wel? Dat als je bij zo'n stoplicht staat, dat je dan iemand naast je ziet komen te rijden. Dat je denkt, oké, ja, ik doe het volume toch wel even iets zachter. Het hebben van guilty pleasures blijkt dus ontzettend goed voor je te zijn. Het maakt je vrolijker, het verlaagt je stressniveau. En als je volgens onderzoek dagelijks naar een guilty pleasure luistert, blijkt je volgens onderzoek 10% gelukkiger en minder gestrest door het leven te gaan. Want toen dacht ik, ja, het is toch zondag. Het weekend is er, dus het stressniveau is hopelijk sowieso al een beetje lager. Dus tijd om nog extra te bevorderen met zometeen de Spice Girls. Wannabe komt eraan. En hier is nieuwe muziek van Suzanne Freek. Dit is Pijnstiller.

dingen heb ik voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het antwoord doorappen via de gratis app van 538. Stelling 1 is, de eerste BMW-auto's werden in het begin geleverd zonder een knipperlicht. Als je denkt dat het waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is, strooiwagens zie je niet alleen maar bij vrieskou, maar ook bij extreme hitte. Aan jou dus de vraag, welke van deze twee kennisfeitjes is waar? Is dat stelling 1? De eerste BMW-auto's werden inderdaad in het begin geleverd zonder een knipperlicht. Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of denk je, nee, stelling 2 deze ochtend is waar. Strooiwagens zie je niet alleen maar bij vrieskou, maar ook bij extreme hitte rijden. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus welke is waar? Stelling 1 of stelling 2? Let me know.

0: Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? De eerste BMW-auto's werden inderdaad in het begin geleverd zonder een knipperlicht. Als je denkt dat dat waar is, kun je stelling 1 doorappen via de Apple 538. En stelling 2 is, strooiwagens zie je niet alleen maar bij vrieskou, maar ook bij extreme hitte. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Is het stelling 1, dan heb je stelling 1 door via de Apple 538. Of denk je nee, stelling 2 over de strooiwagens is waar, dan heb je stelling 2 door via de Apple 538. Hoor je het antwoord zo meteen ook. Ellie Goulding, De Bauza en Oasis komen eraan.
1: Deze 538-luisteraars beten zich stuk op de stem uit koffer 6.
2: Ik denk dat het Ferry Doedens is.
3: Ik denk dat het Whalen is.
4: Ja, ik denk Willy Wartaal.
5: We denken Reinhard Oerlemans.
6: Maar misschien geef jij wel het juiste antwoord. De 538. Stemmenjacht.
1: Raad jij komende week de stem uit koffer 6.
6: Dan win je 15.000 euro. Open nu de 538-app.
1: Druk op de knop.
6: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Pas je eindelijk het perfecte shirt.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
7: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Nu bij Feelings Wonen tot wel 750 euro stapelkorting op de hele collectie.
9: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
14: Daar heb je Huub van Hubo.
15: Hoi.
14: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
16: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
14: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Chris?
3: Ja?
19: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
19: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag. Wel in overleg natuurlijk.
19: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Goedemorgen, de
15: deze ochtend in het midden en noorden van het land regenachtig met kans op stevige buien. Later vandaag blijft het in het noorden regenachtig. Verder wordt het droog met kans op wat zon en maximaal 14 graden. Als je weer op date door naar de weg met Flitsmeister, met een flits op de A16 tussen Dordrecht en Breda bij Prinsenbeek, opgepast dan bij 58,9. Dan de A27 Hilversum Almere bij Almere 114,9. En ook op de A30 tussen Ede en Barneveld staan ze te controleren bij Lunteren 16,3. En de laatste op de A73 in de richting van Nijmegen bij Vrielingsbeek, opgepast daarbij 71,2. Veilige reis.
20: 538 Kilian van Luid.
15: Met zometeen het antwoord op Kilian's kansloze kennisquiz. Eerst de Bausa.

0: ik voor je. Eén van de twee is maar waar, de andere is verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 is, de eerste BMW-auto's werden inderdaad in het begin geleverd zonder een knipperlicht. Als je denkt dat dat waar is, kun je stelling 1 doorappen via de app van 538. En stelling 2 is, strooiwagens zie je niet alleen maar bij vrieskou rijden, maar ook bij extreme hitte. Julien, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent druk de geit aan het melken.
1: Klopt.
0: Moet natuurlijk ook gewoon gebeuren, hè, op de zondagochtend.
1: Ja, ga gewoon door, klopt.
0: Maar ik heb gehoord, Julien, jij hebt wel het geheim gevonden om de beste melk te produceren, hè?
1: Ja, klopt.
0: Wat is jouw geheim?
1: 24 uur op een dag de radio aan bij de eten. 538.
0: En welke zender? Ja, heel goed. Ja, dat is toch het geheim, hè?
1: Natuurlijk. Ja, dat is het geheim, ja. Klopt.
0: Geeft ze daardoor meer melk of is het gewoon het smaakt beter?
1: Ik denk dat het smaakt beter is dan.
0: Ja, heel goed. Ja. Lekker. Hey, twee stellingen heb ik voor je. Eén van de twee is waar. De eerste is dus, de eerste BMW-auto's werden in het begin inderdaad geleverd zonder een knipperlicht. En stelling 2 is, strooiwagens zie je niet alleen maar bij vrieskou, maar ook bij extreme hitte. Aan jou de vraag, Julien, welke van de twee is waar?
1: Ja, ik denk stelling 2.
0: En waarom?
1: Ik heb wel eens genomen dat ze dat doen om het asfalt te koelen.
0: Dus gewoon iets wat je eigenlijk al wist?
1: Ja.
0: Nou, heb je goed opgelet, want het is hartstikke goed.
1: Oké, super.
0: Nou, mocht je inderdaad midden in de zomer een strooiwagen zien rijden, geen paniek, de chauffeur is niet verdwaald. Bij extreme hitte kan inderdaad het asfalt zo warm worden dat het zacht en plakkerig gaat worden, waardoor het heel gevaarlijk kan zijn, maar ook slecht voor de wegdek, want het gaat sneller kapot en dat soort dingen. En zout helpt dan om de weg af te koelen, omdat het vocht aantrekt, en daardoor voorkom je dat het asfalt aan je autobanden blijft kleven. En dat het veiliger wordt eigenlijk.
1: Ja, klopt.
0: Nou, lekker. Weer iets geleerd, hè, deze zondagochtend.
1: Ja, zeker.
0: En ik ook dat de geitenmelk beter smaakt als je de hit van 538 aanzet.
1: Ja, klopt.
0: Hey, Julien, het slaapmasker komt jouw kant op. En ik ga nog wat mooie hits voor je draaien, zodat de melk echt goed gaat worden deze ochtend.
1: Oké, super. Dankjewel.
0: Dag, Julien.
1: Yo,
0: Oasis komt eraan. En eerst

verslaggever deze week van Jimmy Miller. Je hoorde Baby Doll natuurlijk hier bij 538. Goedemorgen, ik ben Kilian van Luijt. Dankjewel dat je deze ochtend wil wakker worden met de beste hits van 538. Flowrider, David Guetta, Club Candle, Handroll Me. Hoor je zo meteen in eerste Teddy Swims. Dit is Mr. Know It All.

0: en toen wist ik, ik ga hem niet winnen. Dat zei Thomas van Groningen afgelopen vrijdag over het Gouden Televisie Ringgala. Hoe het precies zit, dat hoor je zo meteen.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
2: Zo, dat ziet er lekker uit.
3: Ja,
4: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Are graag mee, zei ik tegen hem.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
9: AI.
10: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
8: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
11: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Onzekere energiemarkt?
14: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
13: Ik heb zoveel vragen.
15: Welk energiecontract is het beste?
16: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
17: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
18: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
19: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
20: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
24: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
25: Let op. Geld lenen kost geld.
22: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
26: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
27: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie.
0: Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
2: 538 Nieuws.
3: 9 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Maudy Veltema. Bij een auto-ongeluk in het Gelderse Ruurlo is vannacht iemand overleden. Twee andere inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De auto is tegen een boom gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Bij een raketaanval op een vliegveld in Saoedi-Arabië zijn zeker 12 mensen omgekomen en ruim 300 mensen gewond geraakt. De aanval werd uitgevoerd door Houthi-rebellen uit Jemen. Het is de dodelijkste aanval sinds het begin van de Amerikaanse-Israëlische oorlog met Iran. De Amerikaanse president Donald Trump overweegt om samen met Saoedi-Arabië terug te slaan. Een unieke situatie op de tropische eilandengroep, de Seychellen. Daar werden reuzenschildpadden met uitsterven bedreigd, maar nu zijn er meer schildpadden dan mensen op de eilanden. Dat blijkt uit een nieuwe telling die onderzoekers verbaasde. Op een van de eilanden leven naar schatting zo'n 180.000 reuzenschildpadden. En Formule 1-fans die moeten vanmiddag om 2 uur klaarzitten, want dan begint Max Verstappen aan de Grand Prix van Singapore. Max start helemaal vooraan nadat hij gisteren de snelste was tijdens de kwalificatie. En het is extra spannend, want hij heeft de grote race in Singapore nog nooit gewonnen. Vanmiddag dus een mooie kans voor Max om daar verandering in te brengen. Dan het weer nog. Het blijft vandaag wisselvallig met buien, vooral in het noorden. De temperatuur ligt zo tussen de 14 en 15 graden. En voor wie helemaal klaar is met die regen, is er goed nieuws. Vanavond en morgen is het een stuk droger. En dat was het nieuws op Radio 538.
5: 538 verkeer dan. Geen vertragingen, wel flitsers. En die flitsers check je in de app van Flitsmeister.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
28: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
29: Get ready for the OG.
30: All y'all bitches wanna look like me.
31: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
32: De 538 Stemmenjacht.
33: Dit is de stem uit koffer 6.
34: Zeker.
33: Weet jij al wie...

538 met Samber en My Body Isn't Ready. Goedemorgen, 538 op je zondagochtend. Eerder deze week zijn de belangrijkste tv-prijzen uitgereikt. Gouden Televisie Ring Gala. Thomas van Groningen, hij was genomineerd voor deze prijs. En toch, toen hij binnenkwam dacht hij al, ah, dit wordt hem niet. Nee, hij wist het zeker. Waarom? Dat

0: Lil Nas X en That's What I Want bij 538.
1: Het beste van Evers en Co.
0: Soms hoef je helemaal niet te wachten op de uitslag om te weten dat je verloren hebt. Misschien dat je dat wel herkent. Thomas van Groningen, hij was bij het Gouden Televisiering Gala. Hij was genomineerd voor de prijs Beste Presentator. Maar nog voordat de hele show, het hele gala begon, wist hij al, nou, ik denk dat ik hem vanavond niet ga winnen. En dat heeft alles te maken met een colaatje en in de hoek staan. Zou die ondertussen al over het verlies heen zijn?
2: Het is, ja, ik heb het weer verwerkt. Ik heb inderdaad in de categorie presentator verloren van Jan Versteeg. Nou, maar van hem kan ik het hebben.
3: Niet gewonnen.
2: Niet gewonnen, dat is waar. Nee, maar ik gun het Jan heel erg. En, ja. Ik had ook niet gedacht dat ik zou winnen, hoor.
3: Ah, dus. Jawel, ja. Kijk eens in de binnenzak van dat jasje. Zit er een speech in of niet?
4: We gaan zijn moeder bedanken.
3: Ja.
2: John de Mol bedanken.
3: Had je wel een speech... Had je wel een speech voorbereid, of niet?
2: Nou, die moet je insturen.
3: Wat zeg je nou?
2: Ja, ze bellen dan.
3: Wat zeg je nou?
2: Ja, want ze willen dan precies
3: luister even mee, Jordi. Je kun je vanavond in shownieuws gebruiken.
2: Je moet dan vertellen wie je gaat noemen, want die nemen ze dan in beeld.
3: Oh, natuurlijk, ja.
2: Dus die camera's die draaien dan al die kant op. We hadden het niet gewonnen. En ik zeggen, ik voelde al vanaf het moment dat ik aankwam in Carré, ik heb niet gewonnen. Want vorig jaar, toen had ik die televisie Talent gewonnen. En toen was het, van het moment dat ik aankwam, stond iemand me op te wachten in de ingang. En werd ik van de ene kant naar de andere kant. Een interviewtje hier, interviewtje daar. Ja. En nu moest ik er ook om 7:15 zijn. Ik heb 1,5 uur met een colaatje. in de hoek van Carré gestaan.
3: Nou, niemand wist wie je was.
2: En op een gegeven moment zei ze, misschien zometeen even bij Splinter even een pre-interview. In de pre-show of zo. Ik zei, leuk. Nou, ik heb 1,5 uur gestaan. Op een gegeven moment stond ik 3 kwartier. Toen kwam er zo'n vrouw met zijn headset op naar me toe. Ja, we lopen een beetje uit de tijd. We schrappen je uit de uitzending.
3: Nou, dus toen wist je genoeg.
2: Dacht ik al, ik heb niet gewonnen.
3: 100%. Als dat aan de hand is, dan weet je gewoon dat je niet gewonnen hebt.
2: Ja, dus dan ga je wel relaxed zitten. Weet je al? Dus heb ik al die fles champagne leeg gedronken.
3: Laat me nog een flesje langskomen.
2: Maar echt genoten van de show.
5: Vind jij Jan nu wel of niet een terechte winnaar? Zij dat nu om te slijmen of vind je hem echt wel de beste presentator die we hebben?
2: Nee, ik vind dat hij terecht gewonnen heeft. Want hij maakt een uniek programma. En wat ik knap vind bij hem is dat hij best wel met die mensen heel goed kan. Ik ben niet zo goed met mensen.
3: Nee, dat zeggen wij ook steeds als je hier wegloopt. Ja.
5: Wat vond jij van die grap? Sorry, ik ga even. Wat vond jij van die grap van Peter Pannenkoek over jou? Hij had het over je gewicht, geloof ik.
2: Prima, toch? Ja, over de onderbuik. Daar moet je tegen kunnen, toch? Nee, ik vond Peter Pannenkoek echt heel grappig gisteravond.
3: Ja, ik ook. Goed gelachen. Ik ook.
2: Nee, ik vond het allemaal prima, joh. Leuk, toch?
3: Maar ik vind het ook, weet je wat met Peter Pannenkoek? Ik vind ook, je moet wel lef hebben. Dit is het moeilijkste publiek wat je kan hebben. Mediapubliek, publiek van televisie. Dat is echt het allerlastigste publiek. Ja. Als het even kan, lachen ze nergens om namelijk.
2: Nee.
6: Ik vond die ene graf van die botox wel heel erg leuk.
3: Met die botox? Ja. Wat was ook weer precies?
6: Zet hem maar open, ik heb hem hier.
3: Oh, je hebt hem hier? Ja.
7: Ik merk wat gechoqueerde gezichten in hoeverre je dat kan zien met de botox.
1: Iedere vrijdag vanaf 2 uur. Evers en Co. 538.

0: en Cry For You bij Radio 538. Morgenochtend gaat de jacht op 15.000 euro weer verder in 538 Stemmenjacht. En je krijgt zometeen een kleine tip hoe jij jezelf een voorsprong kunt geven. En ook Bente en Sia onderweg.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
1: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
5: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
6: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
5: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
4: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
12: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
6: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
7: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
8: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis... en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
9: 538, Marnix Westhuis.
10: Goedemorgen, Sia, hoor je zo naar Bente. 3, 2,

15.000 euro. Dat waanzinnige geldbedrag, het kan van jou zijn als jij weet te raden welke stem verstopt zit in de gouden koffer. 538 Stemjacht, de allerspannendste zoektocht van Nederland. Jij kan morgenochtend vanaf 6 uur meespelen met een nieuwe ronde. Als je nu naar 538.nl gaat of jezelf aanmeldt via de gratis app van 538. En je kan daar jezelf ook een kleine voorsprong geven. Op 538.nl en dus via de gratis app van 538... daar vind je ook een lijst met alle genoemde namen. Dus stel je voor, je denkt dat de stem in de koffer Jan Kooijman is... dan zie je in die lijst staan, dat is hem niet. Dat betekent dus dat je nog extra goed kan nadenken. En wie weet, ben jij dan wel de volgende winnaar in de stemmenjacht. Succes!

0: Overdrive bij Radio 58. Stella Lefty, Boston hoor je zo meteen. En ook hoe een blunder van Rob Jetten omgebuigd is naar een liedje door Edwin Evers. Je hoort het zo meteen.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
3: Cute.
2: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van.

0: drank die het een tikje anders doet.
1: Nieuw, Nescafé Roast 3 koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
2: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
3: De salderingsregeling stopt.
4: Maar blijven hangen in je drama?
5: Slecht plan.
4: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
5: Goed plan, zonneplan.
6: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus retteketet en vamos naar Beterbed.
7: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopenergie op eigenhuis.nl.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
12: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Score nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
16: Voor de makers.
11: Praxis.
14: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
18: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt?
11: Let's go!
19: Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou.
11: Let's go!
19: Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
20: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
21: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
20: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
21: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer-app. Die maakt van jouw solo-spraakbericht
11: een duet.
22: Oh ja.
11: Ik ben ook zwanger.
22: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
23: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
24: Let's go for more, some extra, Max.
23: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
25: Onzekere energiemarkt?
26: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
25: Ik heb zoveel vragen.
26: Welk energiecontract is het beste?
25: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
27: 538 Nieuws.
28: 10 uur. Goedemorgen, ik ben Maudy Veltema. Wil je vandaag met het OV tussen Rotterdam en Delft reizen? Hou dan rekening met flinke verstoringen. Door brandstichting bij een spoorbrug gisternacht rijden er tot zeker vanavond 11 uur geen treinen. Er is zelfs kans dat dit tot morgenochtend duurt. Volgens ProRail is het duidelijk dat de brand is aangestoken. Of het om sabotage gaat, moet nog blijken.
0: Bij een raketaanval op een vliegveld in Saoedi-Arabië zijn zeker 12 mensen omgekomen en ruim 300 mensen gewond geraakt. De aanval werd uitgevoerd door Houthi-rebellen uit Jemen. Het is de dodelijkste aanval sinds het begin van de Amerikaanse-Israëlische oorlog met Iran. De Amerikaanse president Donald Trump overweegt om samen met Saoedi-Arabië terug te slaan. Een huis kopen wordt voor sommige 50-plussers vanaf volgend jaar een stuk lastiger. De Rabobank gaat vanaf maart strenger kijken naar het pensioen van mensen. Daardoor kunnen mensen vanaf ongeveer 52 jaar mogelijk minder lenen voor een huis, dat schrijft de Telegraaf. Vooral voor zelfstandig ondernemers kan dit ongunstig uitpakken. Deskundigen vrezen dat andere banken dit voorbeeld gaan volgen. En Formule 1-fans die moeten vanmiddag om 2 uur klaarzitten, want dan begint Max Verstappen aan de Grand Prix van Singapore. Max start helemaal vooraan nadat hij gisteren de snelste was tijdens de kwalificatie. En het is extra spannend, want hij heeft de grote race in Singapore nog nooit gewonnen. Vanmiddag dus een mooie kans voor Max om daar verandering in te brengen. Dan het weer nog. Het blijft vandaag wisselvallig met buien, vooral in het noorden. De temperatuur ligt zo tussen de 14 en 15 graden. En voor wie helemaal klaar is met de regen, is er goed nieuws. Vanavond en morgen is het een stuk droger en zachter. En dat was het nieuws op Radio 538.
1: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Zonder vertragingen, wel met snelheidscontroles. En die check je in de app van Flitsmeister.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten. Van Albert
3: Heijn. Nu tot €7,900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
6: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
9: 538 stemmenjacht.
13: Dit is de stem uit koffer 6.
29: Zeker.
13: Weet jij al wie het is?
9: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op €100.000.
13: Druk op de knop in de 538-app.
30: Marnix Westhuis.
1: Goedemorgen met het...

538 met Stella Lefty en Basten in het beste van Evers en Co. Goedemorgen. Iedere zondagochtend hoor je tot aan de lunch het beste van Edwin, Henk en Kobus. De rest van de week natuurlijk ook gewoon te vinden op social media. Instagram bijvoorbeeld. @Evers en Co. Krijg je ook daar alle hoogtepunten te zien. Minister-president Rob Jitte heeft een blunder gemaakt. En Edwin Evers die heeft er een liedje over gemaakt, wat je waarschijnlijk de hele dag niet uit je hoofd krijgt. Je hoort hem zo meteen, net als direct naar Safri Duo. Dit is Play the Life.

0: Fifth Harmony en Work From Home.
1: Het beste
2: van Evers & Co.
0: Goedemorgen, mijn naam is Marnix. Eerlijk toegeven, hoe vaak per dag gebruik jij ChatGPT? Nou, ik zeker 4-5 keer per dag, makkie. Blijkbaar, als je het als minister-president gebruikt, dan krijg je er nogal snel kritiek op. Deze week namelijk bij Henk in het Nieuws een blunder van Rob Jetten.
3: En het lijkt er toch wel een beetje op dat premier Rob Jetten deze week toch weer zijn berichtjes heeft laten tikken door AI.
0: Nee, toch hè?
3: Ja, toch. Op de dag dat de terreurdaad van Hamas op Israël werd herdacht, 7 oktober, had hij het erover dat er 1200 mensen om het leven waren gekomen, in plaats van vermoord zijn ze natuurlijk gewoon.
0: Afgeslacht.
3: Ja, en hij vond het vervolgens ook nodig om ook stil te staan bij de tienduizenden Palestijnen die sindsdien door Israël zijn gedood. Is natuurlijk ook erg, maar op 7 oktober.
0: Misschien niet op die dag had hij dat moeten. Dat was wat hem veel verweten werd inderdaad. Ja. Maar zou hij dan dit echt door AI gelijk laten doen? Ik bedoel, dan check je dat toch ook even, of niet? Of,
3: dat zou je wel moeten doen.
0: Ja,
3: natuurlijk.
0: Dat zal hij ook wel doen trouwens. Ik bedoel, hij is natuurlijk niet gek. Maar,
3: met een half oog misschien.
0: Henk inderdaad met een half oog. Maar hij is natuurlijk niet de eerste keer, want hij schijnt nogal veel met AI te doen.
3: Ja.

0: En 4 voor 3 bij 538. Morgenochtend kun je wat winnen in de 538 ochtendshow. Wat echt perfect is als bij zo'n koude ochtend als vanochtend. Je hoort het zo meteen. En morgenochtend gaat de spannendste zoektocht van Nederland weer verder.
1: Deze 538-luisteraars beten zich stuk op de stem uit koffer 6.
2: Ik denk dat het Ferry Doedens is.
3: Ik denk dat het Whalen is.
4: Ja, ik denk Willy Wartaal.
5: We denken Reinhard Oerlemans.
6: Maar misschien geef jij wel het juiste antwoord. De 538. Stemmenjacht.
1: Raad jij komende week de stem uit koffer 6.
6: Dan win je 15.000 euro. Open nu de 538-app.
1: Druk op de knop.
6: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club. 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
8: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
12: What a word! And give you more!
11: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
13: Soms wil je zeggen...
14: Jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
13: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
15: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
16: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
17: Oké.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Keukenkopers, opgelet. Het is de laatste dag.
19: Big deals bij Keukenconcurrent.
18: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
20: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
22: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
23: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
24: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
23: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
26: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
27: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
28: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. gebruik. Dat klinkt een stuk minder awkward.
0: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
1: Het is weer laat.
2: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
5: 538. Marnix Westhuis.
6: Goedemorgen. Douwe Bob is voor je onderweg naar Martin Garrix en Ed Sheeran.

kracht. Ik weet niet hoe het bij jou was in de slaapkamer, maar vanochtend toen de wekker ging, het was koud hè vanochtend. Zeker als je een beetje met de ramen open slaapt. Het was echt heel erg koud. En weet je wat dan ontzettend helpt? Die 538 badjas die je kunt winnen in de 538 ochtendshow. Groen of paars? Jij mag het kiezen, maar één ding is zeker. Oh, wat is het heerlijk om wakker te worden in zo'n groen of in zo'n paarse badjas van 538. Die je kunt winnen in de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Morgenochtend, vanaf 6 uur bij 538.

0: 538 met Kensington en Living For. Hey, waar krijg je nou een slappe banaan van? En de banaan is in dit geval iets wat je in je broek vindt. Geen zorgen, je kinderen kunnen het ook horen. Het antwoord krijg je zo bij 538.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor word ik snel geholpen.
4: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: Het eten is klaar, aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja,
10: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
13: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
14: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
13: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
12: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier. Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
15: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7.000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
16: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
0: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
17: Opgelost, Autotaalglas.
18: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
19: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
20: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
21: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
22: Oh nee, verzekering...
21: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
22: Oh, wil ik wel.
21: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
23: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
25: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
23: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
26: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen?
27: Hey!
26: Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
26: Simyo. Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: 538 Nieuws. 11 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Maudy Veltema. Het is vandaag coming out day en dus wordt er wereldwijd stilgestaan bij uit de kast komen. Op veel plekken in Nederland wappert de regenboogvlag, zo ook bij de Tweede Kamer. Daar was deze week flink gedoe over. Sommige partijen wilden niet dat de vlag daar zou hangen, maar na een extra stemming kwam hij er toch. Ook politiebureaus doen mee aan Coming Out Day. Vanavond wordt er in elke provincie een bureau verlicht met regenboogkleuren. Bij een raketaanval op een vliegveld in Saudi-Arabië zijn zeker 12 mensen omgekomen en ruim 300 mensen gewond geraakt. De aanval werd uitgevoerd door Houthi-rebellen uit Jemen. Die waarschuwen nu om weg te blijven van vliegvelden in de omgeving, omdat er meer aanvallen kunnen komen. De Amerikaanse president Donald Trump overweegt om samen met Saudi-Arabië terug te slaan. Een huis kopen wordt voor sommige 50-plussers vanaf volgend jaar een stuk lastiger. De Rabobank gaat vanaf maart strenger kijken naar het pensioen van mensen. Daardoor kunnen mensen vanaf ongeveer 52 jaar mogelijk minder lenen voor hun huis, dat schrijft de Telegraaf. Vooral voor zelfstandig ondernemers kan dit ongunstig uitpakken. Deskundigen vrezen dat andere banken dit voorbeeld gaan volgen. En Formule 1-fans moeten om 2 uur klaar zitten, want dan begint Max Verstappen aan de Grand Prix van Singapore. Het is daar dan al avond en daarom wordt het circuit verlicht door bijna 1900 lampen. Max start helemaal vooraan nadat hij gisteren de snelste was tijdens de kwalificatie. En het is extra spannend voor hem, want hij heeft de grote prijs van Singapore nog nooit gewonnen. En dan het weer nog. De dag begon wisselvallig met buien, maar langzaam piept de zon er op steeds meer plekken tussendoor. De temperatuur ligt zo tussen de 14 en 15 graden. En goed nieuws voor iedereen die de regen helemaal zat is. De werkweek begint morgen een stuk droger en zachter. En dat was het nieuws op Radio 538.
0: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Geen vertragingen gemeld op deze zondagochtend. Wel flitsers en die check je in de app van Flitsmeister.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
6: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Get ready for the OG.
28: All y'all bitches wanna look like me.
29: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
30: With OG's.
31: 538.
32: De 538 stemmenjacht.
33: Dit is de stem uit koffer 6.
34: Zeker.
33: Weet jij al?

538 Top 50, DJ Koya, Jason Derulo en me, Chico, bij Radio 538. Het wordt ontzettend veel gedaan. En blijkbaar krijg je er een slappe banaan van, dat is een nieuwe slogan. Waar dit over gaat, je hoort het zo meteen in de beste van Evers & Co. Ook Dua Lipa, Lucas is hier voor je onderweg naar Robbie Williams. Dit is Let Me Entertain You.

0: 538, Lucas en Steve en All I Know in het beste van Evers en Co. Edwin Henk en Kobus hoor je iedere vrijdagmiddag vanaf 2 uur bij 538 met de start van dat welverdiende weekend. Dat doen ze samen met jou en ook met de stamtafel.
1: Ja,
2: ja. Ja.
0: Zo, nou, week 41 achter ons, mensen.
1: Week 41 alweer.
0: Ja, leuke week, want Harry won de prijs voor slechtste presentator, de TV-knol.
3: Ik denk dat er belangrijkere zaken zijn.
0: Ja, we gaan het er nog wel even over hebben zo. Maar mevrouw Jessicus is er vanmiddag ook bij, dat vind ik leuk. Ja, mevrouw Jessicus, goedemiddag.
4: Ik zag de peiling, ik dacht nou, ik ga toch een keer weer langs.
0: Ja, precies, ja, dat snap ik. Ja. Nee, want u had Rusland deze week natuurlijk een vijand genoemd. Dat was niet...
4: ik weet eigenlijk niet waar dat vandaan komt. Want ik heb gezegd, Rusland is een fijn land.
0: Een fijn land?
4: Is een fijn land, heb ik gezegd.
0: Nee, ja, vijand toch, had u gezegd?
5: Ja, dan dacht ik ook.
0: Dacht ik ook, vijand.
6: Weet u, mevrouw Gazil Schütz heeft ook destijds gezegd dat ze een rechtskabinet wilde.
4: Ja, maar toen bedoelde ik dus links.
0: Ja, maar kijk als we zo...
7: ik hoop niet dat u ergens op de 5e verdieping woont. Nou. Want daar weten ze in Rusland doorgaans al raad mee.
6: Maar we gaan dan maar dicht.
1: Ik lees hier net, Harry, dat is... Ja. Het huis van Jan de Bouffry, dat wordt ook maar niet verkocht.
0: Nee, dat is een prijs verlaagd.
1: 5 miljoen.
3: Ja, 5 miljoen. Ja. Nou, is in principe een prima prijs.
0: Nou.
3: Markt is wel anders.
0: Ja.
3: Maar ja, normaal zou ik zeggen 5 miljoen, de helft zwart. Maar ja, bij Jan moest altijd alles wit.
1: Ik lees hier trouwens nog net even een bericht voor de piekbelasters. Maar 8 van de 10 Nederlanders vindt dat het toilet doorgespoeld moet worden met regenwater.
8: Ja, wij doen uit IJsselmeer.
9: Kan ook.
8: Ik had van de week nog een paling in de stortbuik.
0: Gadverdamme,
9: met regenwater kan prima.
0: Ja,
7: nou. Het heeft afgelopen zomer bijna niet geregend, dus daar waren we waarschijnlijk met een bol stront blijven zitten.
0: Ja, maar
1: gaan we nog benen?
0: Ja, dat gaan we zo doen.
1: Het is serieus. Ja, wacht even, want de televisiering was nog gisteravond.
0: Ja, voor de slechtste presentator Harry de TV-knol natuurlijk.
3: Daar hoef het niet over te hebben.
1: Helaas, nou, geen woeste grond.
0: Nee, Bondgenoten heeft gewonnen. Was,
1: ja, Bondgenoten.
10: Ja, enig programma met Jan Versteeg.
0: Ja,
4: Bondgenoten, zo noem ik de Russen ook vaak.
0: Ja, mevrouw Jessicus,
7: dat is een zinloos programma.
0: Ja.
8: Nou, ik vond de presentatie van de televisie het dik in orde met Jan Smit.
0: Absoluut, absoluut.
8: Alleen die andere jongen, dat vond ik echt een pannenkoek.
7: Ja, dat is pannenkoek.
8: Ja, dat zeg ik. Vlees nog vis.
0: Wacht even.
3: Nee, maar het is dat die pannenkoek heet.
0: Hij heet pannenkoek. Dat is
8: heet of koud, dat maakt mij niet uit. De pannenkoek is een pannenkoek.
1: Ja, nee, maar hij heet... Het is Peter Pannenkoek.
0: Peter Pannenkoek, zo heet hij. Hij heet zo.
3: Hij is van een bekende familie.
0: Ja, hij is van de
8: er zijn er nog meer. Nou, ze zeggen wel eens dat de eerste pannenkoek altijd mislukt. Maar
1: ach, ja, bij mij ook altijd.
8: Deze is ook niet bepaald formaat.
0: Nou, mevrouw Keizer, is het...
8: Vond maar gelul.
0: Ja,
7: dan zou die Peter Lulkoek heten.
0: Maarten, als je dit...
3: Of Larikoek.
8: Nou, ik vond maar een gek ventje.
0: Ja, nou goed.
7: Ja, dan wordt het Peter Koekoek.
0: Ja, moet ik
1: ik ben meer van de roze koek.
0: Jongens,
1: die vind ik ook zo lekker.
0: Kan ik
1: en de billenkoek natuurlijk.
0: Moet ik al die koeken bellen?
1: Ja, dat hoeft dan weer niet.
0: Nou goed.
3: Er is hier net trouwens nog over een nieuwe campagne bij de jeugd.
0: Ja.
3: Op scholen tegen het vapen.
0: Oh ja.
8: Heeft dat met die banaan?
0: Ja.
10: Ja, van vapen krijg je een slappe banaan.
0: Ja, dat was het...
7: Niet te geloven. Van vapen krijg je een slappe banaan.
0: Dat was de slogan.
3: Dat krijg ik van die tv-prijs.
1: Oh ja, Harry. Zo slaap. Ja.
3: Nee, zo krom.
0: Nou, Harry, alsjeblieft zeg. Is dat
8: dan... zo'n kromme.
0: Ja, verschrikkelijk. Ja.
3: En geel.
0: Nou, Harry, we gaan afsluiten tot volgende week. Ik spreek jullie later.
1: Ja.
0: Ik hoop dat jullie allemaal
1: week.
0: Niet... Tot en
8: kom, heb jij een gele banaan, Harry?
0: Mevrouw, niet best. Alsjeblieft, mevrouw Keizer.
8: Als je er maar niet van die bruine vlek op krijgt.
1: Vreselijk.
0: Ja, jongens,
1: heb ik ook gehaald.
0: We zijn nog live. Als

0: Koning David en Tyla, Talk to Me bij 538. Teddy Swims hoor je zo en ook Alesso en Sarah Larsen onderweg.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.

0: Eco. Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
0: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
4: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
5: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
6: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Nu, later en altijd.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: 538 Marnix Westhuis.
15: Onderweg naar de lunch met Alessio en Sarah Larsen na Teddy's.

0: Sarah Larsen en Words bij Radio 538. Ben jij een beetje goed beveiligd op het internet? Kunnen mensen makkelijk dingen over jou vinden? Is goed, het is belangrijk toch, jezelf goed beveiligen. Bijvoorbeeld, goed voorbeeld waarom je het extra goed moet beveiligen. Denemarken, schok het nieuws.
1: In Denemarken hebben hackers het voor elkaar gekregen om de persoonsgegevens van zo'n beetje alle Denen te verzamelen. 9 miljoen mensen daarvan.
2: Maak jij je daar zorgen over?
1: Nou, wel als ik dit soort dingen lees, dat ze dus ook overheden kunnen hacken. Dan heb je toch.
0: Oh, Sarah Larsen en Words bij Radio 538. Ben jij een beetje goed beveiligd op het internet? Kunnen mensen makkelijk dingen over jou vinden? Is goed, het is belangrijk toch, jezelf goed beveiligen. Bijvoorbeeld, goed voorbeeld waarom je het extra goed moet beveiligen. Denemarken, schok het nieuws.
1: In Denemarken hebben hackers het voor elkaar gekregen om de persoonsgegevens van zo'n beetje alle Denen te verzamelen.

0: Jouw 538.
1: Wat voor cadeau geef je nou eigenlijk aan je collega? Een lastige vraag is dat toch? Niet te duur, want het is maar een collega. Maar ja, het kan ook weer niet te goedkoop zijn. Want je moet elkaar maandagochtend bij de koffieautomaat ook gewoon weer aankijken. Het is een best lastig onderwerp. Wat geef je nou aan een collega? Martijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Jij zometeen met Julia vanaf 12 uur met de lunch bij 538. Julia was eerder deze week jarig.
2: Ja.
1: Wat geef je nou aan een collega?
2: Ja. Eigenlijk waren we vergeten om wat te geven aan een collega, producer Jake en ik. Daar was Jules een beetje boos over, dus we hebben voor vandaag wel wat geregeld. Het is iets ja, waar ze heel erg gelukkig van wordt. Althans, dat hopen we. We gaan zo meteen kijken of het allemaal lekker uitpakt.
1: Je hoort het zo bij Martijn en Julia.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
9: Ik ook niet.
8: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
10: We kunnen door.
8: Direct door. Allianz Direct.
11: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
14: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
13: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
12: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
15: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
16: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
15: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
17: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
19: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
18: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
17: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
20: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
21: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
22: Voor de makers. Praxis.
23: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
24: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
25: Let op. Geld lenen kost geld.
26: 538 Nieuws.
27: 12 uur.
28: Goedemiddag, ik ben Maudy Veltema. In het Gelderse Oldebroek zijn meerdere regenboogvlaggen gestolen. Die waren opgehangen omdat het vandaag Coming Out Day is. Een dag waarop wordt stilgestaan bij mensen die uit de kast komen. Volgens een initiatiefnemer zijn zeker 6 vlaggen verdwenen, waaronder eentje bij de kerk. De gemeente besloot eerder dit jaar zelf geen regenboogvlag meer op te hangen, maar inwoners deden dit dus wel. De politie roept mensen op om aangifte te doen van hun gestolen vlaggen. Bij een raketaanval op een vliegveld in Saudi-Arabië zijn zeker 12 mensen omgekomen en ruim 300 mensen gewond geraakt. De aanval werd uitgevoerd door Houthi-rebellen uit Jemen. Die waarschuwen nu om weg te blijven van vliegvelden in de omgeving, omdat er meer aanvallen kunnen komen. De Amerikaanse president Donald Trump overweegt om samen met Saudi-Arabië terug te slaan. Op een ruilkaartenbeurs in Duitsland zijn gestolen Pokémon-kaarten uit Nederland opgedoken. Het gaat om zeldzame kaarten die samen zo'n 12.500 euro waard zijn, dat schrijft de Telegraaf. Bezoekers van de beurs vertrouwden het niet toen ze meerdere waardevolle Pokémon-kaarten aangeboden kregen, en dus schakelden ze politie in. Die ontdekte dat de kaarten bij inbraken in Nederland waren gestolen en heeft 3 mannen opgepakt. En Formule 1-fans moeten om 2 uur klaarzitten, want dan begint Max Verstappen aan de Grand Prix van Singapore. Het is daar dan al avond en daarom wordt het circuit verlicht door bijna 1900 lampen. Max start helemaal vooraan nadat hij gisteren de snelste was tijdens de kwalificatie. En het is extra spannend voor hem, want hij heeft de grote prijs van Singapore nog nooit gewonnen. En dan het weer nog. De dag begon wisselvallig met buien, maar langzaam klaart het op steeds meer plekken op. De temperatuur ligt zo tussen de 14 en 15 graden. En goed nieuws voor iedereen die de regen helemaal zat is. De werkweek begint morgen een stuk droger en zachter. En dat was het nieuws op Radio 538.
2: Dankjewel. Pakken wij er even de verkeersinformatie bij van Flitsmeister. Wat betreft vertragingen ben ik gauw klaar, want die zijn er niet.
29: Nee, en de controles check in de app van Flitsmeister.
30: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
31: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
32: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
33: 538 Stemmenjacht.
34: Dit is de stem uit koffer 6.
35: Zeker.
34: Weet jij al wie het is?

0: Bauza en Magnetic op Radio 538. Net als Taylor Swift en The Fate of Ophelia. Wij zijn Martijn en Julia. Goedemiddag.
1: Martijn en Julia.
2: 538.
0: Ja, het hele land heeft het erover. Het houdt ons al 24 uur lang bezig. Hoe? Julia van Rijn dan. Is jouw verjaardagsfeest geweest?
3: Nou, het was waanzinnig. Het is ook, als we nog bezig is. Nee, het was echt heel erg leuk. Ik ken het wel als je je verjaardag viert. Nou, normaal heb ik een verjaarweek. Zeg maar, in plaats van een verjaardag maak ik er een verjaardagweek van. En dan ga ik met verschillende vrienden wat eten. En dan ga ik bijvoorbeeld met de middelbare school spreek ik nog heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Collega's, familie. En dan doe ik dat apart. Want dan, het leuke daarvan is dat je mensen ook echt spreekt.
0: Ja.
3: Weet je wel, je bent met een klein groepje, je gaat even een hapje eten. En nu dacht ik, nee, ik heb er allemaal geen zin in. Ik doe het gewoon allemaal zo hop op één hoop. Ja, ik heb 3 mensen gesproken. Van de 35.
0: Ja, nee, ja, we hadden het er gisteren even over. Je had dus gisteravond jouw verjaardagsfeest. En je had het leuk gevonden als jouw meest directe collega's slash goede vrienden Jake en ik er ook bij zouden zijn geweest. Maar wij konden dus allebei niet vanwege andere verplichtingen.
3: Ik weet weer waar ik sta.
0: Nou ja, dat is helemaal niet waar. Ik bedoel, als ik had gekund, was ik gekomen. Al was het alleen maar om mee te maken wat er dan allemaal gebeurt wanneer Julia van Fenomenaal van Rijn
3: een
0: verjaardag verdient in een lamppak. Wat, hoe, de rekening.
3: Gods. Ja, ik heb voor het eerst in mijn leven, hoe heet dat, de limiet bereikt gezien. Op een pinautomaat, dat is gek.
0: Het is wel mooi dat jouw bankrekening eerder zijn limiet bereikt dan jouw lichaam. Maar het was gezellig dus.
3: Het was waanzinnig. Okay. Maar je weet hoe ik ben, hè?
0: Ja, nee, ik weet wie je bent. Jij gaat door het gaan.
3: S'avonds een vrouw. 'S Ochtends een vrouw. Al is het middag.
0: Het is inmiddels 10:12, maar dat maakt het niet. Dit is Nathalie Imbruglia. I

0: fucking knap. Hij kan nog zingen ook. Dus eigenlijk heeft Jamie Miller alles wat ik niet heb.
1: Nou, ik vind jou aardig. Jij bent aardig.
0: Dank je. Baby Doll, de favorite op Radio 538. Zojuist bij Martijn en dat kreng Julia. Katy Perry komt eraan met Firework. Nayugel en

0: bij Martijn en Julia. Ieder weekend gaan we op zoek naar waar jij bent, hoe je heet en wat je doet. En dan zetten we jou op de kaart. En we proberen dan op die manier de hele kaart van Nederland vol te krijgen. Hoeveel steden moeten we eigenlijk nog?
1: Echt ontzettend veel. We zijn er vorige week achtergekomen dat er rond de 2500 dorpen en steden zijn in Nederland. We houden dit nu een tijdje bij. Dus we kunnen nog wel wat dorpen afkruisen. Even kijken. Ik noem even wat random plaatjes die nog niet zijn afgekruist. Giethoorn, Toorn, Bronkhorst staat er nog niet op. Veren, Doesburg. Dus nou ja, laat vooral zo meteen even weten waar je aan het luisteren bent. Want dan kunnen we de kaart afkruisen.
2: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
4: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
5: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
7: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
8: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
9: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
14: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
15: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
16: In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
15: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
17: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
18: What a word! And give you all!
17: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
19: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
20: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
21: Nee, ik heb een leiding geraakt.
20: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
22: Ah, hier kan het.
20: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
23: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
24: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: 538, Martijn en Julia.
0: Martin Garrix komt eraan, High on Life zometeen. Maar eerst Temper City met zelf.

0: Martin Garrix en Bomb met High on Life. Ik zit naar die clip te kijken die je kunt volgen ook via TV 538. Dat zijn allemaal beelden vanaf Tomorrowland. Daar heb ik dan ook wel weer zin in één keer of zo.
1: Dat is mijn lievelingsfeestje.
0: Kun je dat nog aan nu?
1: Ja, altijd. Dat weet je toch?
0: Ja, dat smaak je.
1: Dat weet je toch?
0: Onverwoestbaar, ja.
1: Ja.
0: Hey, we zijn benieuwd wie je bent. Waar je uithangt en wat je doet. Zeg maar de wie, wat, waar die je op dit moment bezighoudt. Als je jezelf vermeldt in de app van 538 met een voorsprichtje, kunnen we je zo meteen op de kaart zetten.
1: Ja, ik heb altijd een landkaart bij me. Dat vonden mijn collega's erg gek. Maar wacht maar eens tot je telefoon om 4 uur 's nachts uitvalt. En je naar huis moet fietsen in Amsterdam. Dan ben je heel blij dat je een landkaart hebt. Ja, ik heb hem ook al heel vaak uitgeleend aan mensen, aan toeristen of zo. Maar toen dachten wij, ja, het is wel leuk om een beetje letterlijk in kaart te brengen waar vandaan jij aan het luisteren bent. Dus wil je dus een audio-appje deze kant op sturen met dus wie je bent, wat je aan het doen bent en waar vandaan je luistert, dan gaan we even verder met die kaart vullen.
0: Ja, dan zetten we je dus letterlijk op de kaart. Dus laat even weten dus wie je bent, wat je aan het doen bent en waar je dat allemaal doet op dit moment. In een voorsberichtje met de app van 538. Wie weet sta je zometeen op de kaart. En nu hoor je het al, Bob. 538. I can still

0: Rensselaers met Somebody New op Radio 538.
1: Waar ben je? Wie ben je? En wat ben je aan het doen? Wil je dat een audioberichtje deze kant op sturen? Want ik heb een hele grote landkaart en die hou ik al een tijdje bij. En daar vind ik het heel leuk om letterlijk in kaart te brengen waar vandaan jij als luisteraar aan het luisteren bent. Vertegenwoordig je dorp, je stad even via een audioberichtje in de app van 538.
0: Ja, en het is leuk om even te vermelden. Het hoeft dus niet per se een dorp of een stad in Nederland te zijn, toch?
1: Nee, ik heb de kaart van Europa. Dus als je vanuit Amerika luistert, heb je pech. dat vinden we sowieso waanzinnig. Maar misschien kan ik dan gewoon een kruisje naast de kaart zetten.
0: Dan plakken we gewoon een A4'tje eraan en dan tekenen we daar Amerika wel op. We gaan even beginnen bij Mark.
2: Ja, goedemiddag Martijn en Julia. Ik zit nou in de auto. Ik ben onderweg naar een voetbalwedstrijd waar ik verslag van ga doen. En ik kom uit het mooie Emmen. Ik wens jullie een fijne uitzending en ga zo door.
1: Hoi, ja, Emmen, dat weet ik te vinden.
0: Collega Jordi Warnes ook vandaag, Emmen. Veel voetbalgerelateerde berichten, want ook deze heeft iets met voetbal te maken.
3: Hoi, ik ben Milou de Bonte. Ik, mijn vader en Jalen zijn onderweg naar Zwolle om een wedstrijd te kijken. Dat is PEC Zwolle tegen Cambuur Leeuwarden. Doei.
4: Hallo, ik ben David. Ik luister uit Vipinozo, Spanje. Iedere dag, heerlijke muziek. Bedankt.
0: Spanje?
1: Ja, vet. Ook leuk. Afgekruist.
0: Tamara.
5: Hi, met Tamara. Nou, ik ben vandaag aan het verhuizen van Hoofddorp. En we gaan uiteindelijk wonen in Nieuw-Vennep. Dus zet die maar op de kaart. Nieuw-Vennep.
6: Nieuw-Vennep. Radio Check. 538. Dit zijn Nico en Marian. En wij zijn op weg van Hongarije naar Italië, waar we wonen.
0: Oh.
6: En we rijden op dit moment net de grens over van Slovenië bij Triest. Niks leuker dan 600 kilometer lang Radio 538.
0: Kijk.
6: Top, fijne dag.
1: Oh, heerlijk.
0: Wat vet dat je
1: Dank je wel voor het luisteren.
0: Jij zei dat je alleen maar de kaart van Europa had.
1: Ja, maar dat kunnen we oplossen.
0: Oké, want dan hebben we anders wel een probleem als het op Jay aankomt.
7: Hi, goedemorgen is het hier. Paramaribo, Suriname. Oh, ja. Ik ben Jay en Ganga. En ik ben een fanatieke luisteraar van 538. Helemaal goed. Fijne dag iedereen.
0: Hey, lekker Jay. Goedemorgen. Paramaribo. Ze zitten overal, die luisteraars van ons.
1: Zo leuk.
0: Heel dik. Dankjewel voor het insturen van je berichtjes. Jullie staan allemaal op de kaart. Ilse de Lange hoor je zo op 538. So Incredible komt eraan naar David Guetta en Sia. Beautiful people.

0: heb je dat wel eens als een van jouw collega's jarig is? Wat moet je zo iemand dan geven? Weet je wel, je kan niet met een heel lullig cadeau aankomen, want je komt elkaar gegarandeerd weer een keer tegen op de werkvloer. Als je iets heel groots koopt, dan ga je misschien een heel compleet verkeerd signaal afgeven. Het is best moeilijk om een cadeau te vinden voor een van je collega's. Ook als een van je collega's nog gewoon echt een hele goede vriendin van je is. Ik heb het over jou, Brian, dan.
1: Oh.
0: Want ja, Jake en ik, producer Jake en ik van het Rijpen, we waren gisteren eigenlijk vergeten om jou een cadeau te geven.
1: Dat is niet erg.
0: Het is niet zo dat je al heel lang over je verjaardag praat, maar het was wel duidelijk dat je jarig was. En we hadden geen cadeau. Maar dat hebben we voor vandaag hebben we dat opgelost. We hebben namelijk een cadeau voor jou. En ja, ik denk dat je dit heel vet vindt, omdat het iets is waar je echt wel... Je hebt daar wel echt iets mee.
2: Ja.
1: Ja?
0: Ja, ja, het is zeker wel iets waar jij een hele...
1: Een fles whisky.
0: Drank. Nee, het is iets anders, maar je hebt er wel echt een gevoel bij. En dat heb je ook meermalen laten blijken. Dus nou ja, we gaan zo meteen je cadeau overhandigen.
1: Oh, ik ben reuze benieuwd.
0: Nou, dat is zo meteen. Uiteraard komt er ook muziek aan voor jou. Wat denken wij van Bente? 3, 2, 1. En ook Gone, Gone, Gone van Teddy Swim zo meteen.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
7: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
11: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
13: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
14: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
15: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
16: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
17: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
18: Fit voor iedere rit. Met de banden van Hankook en de service van Profile.
19: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
20: Greet. Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
21: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
2: Hey, Lucas en Steve hier. Deze ADE wordt er eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij onze eigen feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
22: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
23: Zeker weten.
22: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
24: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
25: Even bollen met Select.
26: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
27: Ah, relaxed?
26: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
24: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
28: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
29: Opgelost, autotaalglas.
30: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
31: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
32: Goedemiddag, ik ben Maudie Veltema. In het Gelderse Oldebroek zijn meerdere regenboogvlaggen gestolen. Die waren opgehangen voor Coming Out Day, de dag waarop wordt stilgestaan bij uit de kast komen. Volgens een initiatiefnemer zijn zeker 6 vlaggen verdwenen en is er ook een vlaggenmast met een auto omvergetrokken. De gemeente besloot eerder dit jaar zelf geen regenboogvlag meer op te hangen, maar inwoners deden dat dus wel. De politie roept mensen op om aangifte te doen. De paus moet onder het mes, dat vertelde hij zelf tijdens het zondaggebed. Bij de 71-jarige Leo XIV is een knobbeltje in zijn long ontdekt. Daarom moet de leider van de katholieke kerk de komende dagen geopereerd worden. Of het knobbeltje kwaadaardig is, is nog niet duidelijk. Omdat tabak in Nederland duur is, gaan steeds meer rokers de grens over voor goedkopere peuken. Daar wordt handig op ingespeeld. Net over de Duitse grens bij Limburg staat nu een heuse tabakstaxi. Die verkoopt pakjes sigaretten voor zo'n 8 tot 10 euro... terwijl je daar in Nederland soms wel 25 euro voor betaalt. Dat meldt de Telegraaf. De overheid heeft de belasting op tabak flink verhoogd om ervoor te zorgen dat mensen minder roken. Nog een uurtje en dan begint Max Verstappen aan de Grand Prix van Singapore. Het is daar dan al avond en daarom wordt het circuit verlicht door bijna 1900 lampen. Max start helemaal vooraan nadat hij gisteren de snelste was tijdens de kwalificatie. En het is extra spannend voor hem, want hij heeft de grote prijs in Singapore nog nooit gewonnen. En dan het weer nog. Na een buiige ochtend klaart het op steeds meer plekken in het land op. De temperatuur ligt zo tussen de 13 en 14 graden. Vanavond en vannacht kunnen in het noorden nog wat buien overtrekken, maar morgen is het eigenlijk bijna overal droog. En dat was het nieuws op Radio 538.
0: Ja, dankjewel. Ja, ik moest even lachen. De temperatuur ligt tussen de 13 en de 14 graden. Dan wordt het 13,5.
1: 13,5? Ja, je kan maar duidelijk zijn.
0: Ja, dat is waar, absoluut. Over duidelijkheid gesproken. Het is duidelijk dat er 1 vertraging is volgens Flitsmeister nu. Dat is de A73 Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Dukenburg en Malden vertraging 7 minuten vanwege werkzaamheden.
1: En de controles check je in de app van Flitsmeister.
33: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
34: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via Movie Park NL.
35: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
4: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: 538. De 538 stemmenjacht.
7: Dit is de stem uit koffer 6.
8: Zeekr.
7: Weet jij al die...

0: Swims. Yes. En Gone, Gone, Gone. Misschien herken je dit. Het is al moeilijk om voor je eigen verjaardag een geschikt cadeau te verzinnen. Laat staan als je een cadeau moet verzinnen voor de verjaardag van een ander. En al helemaal wanneer die ander een collega van je is. Ik bedoel, ja, het luistert heel nauw. Want je komt die persoon zo goed als iedere dag tegen bij de koffieautomaat. En als je dan met een lullig cadeau aankomt, dan is dat voor altijd een beetje awkward. Als het een te groot cadeau is, dan schept dat weer hele rare verwachtingen. Krijg je een verkeerd beeld, et cetera. Dus vind maar eens een cadeau wat geschikt is voor Julia van Rijn dan. Ja, producer Jake en ik hebben daar over gezeten. Want het was behoorlijk moeilijk. Want we wilden wel een cadeau voor je verzinnen, ja, waar je iets mee hebt. Weet je, jij bent een open boek. Als jij iets leuk vindt, dan zal
1: iedereen
0: dat Julia van Rijn dan dat leuk vindt. Als Jul ergens echt helemaal enthousiast over is, dan ontkom je daar zelf ook niet aan. Aan de andere kant, als Jul ergens niet enthousiast over is, dan ontkom je daar ook niet aan. Dus ja, we zijn daar een beetje op gaan inhaken. En we hebben een soort van spel bedacht, omdat jij gisteren ook in de show vertelde dat jij echt niet kunt kiezen.
1: Nee, ik ben een weegschaal. Dus misschien herken je dit wel als je een partner hebt, dat die een weegschaal is. Of misschien ben je het zelf wel. Keuzes maken, we wegen alles af.
0: Nou, wij hebben een keuzecadeau.
1: Oh nee, oh nee.
2: Omdat we weten hoe leuk je dat vindt, ja.
0: Oh. En het heeft dus iets te maken met iets waar jij een nogal sterke mening over hebt.
1: Oh?
0: Ja.
1: Karaokebar.
0: Had ook gekund, maar het is iets anders.
1: Oh.
0: Wij weten namelijk inmiddels, en als je Jul een keer op een station ziet, dan zie je het ook. Jij bent namelijk helemaal wild van treinen.
1: Nee, ik hou echt helemaal niet van de trein. Dat vind ik echt een heel vervelend vervoersmiddel.
0: Ja, dat weten
1: goed
0: wij.
1: Goed dat ze er zijn, hè? Dat is waanzinnig. Precies. Maar ik vind het niet lekker omheen.
0: Nee, maar wij gunnen jou natuurlijk de hele wereld. Mm-hmm. Maar wij vinden jouw houding ten opzichte van treinen een klein beetje elitair. We hebben twee cadeaus.
1: Ja.
0: Met dus een thema. Het is wel zo, je mag er maar één van de twee kiezen.
1: Ach,
0: ja. Als je
2: streng.
0: De ene hebt gekozen, kun je niet meer
1: terug
0: voor de ander.
1: Oh jeetje.
0: Je krijgt van elk cadeau een kritische omschrijving. En op basis daarvan moet jij een keuze maken.
1: Oké, mag de luisteraar wel om hulp vragen?
0: Je mag de luisteraar zeker weten om hulp vragen.
1: Ik heb je hulp nodig.
0: Ik heb hier kritische omschrijving nummer 1. Je krijgt toegang tot een bijzondere wereld die normaal gesproken voor velen verborgen blijft.
1: Oh.
0: Dat is 1.
1: Oké.
0: 2 is, dit cadeau is een impuls die je letterlijk een stukje verder brengt.
1: Oh shit. Oh, dat weet ik echt. Dat weet ik echt even niet. Er komt ook niks in me op. Bij de eerste misschien toegang tot een. Wat was de eerste?
0: De eerste is, je krijgt toegang tot een bijzondere wereld die normaal gesproken voor velen verborgen blijft.
1: Oké, dus het is al een soort van museum. Nee, waarom zou je mij een museum?
0: De tweede is een impuls die je letterlijk verder brengt.
1: Oké.
0: Okay. Wil je de luisteraar om hulp vragen?
1: Heel graag. Oké, laat even weten welke ik moet kiezen. A of B, heb je enig idee wat het zou kunnen zijn? Ik heb echt geen idee. Ik wil zo graag even niet de verkeerde keuze maken. Dat heb ik al genoeg gedaan in mijn leven.
0: Toegang tot een bijzondere wereld die normaal gesproken voor velen verborgen blijft. Dat is 1. 2 is een impuls die je letterlijk verder brengt.
1: Oké, nou, ik kan niet kiezen. Wil jij me helpen als luisteraar? Stuur even A of B in de app.
0: A of B, 1 of 2. Dan gaan we eens kijken wat 538 luistert Nederland je al.
1: Oh god.
0: Dit is eerst Hugh Gell met David Guetta. Shine op

0: Kitten van Natasha Bedingfield. Op Radio 538. Misschien herken je dit. Het is heel moeilijk om cadeaus uit te vogelen voor mensen met wie je samenwerkt. Dat is toch anders dan een cadeau voor jezelf of een cadeau voor een familielid. Dus producer Jake en ik hebben het geprobeerd om leuke cadeaus voor Julia van Rijndam te fixen. We hebben net twee kritische omschrijvingen gegeven. Want Jules kan kiezen uit twee cadeaus.
1: Ja, en ik even side note. Ik kan echt super slecht kiezen. Ik ben een weegschaal. Ik weeg alles af. Niet te doen.
0: Daarom hebben we de luisteraar even om hulp gevraagd. De eerste kritische omschrijving was: je krijgt toegang tot een bijzondere wereld die niet voor heel veel mensen toegankelijk is. Erna dacht, een tegoedbon voor de parenclub. Ik kan je zeggen, dat
1: is niet. Okay.
0: En twee, een impuls die je letterlijk verder brengt. Nou, op basis daarvan moet jij een keuze maken. Je mag één cadeau kiezen. Als je één cadeau kiest, betekent dat je cadeau twee dus niet kiest. Dat kun je dan ook niet meer ruilen. Dan is het wat het is.
1: Er is heel veel A binnengekomen, maar één stem meer voor B. Dus ik ga toch wel. Ja, ik heb ze echt meegeturfd.
0: Zit te turven.
1: En ik ga toch naar jouw advies luisteren als luisteraar. Dus ik ga.
0: Jij zegt een impuls die je letterlijk verder brengt.
1: Ja, want ik denk dat verder brengen, jezelf verder brengen in het leven, dat is belangrijk. Dus dan ga ik daarvoor.
0: Oké. Okay. Dan krijg jij van mij, moet ik even kijken, de goede pak. Deze envelop.
1: Oh.
0: Daarin zit het cadeau. Maak het open. Lees ook even wat er op het kaartje staat vooraf. En vouw hem dan open.
1: Oké.
0: Okay. Ja, alsjeblieft.
1: Even kijken. Oké, okay, op de voorkant staat Forever 23.
0: Ja, toch.
1: Side note, ik ben 28 geworden. Ja, soms voel ik me wel nog een kind.
0: Dat klopt.
1: Oké, okay, wat staat hier? Lieve Jules, omdat je zometeen toch eindigt in een natuurhuisje. Side note, mocht je gisteren niet geluisterd hebben, ik heb een verrassing gekregen van Mr. Date dat ik een weekend naar een natuurhuisje ga. Een kleine bijdrage voor een tripje naar Parijs. Voor jou en Mr. Date, de stad van de liefde.
0: Nou,
1: wat super lief. Het is, het is heel veel geld. Wat lief, schatten.
0: Alsjeblieft.
1: Oh, dat vind ik echt super mega lief.
0: Ja, gisteren hadden we het erover inderdaad dat jij kon kiezen uit een natuurhuisje in de bossen. Een tripje naar Parijs. Of een tripje naar de Champagne-streek. Uiteindelijk is het dat natuurhuisje geworden en is Parijs even op de lange baan geschoven. Maar Parijs is toch de stad van de liefde. Parijs is toch leuk. En je kunt er met de trein heen.
1: Oh!
0: Ja.
1: Oh, dat weet ik nog niet zeker. Maar ik vind de bijdrage echt super. Maar ik wil wel graag nog even weten wat cadeau A was. Of
0: wil je dan cadeau A nog weten?
1: Ja.
0: Nou, dan moet je deze openmaken.
1: Oké. Okay.
0: Mag ik deze maar even dan?
1: Snel, wat ik dus niet heb gekregen. Happy nieuwe rimpel staat er op de kaart.
0: Jazeker.
1: Nou, die heb ik niet. Die spuit wel plat. En een cadeaubon voor het Spoorwegmuseum. Oh, ik heb zo de goede keuze gemaakt. Oh, yes. Oh, dankjewel.
0: Alsjeblieft en gefeliciteerd met je verjaardag.
1: Ja, en dankjewel voor het helpen kiezen.

0: Lost Frequencies. En Where Are You Now op Radio 538. Zometeen muziek van Ella Langley. Choose in Texas komt eraan. En ook Topic en Becky G met Sorry.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
9: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
11: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje.
12: Niemand wordt happy van een app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
13: Onzekere energiemarkt?
14: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
13: Ik heb zoveel vragen.
14: Welk energiecontract is het beste?
13: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
16: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
17: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
16: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
18: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseplant. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
19: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
20: Daardoor word ik snel geholpen.
19: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
18: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
22: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinkfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
21: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
23: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Ik ben ook zwanger. Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in

0: met Sorry Papi op Radio 538. Wij zijn Martijn en Julia. Ik heb donderdag een afspraak gemaakt bij een haarkliniek.
1: Oh.
0: Ik ga eens kijken of ze mijn haar kunnen transplanteren.
1: Oh, maar dat is helemaal...

0: zijn dat je niet, ik weet niet al die termen, maar dat je niet genoeg haarzakjes hebt om te verplaatsen, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus dat het niet kan.
1: Nou, dat hoop ik dan te horen, want het is een vrije consult, geloof ik. Dus het zit nergens aan vast. Maar ze gaan dus kijken inderdaad of er wat van de achterkant naar de bovenkant verplaatst kan worden. Maar ik merkte gewoon, ik sta dan thuis voor de spiegel en denk van ja, het is wel een beetje dun. Het is wel een beetje weg.
0: Ja.
1: En, maar ik las ook laatst zo'n bericht. Je kunt dus blijkbaar ook pillen slikken om haaruitval tegen te gaan. Dus dat je dan niet hoeft te transplanteren. Maar daar zitten dan dingen bij als erectieproblemen, een lager libido, somberheid, dan denk ik, nou, geen pillen voor mij.
0: Ja, ik moet zeggen, die dingen zeggen ze ook dat je dat van anticonceptie krijgt. Dat is ook wel een beetje, ja.
1: Daar geloof jij niet in.
0: Nee, nou, dat moet ik ook niet gaan zeggen op de radio, dat het allemaal onzin is natuurlijk. Maar ja, ik wil niet zeggen dat je het nodig hebt, absoluut niet. Maar ik snap wel dat je als man daar onzeker over kan zijn.
1: Maar
0: ik
1: het is ook wel zo, vroeger was het allemaal een beetje moeilijk en praatte niemand over.
0: Taboe,
1: ik heb wel de
0: enorm.
1: Indruk dat iedereen het nu tegenwoordig doet.
0: Iedereen doet het en het is ook super fijn dat het kan. Het kost alleen een klauw met geld.
1: Ja, daar ben ik dus ook wel benieuwd naar.
0: Ja.
1: Wat is zo meteen onderaan die streep op dat papiertje komt.
0: En ik vind ook wel dat je daar niet op moet besparen. Zeg maar, ja.
1: Ja, als je het doet, moet je het goed doen.
0: Retourtje Turkije.
1: Nou nee, als ik het ga doen, doe ik het wel in Nederland.
0: Ja, toch?
1: Ja, denk ik wel.
0: Ja.
1: Oké, nou donderdag dus. Volgend weekend meer erover. Maar ik vind het spannend, merk ik.
0: Ja, nou, misschien zit er iemand te luisteren die zoiets heeft gedaan. En die jou een beetje, nou ja.
1: Dat zou leuk zijn. Meld je dan even in de app van 538. Kan ik anders ook niet even die extensions van jou lenen?
0: Oh,
1: die
0: dat mag altijd.
1: Die je gisteren uit jouw tas trok.
0: Dat mag altijd.
1: Je hebt gewoon je eigen haar bij.
0: Ja, toch.

0: Alex Warren en Emerald Eyes. Nieuwe muziek op Radio 58. Wij zijn Martijn en Julia. Ik vertelde net dat ik voor donderdag een afspraak heb gepland bij zo'n kliniek om een haartransplantatie te bespreken.
1: Ja.
0: Of het kan überhaupt en hoe duur het dan is.
1: Ja, want het is heel veel geld. Niet iedereen kan dat doen natuurlijk.
0: Zeker niet. Dat is ook helemaal niet wat ik wil roepen hier. Maar ik wil toch gewoon eens even kijken wat het inhoudt. Of het gaat en of ik het kan betalen. Dus als je inderdaad informatie had of je het zelf hebt ondergaan of gewoon een mening hebt, dan kon je die drop in de app van 538. Ik zie hier een appje van Yvonne die zegt: joh Martijn, kale mannen, hartstikke prima.
1: En zo is het.
0: En zo is het. Ik zet die hele afspraak af.
1: Kale mannen zijn super sexy.
0: Dit is 538. Limp Bizkit zometeen. Behind.

0: Limp Bizkit op 538. Behind blue eyes. Ja, ik weet niet of ik dit mag vertellen eigenlijk. Want ik zit net te neuzen in zo'n mapje in onze uitzendcomputer hier. Het mapje waarin alles staat wat bij de stemmenjacht komt kijken. Die natuurlijk morgenochtend weer verder gaat. Koffer 6 is al open sinds de uitvinding van de airfryer, denk ik. Al heel lang in ieder geval. 15.000 euro ligt hier nog steeds voor je klaar als je die stemraad die in die koffer zit. En het duurt nu al zo lang dat je je eigenlijk afvraagt, moeten we niet een klein beetje jou als luisteraar helpen? Zou je denken, toch? Mm-hmm. Ik denk dat er binnenkort iets bijzonders gebeurt in de stem. Ja, maar daarover vertel ik zo meteen.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
4: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
6: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
10: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: Nu bij Feelings Wonen tot wel 750 euro stapelkorting op de hele collectie.
12: Keukenkopers, opgelet! Het is de laatste dag
13: big deals bij Keukenconcurrent.
12: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
15: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
16: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
17: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
18: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
17: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
16: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
19: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
20: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopst Echter van Nederland.
7: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
21: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
20: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
7: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
23: Nee, ik heb een leiding geraakt.
22: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
24: Ah, hier kan het.
22: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
25: 'Goedemiddag, ik ben Jasper Mol. In Ter Apel hebben net als gisteren ook afgelopen nacht geen asielzoekers meer buiten hoeven slapen. Het Rode Kruis bracht 150 mensen over naar noodopvanglocaties in Zuidwolde en Warfum, omdat het aanmeldcentrum vol zat. Eerder deze week sliepen nog zo'n 20 mensen buiten in de regen. Het Rode Kruis vervoert voortaan alleen mensen uit de dagopvang naar de nachtopvang vanwege spanningen en onveilige situaties rond het centrum. Sinds januari verblijven er vrijwel voortdurend meer asielzoekers in Ter Apel dan is toegestaan. In het Gelderse Oldebroek zijn meerdere regenboogvlaggen gestolen of vernield. Die waren opgehangen voor Coming Out Day, de dag waarop wordt stilgestaan bij het uit de kast komen. Volgens de politie worden vandaag meerdere aangiftes gedaan. Ook roept de politie getuigen en mensen met beeldmateriaal op zich te melden. Oldebroek heeft sinds dit jaar een conservatief college dat het gemeentelijke LHBTIQ+-beleid heeft geschrapt en heeft besloten zelf geen regenboogvlag meer te hijsen. Toch werd bij de Kruiskerk de vlag gisteren alsnog gehesen in het bijzijn van de burgemeester. De paus moet onder het mes, dat vertelde hij zelf tijdens het zondagsgebed. Bij de 71-jarige Leo XIV is een knobbeltje in zijn long ontdekt. Of het knobbeltje kwaadaardig is, is nog niet duidelijk. Zanger Bruce Springsteen, oftewel The Boss, wordt wederom opa. Zijn dochter Jessica Springsteen maakte op social media bekend dat ze in verwachting is van haar eerste kind. Ze deelde foto's van haar babybuik met de tekst Nieuwe avonturen. De vader is de Belgische springruiter Nicolas Filippaerts. Voor Bruce wordt het zijn tweede kleinkind. En dan het weer. Het klaart op steeds meer plekken in het land op. De temperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond en vannacht in het noorden nog wat buien. Morgen is het op de meeste plaatsen droog. En dat was het nieuws op Radio 538.
0: Dan verkeersinformatie op Radio 538 van Flitsmeister. 5 vertragingen op dit moment. Dit zijn de 3 langste. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Bad Hoeverdorp en de Nieuwemeer. 21 minuten. De A10 Koenplein richting Amstel tussen Slotervaart en Amsterdam-Oud-Zuid. 6 minuten vertraging daar. Dat komt door een ongeluk. En de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Velperbroek en Zevenaar. 7 minuten.
20: En de controles check je in de app van Flitsmeister.
26: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
27: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
28: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
29: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
30: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
31: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
32: 538 Stemmenjacht.
33: Dit is de stem uit koffer 6.
34: Zeker.
33: Weet jij al wie het is?
32: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
33: Druk op de knop in de 538-app.
0: Ja, ik denk dat ik iets ontdekt heb over de stemmenjacht. Maar dat zal ik zo meteen vertellen.
20: Oh, hier is Shakira, Burna Boy. Dit is Die Die.

0: Ja, ik weet niet of ik dit mag vertellen eigenlijk. Ik riep dat net wel, maar misschien krijg ik problemen met de baas.
1: Altijd roepen.
0: Altijd roepen, zeg jij?
1: Altijd roepen. Altijd.
2: De 538 Stemmenjacht.
0: Daar zijn we nog steeds druk mee bezig. Koffer 6 is al sinds mensenheugenis geopend. Die stem die daarin zit is nog steeds door niemand geraden. Op 538.nl staat echt een hele lijst aan antwoorden die dus allemaal niet bleken te kloppen. Maar dat betekent wel dat er nog steeds 15.000 euro ligt stof te happen hier. Wat misschien wel voor jou kan zijn als jij wel weet van wie die stem is die in koffer 6 te horen valt. Ik zei al, het duurt al heel lang voordat koffer 6 is geraden. En je moet weten, we hebben hier zo'n computer waarmee we onze radioprogramma's maken. En daarin vind je ook alle geluidjes en muziekjes en dingetjes die we in de show gebruiken, zoals dit bijvoorbeeld. Er is een speciaal mapje dat heet Stemmenjacht. Ik zat daar net even te kijken.
1: Oh, meneer zat weer te loeren.
0: Ik zat even te loeren. En ik zag daar een nieuw audiobestandje in staan.
1: Oh nee.
0: Ja, echt.
1: Wat zag je?
0: Nou, het heet Stemmenjacht, koffer 6, hint.
1: Oh! Ja? Gaan we die krijgen?
0: Nou, dat denk ik dan. Het duurt waarschijnlijk gewoon te lang voordat koffer 6 wordt geraden. Want we hebben ook nog koffer 7 en koffer 8, hè?
1: Oh, maar ze hebben hem wel... Oh, ik zit nu even in het bestandje. Ik zit er even op te klikken. Ze hebben hem wel gelokt. We kunnen hem niet... We kunnen de hint niet luisteren.
0: Dat was namelijk mijn tweede vraag. Kunnen we dat dan ook op de radio gooien? Maar dat gaat dan misschien nog een stap
1: ver. Nee, ze kennen ons een beetje. Ja. Ze hebben dat gelokt, joh.
0: Ja, ik weet niet wanneer ze dit willen laten horen. Dat weet ik dan ook weer niet. Maar ik heb dus de indruk dat er komende week misschien wel een moment komt waarop je een hint kunt krijgen in de richting van het antwoord van wie die stem is in koffer 6.
1: Oh, het is zo spannend.
0: 15.000 euro kun je winnen. Geef je op hè, in de app van 538. Druk daar op de knop, vul je gegevens in en wie weet ben je komende week 15.000 euro rijker. Laat het getal even over je tong rollen. 15.000 euro te winnen in de 538 Stemmenjacht.

0: Miley op Radio 538.
1: Geen Miley Cyrus
0: meer. Nee, geen Miley Cyrus meer, al een tijdje. Ze beschrijft het zelf als een symbolische stap in haar leven. En een persoonlijke evolutie.
1: Nou.
0: En ze zegt, ja, ik vergelijk mezelf eigenlijk met iconen die zichzelf gewoon één naam voeren, zoals Prince. Ja, behoorlijke uitspraak.
1: Lekker bescheiden.
0: Maar ik vind het wel vet, Miley.
1: Dat klinkt wel
0: je dik. Moet wel echt een grote zijn, moet je dat zeg maar kunnen.
1: Miley is 1,49 meter, denk ik. Maar wel een vette plaat. Base Persuades hoorde je net op 538. Nu.

0: Cygnus X en Superstring.
1: Zin in ADE wel, als ik dit zo hoor.
2: Ja, nog 2 weekjes.
1: Bijna,
2: ja. De Amsterdamse Dance Event, ja.
1: Inderdaad. Hey, ieder weekend spelen we rond 3:50. De Weekend Quiz. Dat is een quiz die dus niet gaat over dit weekend, maar wel allemaal vragen heeft die beginnen met wie kent.
2: 5 vragen, weet jij het antwoord, dan roep je snel je namen. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50. Wil je meespelen, app het woordje weekend naar de app van Radio 538.
3: Deze 538-luisteraars beten zich stuk op de stem uit koffer 6.
4: Ik denk dat het Ferry Doedens is.
5: Ik denk dat het Whalen is.
6: Ja, ik denk Willy Wartaal.
7: We denken Reinhard Oerlemans.
3: Maar misschien geef jij wel het juiste antwoord. De 538. Stemmenjacht. Raad jij komende week de stem uit koffer 6. Dan win je €15.000. Open nu de 538-app. Druk op de knop. En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
8: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kast.

0: Dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
5: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
9: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
8: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
11: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
13: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
14: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia. De live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
15: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
16: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
17: Slecht plan.
16: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
17: Goed plan, zonneplan.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
9: Let op. Geld lenen kost geld.
5: 538. Martijn en Julia.
7: Wil je 50 euro winnen in de weekendquiz? App dan even het woord weekend met de app van 538. Radio 538. Wie weet speel je zo meteen mee. Major Lazer en Bente komen eraan. Na Somber, My Body Isn't Ready. op 538.

0: Lean On, Major Lazer en DJ Snake.
1: De weekendquiz.
0: Ja, doen we ieder weekend rond 3:50. De weekendquiz, maar dat is dus niet een quiz die gaat over het weekend. Maar het is een quiz die allemaal vragen heeft die beginnen met weekend.
2: Ja, het zijn 5 vragen. Weet jij het antwoord, dan roep je snel je naam. En pas je, heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50.
0: Patricia, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: En we gaan het opnemen tegen Shanice. Shanice, ook jij goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Shanice, hoeveel kopjes koffie zitten erin vandaag?
3: 3.
2: Patrice, bij jou?
3: 1.
0: Geen.
3: T.
0: Oh, 2. Oké.
3: T.
0: Ik doe ook aan een bakje kunnen gebruiken, inderdaad, dat hoor je wel. Oké, Patrice en Shanice, dit wordt gezellig. Jullie gaan de weekendquiz tegen elkaar spelen. Het is heel simpel. Hoor je de vraag en weet je het antwoord, dan roep je snel je naam. Dan krijg je de beurt. Dan mag je je antwoord geven. Is dat goed, dan krijg je 1 punt. Is het fout, gaat er 1 punt naar de ander. De eerste met 3 punten wint €50. Klaar voor?
3: Ja.
0: Dan gaan we beginnen.
1: Vraag 1.
4: Wie kent
0: de plek waar op dit moment een Formule 1 race wordt gereden?
3: Patricia,
0: zeg het maar.
3: Singapore.
0: Singapore, zeg jij. Singapore is helemaal goed. 1 punt voor Patricia. We gaan door.
1: Vraag 2.
4: Wie kent
2: de schilder van de Nachtwacht?
0: Patricia.
3: Rembrandt,
0: zeg jij.
2: Hoppa, hartstikke goed.
0: Het is 2-0. Shanice, even tandje erbij, hè?
3: Ja.
0: Daar gaan we.
1: Vraag 3.
4: Wie kent
0: het stadion waar tijdens het Amsterdam Dance Event het feest AMF plaatsvindt?
3: Ziggo Dome.
0: Eerst even je naam noemen. Shanice, jij zegt Ziggo Dome. Dat is niet goed. Nee, het is de Johan Cruijff Arena die we zochten. En daarmee zit de quiz erop. Patricia, jij wint €50. Ja. Gefeliciteerd.
3: Oh, nou, dankjewel.
0: En Shanice, ja, toch dapper gespeeld. Maar helaas.
3: Ja, helaas.
0: Fijne middag samen, hè. Dankjewel dat jullie luisteren.
3: Dankjewel.
0: Oké.
3: Okay,
0: dankjewel.
2: Toch die thee, hè?
0: Toch die thee, ja.
2: Toch die thee.
0: Meta komt eraan met All About The Money. Naar Bente en

0: Ja, gisteravond. We maken maar vanochtend.
1: Samen ontbeten.
2: Samen ontbeten, lekker bij jou
0: samen
2: thuis.
0: Samen ontbeten.
2: Het hele huis voor jou 2 ton minder waard in één keer.
0: Ja, ik heb een huurhuis. Daar woon ik 5 jaar. Dat is denk ik nog nooit een feestje binnen geweest. Nee. Ik moet het 1 december helemaal nieuw opleveren. Het ruikt nu voor het eerst naar rookbier.
1: Wat erg.
2: Oh, maar het was gezellig, hè jongens?
1: Het was
2: heel leuk. Echt verschrikkelijk dat ik er niet bij kon.
1: Soms moet je even het gevoel hebben dat je leeft.
2: Ja. Ja. Heb je dat gevoel nu?
1: Ja, absoluut. Ik wil ook heel graag niet meer leven op dit moment.
2: Zometeen om 3 uur. Dylan moet zelf op Radio 538. Dit is Carol G.

0: hebben het er al een paar keer over gehad deze middag. Maar nog even één keer dan. Julia heeft gisteravond een verjaardagsfeestje gevierd. En als Julia iets viert, dan viert ze het ook echt.
1: Ja.
0: En ik vind het heel mooi dat jij op tijd op je werk was. Maar ik vind het ook mooi dat Dylan Boet op tijd op zijn werk is. Want die was er gisteravond ook bij, heb ik begrepen.
2: Nou ja.

0: Megawatt WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
6: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste.

0: laatste keukentrends. En altijd scherp geprijsd. Keukeloos.nl. Keukeloos.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
3: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
4: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
5: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
4: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
5: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
0: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is Beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan Boti?
0: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
0: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
10: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
11: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
12: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
9: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Let's go! Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Score nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
16: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
17: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
16: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
18: 538 Nieuws.
19: 3 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Jasper Mol. De politie is volop in onderzoek naar de incidenten tijdens de Pride Walk in Almere van afgelopen vrijdag. Deelnemers van de mars zouden zijn bespuugd en uitgescholden. Ook zou een automobilist bij een zebrapad de voorzitter van de organisatie bijna hebben aangereden. De politie kijkt nu naar beelden van het evenement. Lokaal burgemeester Evert-Jan Slootweg noemt intimidatie, bedreiging en discriminatie onacceptabel en wacht de uitkomsten van het onderzoek af. Zo'n 250 demonstranten lopen vanmiddag een stille tocht door het centrum van Amsterdam om aandacht te vragen voor het geweld tegen kinderen in Gaza. De tocht, georganiseerd door Amnesty International, vertrok vanaf het Amstelveld en eindigt op de Dam. De deelnemers dragen een groot doek met de namen van ruim 21.600 kinderen die volgens de organisatie sinds oktober 2023 zijn omgekomen in Gaza. Op de Dam sluit de groep zich aan bij nationaal pro-Palestijns protest. Voor de kust van Djibouti zijn 109 migranten om het leven gekomen en worden meer dan 116 mensen vermist toen een boot kapseisde. Onder de doden zijn mannen, vrouwen en kinderen. Er wordt door hulpverleners en autoriteiten nog druk gezocht naar overlevenden, maar vrezen voor het lot van de vermisten. De boot was onderweg naar Jemen. Migranten hopen via het door burgeroorlog getroffen land door te kunnen reizen naar de rijke golfstaten. Het campagneteam van de Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt techbedrijf Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten van Lula op Facebook en Instagram zouden beperkt zijn verspreid. Meta ontkent de beschuldigingen en zegt geen invloed uit te oefenen op de verkiezingscampagne. De kwestie zorgt voor extra spanning in aanloop naar de verkiezingen in Brazilië. En dan het weer. Het klaart op steeds meer plekken op in het land. De temperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond en vannacht in het noorden nog wat buien, met vooral in het zuidoosten en oosten plaatselijk mist. Morgen is het op de meeste plaatsen droog. En dat was het nieuws op Radio 538.
2: 538 verkeer op Flitsmeister. 3 vertragingen op dit moment. Op de A10 tussen de Nieuwe Meer en Koenplein door een ongeluk 10 minuten. En op de A28 tussen Utrecht en Zwolle door een auto met pech 30 minuten. A76, dat is de laatste voor nu, tussen Geleen en Keulen. Daar is een, iets afgesloten in ieder geval. En daardoor je vertraging 20 minuutjes.
19: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
21: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoop.

0: met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Keukenkopers, opgelet! Het is de laatste dag.
6: Big deals bij Keukenconcurrent.
5: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: 538. De 538 stemmenjacht.
8: Dit is de stem uit koffer 6.
9: Zeker. Nou. Weet je?

Taylor Swift, Open Light, een bijzonder warm welkom. Mijn naam is Dylan, op de plek van Floris. Die geniet van een weekje vrij. Dat mag ook wel, want als je afgelopen week naar 538 geluisterd hebt, dan was het soms net Floris FM. Ik heb me laten vertellen dat hij in Terschelling zit, een weekje. Dus het grote genieten kan beginnen, zeker met dit weer. Met zometeen in dit programma de tactiek om te gebruiken om iemand te laten denken zoals jij dat wil. Dat zometeen dus.

0: You're the Fugees and Ready or Not.
1: Jouw weekend. Jouw 538.
0: Ja, denk niet aan een roze olifant. Precies. Was jij vroeger een beetje een moeilijke puber? Zo eentje die nou ja, alles saai vond, een beetje overal tegen inging en vooral heel graag precies dat wilde doen wat niet mocht. In alle eerlijkheid moet ik zeggen dat ik er wel een beetje zo een was. Vooral op school, in de les. Weet je wel, een beetje geintjes maken, een beetje vervelend doen. En uiteindelijk heb ik daar mijn werk van kunnen maken. Dus uiteindelijk is het toch goed gekomen. Maar er blijkt een techniek te bestaan voor nou ja, dit soort pubers. En eigenlijk geldt dit voor ieder persoon. En dat is dus de roze olifant techniek. Het idee is eigenlijk simpel. Zodra je tegen iemand zegt dat iets niet mag, of dat ze ergens niet aan moeten denken, wordt het juist extra interessant. Dus als jij iets wil klaarmaken bij de ander, dan moet je eigenlijk zeggen dat ze het niet moeten doen. En dan doen ze het wel. Volg je me nog? Ja, precies. Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat als ik nu tegen jou zeg, luister nooit meer naar 538. Dat je de volgende keer als je in de auto stapt, 538 gaat luisteren. Volg je me nog?

0: we dit bericht. Let goed op, hier komt je opgave.
1: Volgens mij zit een kilootje bloem tegenwoordig al rond een euro.
0: Volgens mij zit een kilootje bloem tegenwoordig alweer rond de euro. De grote vraag is, welke kop hoort hierbij? A. Boodschappen worden steeds duurder, maar stroopwafels zijn juist spotgoedkoop. Hoe kan dat? B. Lokale dealers in Hilversum verbazen zich over de opvallend lage prijzen. Of C. Bakken dreigt door nieuwe prijsstijgingen een luxe hobby te worden. Dus A. Boodschappen worden steeds duurder, maar stroopwafels zijn juist spotgoedkoop. Hoe kan dat? B. Lokale dealers in Hilversum verbazen zich over de opvallend lage prijzen. Of C. Bakken dreigt door nieuwe prijsstijgingen een luxe hobby te worden. Stuur A, B of C via de app van 538. Het juiste antwoord hoor je zo.
2: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
4: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Is dit het?
11: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
15: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
16: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
18: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select.

0: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
1: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
2: What a world! And give you a world!
1: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
0: Nu bij Ben. Dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
3: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
4: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
3: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
4: Wow.
5: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Radio 538.
7: De kop erbij. Ja, welke kop stond er boven dit fragment uit het nieuws van de afgelopen week? Luister goed. Oh, wacht eventjes. Dat kan beter.
8: Volgens mij zit een kilootje bloem tegenwoordig al rond €1.
6: 538. Dylan Boet.
7: Het antwoord hoor je zometeen. En dit is Temper City en Self.

0: zometeen voor je. We spelen met Sterre vanmiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hi, goedemiddag. Je bent net lekker wezen shoppen.
1: Ja, klopt.
0: Heerlijk.
1: Ik ben net,
0: En je komt uit Hoogmade. Ben je dan ook in Leiden gaan shoppen?
1: Ja, dat klopt. Dat ligt in de buurt.
0: Heerlijk, heerlijk. Een super zondag zo.
1: Ja. Ja, echt wel. Lekker.
0: Luister even goed mee. Je hoort een fragment uit het nieuws van de afgelopen week. En de vraag is, welke kop stond hierboven? Hier is je opgave.
2: Volgens mij zit een kilootje bloem tegenwoordig al rond een euro.
0: Ja, de grote vraag is, welke kop stond hierboven? A. Boodschappen worden steeds duurder, maar stroopwafels zijn juist potgoedkoop. Hoe kan dat? B. Lokale dealers in Hilversum verbazen zich over de opvallend lage prijzen. Of C. Bakken dreigt door nieuwe prijsstijgingen een luxe hobby te worden. Was het een gokje of is je dit, Sterre?
1: Ik heb toevallig gisteren een video erover gezien.
0: Ah, nou ja, zeg het maar. Wat is het antwoord?
1: Antwoord A.
0: Antwoord A. Boodschappen worden steeds duurder, maar stroopwafels zijn juist potgoedkoop. Hoe kan dat? Luister even mee naar het antwoord.
3: In Nederlandse supermarkten is een ware stroopwafeloorlog aan de gang. Tegenwoordig betaal je maar 42 cent voor een pakje stroopwafels.
0: Sterre!
1: Ja!
0: Gefeliciteerd!
1: Dankjewel!
0: 538 prijzenpakketje komt jouw kant op. Het was inderdaad A. Boodschappen worden steeds duurder, maar stroopwafels zijn spotgoedkoop. Doordat alles duurder wordt, proberen supermarkten de prijs van stroopwafels laag te houden. Soms zelfs 40 cent voor een pak, terwijl je in sommige delen van Amsterdam 15 euro voor een stroopwafel betaalt. Maar ja, deels schijn om die prijzen laag te houden, worden andere producten in de supermarkten juist duurder. Prijzenpakketje komt jouw kant op, Sterre.
1: Leuk, dankjewel.

0: mijn hoogtepunt van de ochtendshow iedere week is toch wel de mop van Harry. En ik heb die van afgelopen woensdag even voor je meegenomen, want ja... Een mop moet je altijd hergebruiken, zeg ik.
1: Kijk, we weten het allemaal natuurlijk, hè. We hebben allemaal tegenwoordig die telefoon en dan kunnen we niet meer buiten.
2: Nee.
1: En er is een zakenman en die gaat op zakenreis. En wat gebeurt er nou? Die vergeet zijn telefoon.
2: Dat is dom.
1: Ja, ja, nou, dan ben je aan de goden overgeleverd. Ja. Eigen kant maar op. Maar ja, klaar, die komt in het hotel. En die moet toch naar huis toe bellen. Dus die gaat... Nummer weet je van huis, weet hij nog uit zijn hoofd. Dus die belt er naartoe. En die butler die pakt op. Hij zegt, James, hij zegt, goeiedag. Hij zegt, zou je mijn vrouw weer van de lijn willen roepen? Want mijn telefoon ben ik vergeten. Hij zegt, dat ga ik doen, meneer. En hij komt na 5 minuten terug. Hij zegt, meneer, ik heb een hele nare mededeling. Hij zegt, wat dan? Hij zegt, mijn vrouw ligt met een andere man in bed. Hij zegt, meen je dit nou? Hij zegt, pak onmiddellijk een geweer uit de schuur. En schiet die alle twee hartstikke dood. Hij zegt, dat ga ik doen, meneer. Ja, die komt, dat kwartier komt hij terug. Hij zegt, meneer, hij zegt, alle twee, die vrouw... En die man doodgeschoten. Maar wat moet ik met je lijken doen? Hij zegt, gooi die man in het zwembad. Hij zegt, maar meneer, we hebben helemaal geen zwembad. Hij zegt, oh, dan ben ik verkeerd voor.

Canada die iets 4,5 uur kan. En ik ben even bij mezelf te raden gegaan. Ik denk dat ik het zelf maar 15 seconden kan ongeveer. En dan gaat er waarschijnlijk allemaal vieze gedachten door jouw kinderlijke breintje. Maar dat is het niet, want dat wel eens hoor je zo meteen.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
7: Slecht plan.
6: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
7: Goed plan, zonneplan.
4: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
9: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48+ kaas, 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish en fun, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
11: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
13: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Iedere winter gebeurt er iets magisch in Alpe d'Huez. Tomorrowland Winter. De

0: Zuid-West Frankrijk. Ontdek meer op tomorrowlandwinter.com.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, Autotaalglas.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom eraan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: 538 Nieuws.
8: 4 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Jasper Mol. Honderden mensen hebben vanmiddag deelgenomen aan een nationaal pro-Palestijns protest op de Dam in Amsterdam. De bijeenkomst vormde de afsluiting van een landelijke actieweek met onder meer sit-ins, marsen en herdenkingen. Demonstranten droegen Palestijnse vlaggen en spandoeken met uiteenlopende boodschappen. De organisatoren vragen om politieke maatregelen vanwege de situatie in Gaza. Eerder op de dag kwam ook een stille tocht aan op de Dam, georganiseerd door Amnesty International. Poolse veiligheidsdiensten zijn in crisisoverleg na informatie over een mogelijke aanslag op premier Donald Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de autoriteiten wordt de dreiging uiterst serieus genomen. Een e-mail met informatie over de mogelijke aanslag is doorgestuurd naar de politie. Premier Tusk is op de hoogte gebracht, maar zet zijn werkzaamheden voorlopig gewoon voort. De Poolse autoriteiten onderzoeken de melding verder. Een ernstig verkeersongeluk in het westen van Turkije. Zeker 11 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn 27 gewonden. Van hen verkeren 16 in kritieke toestand en 2 in levensgevaar. Een touringcar botste op een snelweg bij Bursa en Izmir op een vrachtwagen en kantelde vervolgens. Volgens Turkse media kwam de vrachtwagen mogelijk op de verkeerde weghelft terecht. Een kat heeft in Amsterdam 6 dagen in een spouwmuur vastgezeten. Het dier was 7 meter naar beneden gevallen en kon er niet meer uit. De brandweer werd ingeschakeld en boorde met toestemming van een winkelier een gat in de muur om de kat te redden. Eigenzinnig als katten zijn, koos het dier toch zelf een andere uitweg en klom via de spouwmuur terug naar het dak. Het dier wordt nu nagekeken door Stichting Amsterdamse Zwerfkatten. En dan nog het weer, meer opklaringen in het land. De temperatuur ligt rond de 13 graden vanavond en vannacht in het noorden nog wat buien met vooral in het zuidoosten en oosten plaatselijk mist. Morgen is het op de meeste plaatsen droog. En dat was het nieuws op Radio 538.
10: 3 vertragingen op dit moment op de A8 tussen Amsterdam en Zaandam. Voor Zaandam een ongeluk gebeurt en daardoor je vertraging 6 minuten. Op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle voor Nijkerk 6 minuten. En de laatste voor nu op de A76 tussen Geleen en Keulen een kwartiertje.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
12: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer van minder. Simpel.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
12: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar €4,99.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
7: 538.
0: De 538 stemmenjacht.
15: Dit is de stem uit koffer 6.
16: Zeker.
15: Weet jij al wie het is?

0: Hoe lang kan jij planken?
1: Jouw weekend. Jouw 538.
0: Ben je een beetje sportief? Iedereen die ooit een sportschool van binnen heeft gezien, die kent hem waarschijnlijk wel, de plank. Het is, denk ik, als ik even bij mezelf te raden ga, een van de ergste oefeningen die er is. Maar goed, ik zie dan ook nooit een sportschool van binnen, dus wie ben ik om daarover te oordelen? En toen kwam ik een verhaal tegen over Donna Jean Wild uit Canada. Zij heeft een wereldrecord verbroken. Nou ja, het wereldrecord planken voor vrouwen. En zij heeft dat wereldrecord op 4,5 uur gezet. 4,5 uur planken. Ik denk dat ik het, 15 seconden volhou. Sterker nog, ik zit hier een radioprogramma van 3 uur te maken. Ik zit in een stoel en ik ben bek af. En we moeten nog 2 uur. Dit is de nieuwste van Taylor Swift en die heet Patient Zero.

Wat zou je doen met 15.000 euro? Misschien je studieschuld in één klap aflossen. Of heel veel eten bestellen. Gewoon het komende jaar of zo. Zou dat kunnen van 15.000 euro? Ik weet het eigenlijk niet. Zelf zou ik het in mijn nieuwe huis stoppen. Ik heb een huis gekocht. Maar goed, de grote vraag is: welke stem zit er in de koffer in Stemmenjacht? 15.000 euro is die op dit moment waard. Geef je op via de app van 538 of via 538.nl. Morgen spelen we verder.

0: vandaag iemand zeggen... de lekkerste marathon ooit werd laatst in Amerika gelopen. En toen dacht ik, nou ja, lekker en marathon in één zin. Dat kan doorgaans alleen als er niet voor staat. Maar ik moet bekennen, diegene had het wel bij het rechte eind. En waarom, dat hoor je zo meteen.
1: Deze 538-luisteraars beten zich stuk op de stem uit koffer 6.
2: Ik denk dat het Ferry Doedens is.
3: Ik denk dat het Whalen is.
4: Ja, ik denk Willy Wartaal.
5: We denken Reinhard Oerlemans.
6: Maar misschien geef jij wel het juiste antwoord. De 538-stemmenjacht.
1: Raad jij komende week de stem uit koffer 6?
6: Dan win je 15.000 euro. Open nu de 538-app.
1: Druk op de knop.
6: En meld je aan voor 538-stemmenjacht.
7: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
8: Let op. Geld lenen kost geld.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
11: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn money?
12: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
13: Slecht plan.
12: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
13: Goed plan, zonneplan.
10: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
14: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
15: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro... en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
16: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
17: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
16: Nu bij Feelings Wonen tot wel 750 euro stapelkorting op de hele collectie.
18: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van 599 euro cadeau.

0: Tsjechische Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: Iedere winter gebeurt er iets magisch in Alpe d'Huez. Tomorrowland Winter. De beste

0: Frankrijk. Ontdek meer op tomorrowlandwinter.com.
1: Keukenkopers, opgelet. Het is de laatste dag.
2: Big deals bij Keukenconcurrent.
1: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
6: Ik ben ook zwanger.
5: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Zondagmiddag 538 met zometeen Nena Kim Wild.

0: Jordan, don't worry. Ga even bij jezelf te raden. Zou jij een marathon uit kunnen lopen? Zo ja, dan heb ik een tip voor je. En zo nee, dan ga ik je misschien enthousiast maken.
1: Jouw weekend.
2: Jouw 538.
0: Want je ziet ze de laatste tijd steeds vaker voorbij komen. Marathons met een bizarre twist. Maar deze sloegen echt alles. Ik hoorde een verhaal over een ultramarathon van 50 kilometer met onderweg 10 Taco Bell stops. En ik weet niet of je bekend bent met Taco Bell. Ja, dat is gewoon van die wraps met rijst en kip en bonen en nou ja, taco's bijvoorbeeld. En bij 9 van die 10 stops moest je ook daadwerkelijk iets bestellen en opeten tijdens die marathon. En nou ja, als je dan denkt, dan gooi ik het eruit. Dat mocht niet. Kosten betekende meteen diskwalificatie. Het lijkt mij eerlijk gezegd niet de ideale bodem om daarna nog tientallen kilometers te moeten rennen. Ik bedoel, de laatste keer dat ik Taco Bell op had, scheet ik haast mijn broek vol. Dus niks voor mij. Mocht je nou nog steeds, net als ik, niet enthousiast zijn. Ik heb ooit een keer pubgolf gespeeld. Dat is wel een goede tip. Dan ga je langs 18 kroegen, 18 holes, net als bij het golven. En dan drink je in elke kroeg een ander drankje. En dan denk je misschien, nou, wat is dan de twist? Niks. Gewoon in elke kroeg een ander drankje drinken. Dat is wel hard werken genoeg.

favorite van vorige week. Je hoorde Suzanne en Freek met hun nieuwste, die heet Pijnstiller. En ja, kijk, bij 538 moet je natuurlijk zijn voor de hits. Elke zaterdagmiddag neemt mijn collega Mark Labrantje

0: Ik heb altijd een beetje PTSS van deze plaat. Amy MacDonald en This Is The Life. Het was de ringtoon van mijn moeder vroeger. Dus ik heb dit nummer tot in den treuren gehoord. Je hoorde Amy MacDonald en This Is The Life. Met zometeen in dit programma het heetste wereldrecord ooit. En wat het is, hoor je zometeen.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5 Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
5: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
6: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Onzekere energiemarkt?
18: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
17: Ik heb zoveel vragen.
19: Welk energiecontract is het beste?
20: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
21: De hits van 538. Overal in Nederland.
22: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
21: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
22: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
23: Jouw hits, jouw 538. Radio 538.
24: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
25: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
26: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
27: Jumbo
26: kroesverse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Das Dia van Jumbo.
0: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: 538 Nieuws.
2: 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Jasper Mol. Ongeveer 1000 mensen lopen vanaf 3:30 vanmiddag mee in een pro-Palestijnse mars door het centrum van Amsterdam. De demonstratie vertrok vanaf de Dam en trekt via onder meer het Rokin, de Vijzelstraat en het Rembrandtplein weer terug naar het startpunt. De deelnemers dragen Palestijnse vlaggen en roepen leuzen. De mars wordt georganiseerd door Plant een Olijfboom en maakt deel uit van een landelijke actieweek rond de situatie in Gaza. Rusland en Oekraïne hebben volgens Donald Trump een energiebestand gesloten. Beide landen zouden volgens de Amerikaanse president per direct stoppen met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. Kiev en Moskou hebben het bestand nog niet officieel bevestigd. De Ramblers hebben een koninklijke erepenning gekregen vanwege hun 100-jarig bestaan. De onderscheiding werd vandaag uitgereikt tijdens een jubileumconcert in Theater Spand in Bussum. Het voormalige VARA Radioorkest werd in 1926 opgericht en is daarmee een van de oudste orkesten van Nederland. De koninklijke erepenning is bedoeld voor organisaties die zich langdurig verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. De Ramblers maken momenteel een landelijke jubileumtournee. Max Verstappen heeft voor het eerste Grand Prix van Singapore gewonnen. Het heeft even geduurd, maar deze race was goed, aldus Max. De Nederlander startte vanaf pole position op het circuit van Marina Bay en kwam geen moment in de problemen. De viervoudig wereldkampioen bleef Ferrari-coureur Charles Leclerc en Mercedes-rijder Kimi Antonelli voor. Lewis Hamilton, die lang op de derde plaats reed, eindigde als zesde. En dan nog het weer, meer opklaringen in het land. De temperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond en vannacht in het noorden nog wat buien. Vooral in het zuidoosten en oosten plaatselijk mist. Het wordt koud. Rond 4 graden in het zuidoosten tot rond 10 graden aan de kust. Morgen overdag is het op de meeste plaatsen droog. En dat was het nieuws op Radio 538.
4: Eén vertraging nog en die vind je op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück. Daar is je vertraging 5 minuten.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
10: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
27: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
28: Alle Sigma Verf bestel je bij
29: verfwinkel.nl. Even bollen met z'n
30: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
31: Ah, relaxed?
30: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
32: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
33: 538 Stemmenjacht.
34: Dit is de stem uit koffer 6.
35: Zeker.
34: Weet jij al wie het is?
33: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op €100.000.
34: Druk op de knop in de 538-app.
4: Met zometeen Tom O'Dell en Another Love. Na Somber, dit is My Body Isn't Ready.

0: het gevaarlijkste dat jij ooit hebt gedaan?
1: Jouw weekend. Jouw 538.
0: Ja, misschien heb je wel eens geskydived of gezwommen met haaien, of iemand gefeliciteerd met een zwangerschap terwijl diegene niet zwanger was. Dat is ook levensgevaarlijk. Zelf heb ik wel eens een zonsondergang bekeken in Thailand, en dan moest ik over een heel smal stukje rots klimmen terwijl ik zo de afgrond in keek. En ik kan je vertellen, ik heb hoogtevrees, dus ik ging terug op de knietjes. Ik kwam laatst een wereldrecord tegen. Een behoorlijk bizar wereldrecord op Instagram. Namelijk van een stuntman die 47 seconden lang een handstand deed terwijl die in brand stond. En zelf zei hij achteraf dat het, zolang je goed traint en je goed voorbereidt, het helemaal niet zo gevaarlijk is. Maar ja, bij mij gaat het dan vooral te raden waarom. Maar goed, die ben ik. Het is de zondagmiddag van 538 met Tom O'Dell en Another.

Elton John, je hoorde I'm Still Standing op de zondagmiddag van 538... waar je zometeen weer kans maakt op een 538-prijzenpakket... in een nieuwe editie van de 538-ochtendquiz. En ook Sia, Shauna Paul, onderweg met Cheap Thrills... en het nieuwste van Martin Garrix.

0: Je maakt kans op een 538-prijzenpakket.
1: De 538-ochtendshow-quiz.
0: Je hoort een fragment van de afgelopen week van de 538-ochtendshow... en daar is een stukje uit weggebliept. En de grote vraag is... wat werd er gezegd onder dat stukje piep? Het ging afgelopen week over een kunstevenement in Bergen... de woonplaats van Florentien. Luister even mee, want dit is de opgave.
2: Binnenkort is het trouwens de kunst-tiendaagse in Bergen, jongens. Dat is fantastisch.
3: Ja, is dat leuk?
2: Ja, is echt heel erg leuk.
0: Ja, de grote vraag is, wat zei Florentien onder de piep? Was dat A, nee, eigenlijk is er niks aan... B, ik weet niet meer waar ik ben gebleven. Of C, dat is dus 10 dagen. Geef je antwoord door via de app van 538. Maak je kans op een 538 prijzenpakket zometeen. A, B of C. A, nee, eigenlijk is er niks aan. B, ik weet niet meer waar ik ben gebleven. Of C, dat is dus 10 dagen. Kom maar door via de app van 538. Daar kan je je antwoord insturen. Zometeen ook muziek van De Pauze onderweg.

0: specialist.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Social deal, restaurantdeals, take one en actie bo.
11: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
10: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
11: Rand? Nee.
10: Fair enough.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick &
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost, autotaalglas.
16: Iedere winter gebeurt er iets magisch in Alpe d'Huez. Tomorrowland Winter. De beste muziek, spectaculaire stages en onvergetelijke momenten brengen de besneeuwde bergtoppen tot leven. Tomorrowland Winter. 20 tot en met 27 maart, Alpe d'Huez, Frankrijk. Ontdek meer op tomorrowlandwinter.com.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
18: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
19: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
20: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
19: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: trouwens de kunst 10-daagse in Bergen. Oh, jongens. Dat oh. is fantastisch.
1: Ja, is dat leuk?
0: Ja, is echt heel erg leuk.
2: Oh. Nou. 538 Dylan Boet.
3: Het antwoord hoor je binnen nu en 6 minuten. En dit is Alex Warren. Radio.

0: Rick, Niels en Florentien met de 538 ochtendshow. En afgelopen week ging het in de ochtendshow over een kunstevenement in Bergen. En de grote vraag is, wat was er weggepiept onder de piep? Ik heb de opgave zo meteen voor je, maar we gaan eerst naar Maarten. Dat is de kandidaat van vandaag.
1: Hey, goedenavond Dylan.
0: Goedenavond, ja, knap aan middag. Goedenavond. Mag ik jou feliciteren met een geflatteerd puntje tegen Telstar of ben je niet voor ADO?
1: Zeker ben ik voor ADO, ja. Dat is helemaal goed. Ja, kan ook niet anders huis uit de laag komt.
0: Ik wou net zeggen, ja, nou ja je weet het nooit natuurlijk. Je kan ook nog import zijn, maar je bent wel een echte.
1: Ja, zeker. Ja. Oh, okay. Ik heb dan wel geen seizoenskaart, maar als je uit de stad komt, vind ik wel dat je eigen stad moet supporten natuurlijk. Dus,
0: kijk, 100%. 100%. Zeker, ja, dan van harte met de 2-2. Afgelopen week ging het in de ochtendshow over een kunstevenement in Bergen. Luister nog een keertje mee naar de opgave.
2: Binnenkort is het trouwens de kunst 10-daagse in Bergen, jongens. Dat is fantastisch.
3: Ja, is dat leuk?
2: Ja, is echt heel erg leuk.
0: Oh. Ja, de grote vraag. Wat werd er gezegd onder de piep? A. Nee, eigenlijk is er niks aan. B. Ik weet niet meer waar ik ben gebleven. Of C. Dat is dus 10 dagen. Jij was zeer overtuigd van je antwoord, hè?
1: Ja, zeker weten. Ja. Nee, dat kan niks anders dan antwoord C zijn, Dylan.
0: Dat is dus 10 dagen. Nou ja, laten we heel even luisteren.
2: Binnenkort is het trouwens de kunst 10-daagse in Bergen, jongens. Dat is fantastisch.
3: Ja, is dat leuk?
2: Ja, is echt heel erg leuk. Ja, dan is dus 10 dagen.
1: Ja, ik heb het goed.
0: Yes. Ja, je hebt het absoluut goed, Maarten. Ja, dat kan bij Florentien. Nou, trouwens, ik weet niet meer waar ik ben gebleven. Had ook heel goed bij Florentien kunnen passen, moet ik eerlijk zeggen.
1: Had ook nog gekund, inderdaad. Ja.
0: Maarten, jij krijgt een 50 prijzenpakket van harte.
1: Ah, helemaal leuk, man. Dylan, hartstikke bedankt en een fijne show nog.
0: Yes, thanks. Ja.

0: Het is de nieuwste van Armin van Buuren, die op 24 oktober met zijn radioshow Dance Department live vanaf AMF in Amsterdam komt. Zoals eentje om in de agenda te zetten. Je hoort dus de nieuwste Take Me Home. En dit is Alanis Morissette.
1: Old man, turn 98. You won the lottery and died the next day.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Soms zul je zeggen, wat fijn dat jij mijn buurman bent. Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
7: Let's go for more, some extra, Max.
6: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
9: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
10: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
11: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
8: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
12: AI.
13: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
17: Hey, Lucas en Steve hier. Deze ADE wordt er eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij ons eigen feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
18: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
19: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
20: Chris?
21: Ja?
20: Hoef jij niet te werken vandaag?
21: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
20: Dus, heb je nu...
21: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
20: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
23: Ik ben ook zwanger.
22: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
24: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
1: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
2: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
1: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
0: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van 90 euro Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
24: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
5: 6 uur. Goedenavond, ik ben Jasper Mol. Het nationale pro-Palestijnse protest in Amsterdam is na een mars door de binnenstad vanmiddag afgesloten. Ongeveer 1000 demonstranten liepen vanaf de Dam een route door het centrum en keerden daar later terug. Eerder waren er toespraken op de Dam en sloten deelnemers van een stille tocht van Amnesty International zich bij het protest aan. De politie hield 1 man aan vanwege het dragen van een beledigend spandoek. Opnieuw is een projectiel ingeslagen op de internationale luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië. Volgens de militaire coalitie, die strijdt tegen de Houthi-rebellen in Jemen, werd een terminal geraakt waarna brand uitbrak. De luchtverdediging zou een kruisvluchtwapen hebben onderschept en vernietigd. De aanval volgt een dag na een eerdere aanval op het vliegveld, waarbij zeker 12 mensen om het leven kwamen en honderden gewonden vielen. De Houthis hadden reizigers eerder opgeroepen Saoedische luchthavens te mijden. De Amerikaanse president Donald Trump beweert dat Oekraïne en Rusland een energiebestand hebben gesloten. Beide landen zouden dan per direct stoppen met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. De afspraak is nog niet bevestigd door Kiev of Moskou. Wel heeft de Oekraïense president Zelensky eerder vandaag gezegd bereid zijn aanvallen op Russische raffinaderijen te staken als Rusland zijn aanvallen op Oekraïense energieinstallaties stopzet. Een kat heeft in Amsterdam 6 dagen in een spouwmuur vastgezeten. Het dier was 7 meter naar beneden gevallen en kon er niet meer uit. De brandweer werd ingeschakeld en boorde met toestemming van een winkelier een gat in de muur om de kat te redden. Eigenzinnig als katten zijn, koos het dier toch zelf een andere uitweg en klom via de spouwmuur terug naar het dak. Het dier wordt nu nagekeken door Stichting Amsterdamse Zwerfkatten. En dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden nog wat buien. Vooral in het zuidoosten en oosten plaatselijk mist. Het wordt koud. Rond 4 graden in het zuidoosten en rond 10 graden aan de kust. Morgen overdag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt rond de 14 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
12: Dan het verkeer door Flitsmeister met de rustig op de wegen. Geen vertragingen. En de controles check je in de app van Flitsmeister.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
25: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
26: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 3 dagen.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
3: 538. De 538 stemmenjacht.
4: Dit is de stem uit koffer 6.
5: Zeker.
4: Weet jij al wie het is?
3: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
4: Druk op de knop in de 538-app.
6: Julia van Rijendam.
7: Yes, goedenavond. 6 uur geweest. Het staartje van je weekend vieren we weer gezellig samen met nu David Guetta.

Teddy Swims en Mr. Know-It-All op Radio 538. Goedenavond, mijn naam is Julia. En wat zou jij doen als je als man voor één dag een vrouw zou zijn? En andersom, wat zou je doen als je als vrouw voor één dag een man zou zijn? Denk er alvast even over na, laat het weten in de app van Radio 538. Ga ik er ook even over nadenken. Gaan we het zo meteen even over hebben, ook Nio onderweg. Eerst de favorite van deze week, Jamie Mills.

Lorenz, Michael en June Jay. Nou, als ik die namen zo opnoem, heb je waarschijnlijk geen idee over wie ik het heb. Maar misschien zegt Cat's Eye, de vrouwen die je zo gaat horen, je iets meer. Want voor de videoclip van hun nieuwe nummer Animal hebben de meiden zichzelf helemaal omgetoverd tot mannen. Ja, echt inclusief nepbaarden, snorren en compleet andere outfits. En eerlijk, ja, ik vind dat dus echt een waanzinnig idee. Want ik heb me ook wel eens afgevraagd, weet je, wat zou ik doen als ik voor één dag een man zou zijn? Ik heb er even over nagedacht. Ik zou sowieso eerst even kijken hoe het is om staan te plassen. Daarna zou ik de hele dag rondlopen zonder handtas. Gewoon telefoon, sleutels, portemonnee, alles in je broekzak. Och man, wat een vrijheid. En als ik dan toch een man ben, wil ik ook wel eens ervaren hoe het is om binnen 5 minuten klaar te zijn om uit te gaan.

0: Blijft een mooi nummer dit, hè? Duncan Lawrence en Arcade op Radio 538. Hey, wat zijn echt van die ezelsbruggetjes van vroeger die jij nog steeds gebruikt? Gaan we het zo even over hebben en ook een Bumpy Ride onderweg.
1: Deze 538-luisteraars beten zich stuk op de stem uit koffer 6.
2: Ik denk dat het Ferry Doedens is.
3: Ik denk dat het Whalen is.
4: Ja, ik denk Willy Wartaal.
5: We denken Reinhard Oerlemans.
6: Maar misschien geef jij wel het juiste antwoord. De 538. Stemmenjacht.
1: Raad jij komende week de stem uit koffer 6.
6: Dan win je 15.000 euro. Open nu de 538-app.
1: Druk op de knop.
6: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
7: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors-tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
10: Ik ben ook zwanger.
9: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van 599 euro cadeau. Pak hem.

0: Apple.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram. Ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
3: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Let's go! Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
5: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit? Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
12: Let op. Geld lenen kost geld.
13: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
13: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: 538.
17: Julia van Rijendam.

0: Dit was vroeger echt een van mijn lievelingsliedjes in de kroeg. Nog steeds eigenlijk. Mahombi en Bumpy Ride.
1: Jouw weekend.
2: Jouw 538.
0: Wat is iets dat jij altijd doet om iets makkelijk te onthouden? Van die trucjes die je eigenlijk al sinds de basisschool gebruikt, weet je wel. Ik heb dat bijvoorbeeld met, als ik wil weten hoeveel dagen er in een maand zitten, dan ga ik nog steeds zo op mijn knokkels tellen, weet je wel. Als je dan begint met januari, dan weet je dan, 31, februari 30, nou, tenminste het lichaam schikkeljaar. Nou, dan ga je zo een beetje af. Vind ik echt waanzinnig werken. Of als ik wil weten welke waddeneilanden we hebben, denk ik nog steeds aan de tv-tas. En dan ga ik ze allemaal even af. Doe jij misschien ook wel. Ik zit even te denken. Producer Danique, heb jij nog iets wat je gebruikt van vroeger?
3: Ja, ik heb dus. Ik kon nooit zo goed van die digitale klok kijken. Dus wat ik altijd deed, is het cijfer min 12. Dus dan heb je 16 min 12 is 4. Dus dan wist ik dat het 4 uur was. En nu soms als ik nog even denk van.
0: Wacht even. Nog een keer.
3: Ja, dus zeg maar, het is 16 uur.
0: Ja?
3: Zie je op de klok.
0: Ja?
3: En ik wist dan niet hoe laat het was. Dus wat ik deed er gewoon 12 van afhalen. En dan wist ik dat het 4 uur was.
0: En hoe werkt het dan als het 20 uur is?
3: Dan haal je er 12 van af en dan is het 8 uur.
0: Oh, wow. Oh, die is best goed. Je zei dat hij heel ingewikkeld was, maar ik vind hem eigenlijk best wel slim. Gebruik je dat nog steeds of kan je inmiddels wel goed
3: kijken? Nee, weet ik
0: het
3: wel.
0: Oké, gelukkig. Maar ik zat te denken, misschien is het wel leuk om op te gooien. Zeg maar, welke ezelsbruggetjes of trucjes van vroeger gebruik jij nog steeds? Wil je dat sturen in de app van 538? Gaan we zo meteen even een rondje Nederland doen. Wat er ook aankomt, Taylor Swift. Ook direct through the looking glass. Naar Douwe Bob. Dit is Note to Self op Radio 538. I can still

0: 538 en True the Looking Glass. Wat is een trucje dat jij altijd gebruikt om iets makkelijker te onthouden?
1: 538, Julia van Rijendam.
0: Of zo'n ezelsbruggetje, weet je wel, van vroeger, die je eigenlijk nog steeds gebruikt. Bijvoorbeeld, ik tel nog steeds mijn knokkels om te weten hoeveel dagen er in een maand zitten. Ik gebruik ook nog steeds het ezelsbruggetje TV-tas om de Waddeneilanden uit elkaar te houden. Allemaal van die ezelsbruggetjes die jij ooit als kind hebt geleerd en blijkbaar nooit meer vergeet. Maar ik ben wel benieuwd wat voor trucjes dat bij jou zijn. Je kan het insturen via de app van 538. Heeft ook Mark gedaan. Ik neem er even een paar met je door. Die zegt nooit op zondag werken. Om te weten waar het noorden, oosten, zuiden en westen is. Noord, nooit op zondag werken. Hij zit me echt aan te kijken. Je ziet me alsof je water ziet branden, Dani.
2: Ik heb het echt nog nooit gehoord.
0: Ja, Daniek is mijn producer. Die ziet me echt. Snap je hem wel?
2: Ja, ik snap hem wel.
0: Oké. Okay. Nou ja, hij is toch chill?
2: Ja, op zich.
0: Dat ga je nooit meer vergeten, weet ik zeker. Ik heb er ook altijd eentje. En die leerde ik tijdens mijn rijexamen. Dat als je iemand van voren aankijkt. Dus kijk je van voor, rij door. Dus dan heeft hij geen voorrang. Maar kijk je iemand van zij, dan geef je gas bij. Maar volgens mij, ik zit nu even na te denken. Maar in beide gevallen zou je die persoon aanrijden. Dus ik weet niet zeker of ik hem goed heb onthouden. Erik die stuurt nog. Ik kijk dus nog steeds naar mijn handen om te weten wat links en rechts is. Vind ik ook wel zorgelijk. Maar als je dus twee L'en maakt met je handen, dan weet je dat de linkerkant de goede L is. Dus dat is links. Dan stuurt Remco er nog eentje. Die vond ik ook wel mooi. Meneer Van Dalen wacht op antwoord. Toen dacht ik, oh ja, dat was zo'n trucje, weet je wel. Dat je rekensommen uit elkaar kon halen. Dan was dat de volgorde. Dus meneer Van Dalen wacht op antwoord. De M was dan eerst macht verheffen. Dan vermenigvuldigen, dan delen. Dan wortel trekken, dan optellen. En dan aftrekken. Allemaal in ons hoofd moeten stampen. Hoe je sommen oplost. Allemaal voor gestudeerd. Voor niks. Want daar hebben we tegenwoordig ChatGPT voor.

0: Kygo en Take Me Back op Radio 538. Hey, weet jij nog toen je voor het eerst dacht... ja, wacht eens even, dit wil ik later worden. Ik weet dat we een moment zelf nog precies was, een jaar of 13 of zo. En toen wilde ik heel graag radio-dj bij Radio 538 worden. Nou, dat is gelukt. En Chesto, die blijkt dus ook zo'n moment te hebben gehad. Hoe dat zit, hoor je zo meteen.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: 30 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
2: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
4: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.

0: en keukenspecialist.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
3: Nu, later en altijd.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
8: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
9: Slecht plan.
8: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari.
9: Goed plan, zonneplan.
10: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
11: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
10: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
13: Voor de makers.
14: Praxis.
15: 538 Nieuws.
16: 7 uur.
17: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. De Poolse politie heeft een man aangehouden die wordt verdacht van het beramen van een aanslag op premier Donald Tusk en de minister van Defensie. Eerder op de dag hielden de Poolse veiligheidsdiensten crisisoverleg na informatie over een mogelijke aanslag. De dreiging werd zeer serieus genomen. De verdachte is opgepakt in het zuidwesten van Polen. Opnieuw is een projectiel ingeslagen op de internationale luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië. Volgens de militaire coalitie die strijdt tegen de Houthi-rebellen in Jemen werd een terminal geraakt waarna brand uitbrak. De luchtverdediging zou een kruisvluchtwapen hebben onderschept en vernietigd. De aanval volgt 1 dag na een eerdere aanval op het vliegveld, waarbij zeker 12 mensen om het leven kwamen en honderden gewonden vielen. De Houthis hadden reizigers eerder opgeroepen Saoedische luchthavens te mijden. Het nationale pro-Palestijnse protest in Amsterdam is na een mars door de binnenstad vanmiddag afgesloten. Ongeveer 1000 demonstranten liepen vanaf de Dam een route door het centrum en keerden daarna later terug. Eerder waren er toespraken op de Dam en sloten deelnemers van een stille tocht van Amnesty International zich bij het protest aan. De politie hield 1 man aan vanwege het dragen van een beledigend spandoek. Max Verstappen heeft voor het eerst de Grand Prix van Singapore gewonnen. Het heeft even geduurd, maar deze race was goed, aldus Max. De Nederlander startte vanaf pole position op het circuit van Marina Bay en kwam geen moment in de problemen. De viervoudig wereldkampioen bleef Ferrari-coureur Charles Leclerc en Mercedes-rijder Kimi Antonelli voor. Lewis Hamilton, die lang op de derde plaats reed, eindigde als 6e. En dan het weer vanavond en vannacht. In het noorden nog wat buien, vooral in het zuidoosten en oosten plaatselijk mist. Het wordt koud, rond 4 graden in het zuidoosten en rond 10 graden aan de kust. Morgen overdag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt rond de 14 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
18: Dan heb ik hier de Flitsmeister met 1 vertraging op de A28 Zwolle richting Amersfoort bij Amersfoort-Vathorst. 7 minuten vertraging en de controles die check je in de app van Flitsmeister.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Okay.
14: anders schrijf je mis.
3: Later en altijd.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
20: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
21: 538 Stemmenjacht.
22: Dit is de stem uit koffer 6.
23: Zeker.
22: Weet jij al wie het is?
21: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
22: Druk op de knop in de 538-app.

0: weekend in je weekend in your eyes. Heb jij een bijzondere reden waarom je nu het werk bent gaan doen wat je nu doet? Bij mij begon dat eigenlijk al toen ik klein was. Een jaar of 12, 13 was ik. En ik was altijd al fan van 538. Stond altijd aan bij mijn ouders in de auto. En ik was ook altijd tijdens het studeren op mijn zolderkamertje altijd aan het luisteren naar 538. En ik had ook allemaal merchandise en zo. Ja, ik was echt een fan. En toen dacht ik eigenlijk al, het lijkt het me vet om radio-dj te worden. En na heel veel smeekbrieven mocht ik een keer meekijken bij de Frank en Vrijdagshow. Daar zat Frank Daan toen nog. En toen weet ik nog zo goed, toen kwam ik daar binnen en zag ik hem daar zitten. En toen wist ik gewoon zeker, ja, dit is toch het allerleukste werk van de wereld. Gewoon de hele dag bezig zijn met muziek. Altijd vrolijk, altijd feest. Dus toen dacht ik, hey, dat wil ik later ook worden. Maar ook Chesto, die heeft zo iemand gehad die hem inspireerde om dj te worden.
1: Ja, that's how I fell in love with trance music. Thanks to Sven Wout. He was my biggest inspiration back then. Mm. And I was working, like I said, in the record store, so I know all the records. And he had records I've never heard before. And it was really a mind-blowing experience.
0: Ja, hij zag dus ooit een Duitse DJ Sven optreden en was daar zo onder de indruk van dat hij zelf ook wilde gaan draaien. En inmiddels inspireert hij natuurlijk zelf weer een hele nieuwe generatie DJ's. Je hoort de beste man nu met zijn allernieuwste, de 538 Dance Mash van deze week. Dit is Hard to Be Around op 538.

0: De nieuwste David Guetta dus en Shine op Radio 538. Hey, heb jij ook altijd 100 excuses om maar niet te hoeven sporten? Nou, ik heb er misschien nog eentje voor je gevonden. Extra lekker in het weekend toch? En ook Stella Lefty en de nieuwste Alex Warburton. Zometeen bij je.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
3: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.

0: Zonneloos.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Drakentemmen in het Verre Oosten?
4: Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
0: De laatste keukentrends.

0: Classic Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
1: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
4: Let's go for more, some extra, Max.
3: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eester Beter Leven Speklappen, 400 gram voor maar 2,79. En Trader Joe's Walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
5: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Iedere winter gebeurt er iets magisch in Alpe d'Huez. Tomorrowland Winter. De beste.

0: Ontdek meer op tomorrowlandwinter.com. Alle Sikkensverf bestel je bij...
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: 538, Julia van Rijendam.
4: Zometeen Stella Lefty, Boston, komt eraan naar Teddy Swims, Gone, Gone.

Stella Lefty en Boston. Heb jij ook altijd 100 van die excuses om maar niet te hoeven sporten? Nou, ik heb er eentje gevonden die je vanaf nu gewoon wetenschappelijk kunt onderbouwen. Want blijkbaar kan een half uurtje in een heet bad voor je bloeddruk net zo gunstig zijn als een half uur fietsen. En dat heb ik niet zelf verzonnen om onder mijn workout uit te komen. Maar dit is dus echt onderzocht. Wetenschappers lieten 25 mensen een half uur fietsen op een home trainer. En op een ander moment een half uur in een bad van 40 graden zitten. En wat bleek dus, na dat warme bad daalde hun bloeddruk zelfs sterker dan na het fietsen. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik mag kiezen tussen een half uur zwetend op een fiets of een half uur lekker als een soort bad eend lekker badderen in de bubbels, ja, dan weet ik het wel. Al moet ik wel zeggen, een warm bad vervangt natuurlijk niet alle voordelen van sporten. Maar ik vind het vooral heel fijn dat ik dan vanaf nu, als ik een uur in bad heb gezeten, zo, dus een beetje lekker gewoon dubbel getraind vandaag. En het is ook gewoon fijn, hebben we dat ook weer gecoverd. Zo in het weekend is het nu gewoon.

0: wat zou jij doen als er morgen ineens 15.000 euro op je rekening zou staan? Ik zat dus even te kijken van hoe lang je dit geld ergens kan gaan leven. Nou, als je in Nederland ruim gaat leven, dan ben je het ongeveer... Nou ja, je bent er ongeveer binnen een half jaar doorheen. Maar ga je bijvoorbeeld naar Thailand toe, dan kun je er ruim een jaar van leven. En Indonesië, bijna zelfs 20 maanden. Dat is gewoon meer dan anderhalf jaar niet hoeven werken. Klinkt best lekker, toch?
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Al moet je niet naar Zwitserland of Londen toe gaan, want daar ben je het geld na vier maanden alweer kwijt. Maar goed, 15.000 euro, dat kan jij morgen gewoon winnen tijdens de 538 Stemmenjacht. Morgenochtend gaan we weer verder met raden. Denk jij te weten welke stem er in koffer 6 zit? Geef je dan op via de 538-app of via 538.

Avril Lavigne en Complicated op Radio 538. Hey, heb jij wel eens zo'n moment gehad dat je dacht... Nou, het is eigenlijk best gênant dat ik hier nu pas achter kom. Bijvoorbeeld dat een rozijn gewoon een gedroogde druif is. Dat een paprika groen is, omdat die eigenlijk gewoon nog niet rijp is. Dat de zon geen planeet is, maar een ster. Ik ga er zo meteen nog even eentje aan het rijtje toevoegen.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Onzekere energiemarkt?
4: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
3: Ik heb zoveel vragen.
5: Welk energiecontract is het beste?
6: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
8: Let op. Geld lenen kost geld.
9: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op Essent.

0: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
1: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
2: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.

0: Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Score nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
1: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
0: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
7: Simyo.
8: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
9: een duet.
8: Oh ja.
10: Dat klinkt een stuk minder awkward.
8: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor word ik snel geholpen.
11: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
13: 538 Nieuws.
14: 8 uur.
15: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. De treinen tussen Rotterdam en Delft Campus zullen over een uur weer rijden. En dat is een kleine meevaller, want eerder dacht ProRail dat de storing wel eens tot maandagochtend kon duren. Door de brand van gisteren raakten 35 kabels beschadigd en waren 15 daarvan volledig doorgebrand. Naast het pro-Palestijnse protest vanaf de Dam in Amsterdam werd ook in Brussel vandaag gedemonstreerd. Tienduizenden mensen liepen mee in de klimaatmars in de Belgische hoofdstad. De actievoerders pleiten onder meer voor een extra belasting op fossiele bedrijven en het minderen van subsidies voor fossiele brandstoffen. De organisatie vindt dat energiebedrijven te veel winsten opstrijken en vindt dat de samenleving daarvan mee zou moeten kunnen profiteren. Volgende maand begint de internationale klimaattop in Turkije. Opnieuw is een projectiel ingeslagen op de internationale luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië. Volgens de militaire coalitie die strijdt tegen de Houthi-rebellen in Jemen werd een terminal geraakt waarna brand uitbrak. De aanval volgt één dag na een eerdere aanval op het vliegveld waarbij zeker 12 mensen om het leven kwamen en honderden gewonden vielen. De Houthis hadden reizigers eerder opgeroepen Saoedische luchthavens te mijden. Bij een voetbalclub in Scheveningen is ophef ontstaan over het afscheid van een vrijwilliger die zich 60 jaar voor de vereniging heeft ingezet. De 78-jarige man beweert dat hij na de zomer per brief te horen kreeg dat zijn vrijwilligerswerk stopt. Voor de bejaarde man een klap in het gezicht. Het bestuur van de club zegt zich niet te herkennen in zijn lezing van de gebeurtenissen en spreekt van een veel genuanceerder verhaal. En dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden nog wat buien. Vooral in het zuidoosten en oosten plaatselijk mist. Het wordt koud. Rond 4 graden in het zuidoosten tot rond 10 graden aan de kust. Morgen overdag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt rond de 14 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
16: Dan het verkeer door Flitsmeister met rustig op de wegen, geen vertragingen. En de controles check je in de app van Flitsmeister.
17: Keukenkopers, opgelet! Het is de laatste dag
18: big deals bij Keukenconcurrent.
17: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
19: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey. Dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
20: Even bollen met Select.
21: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
22: Ah, relaxed?
21: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
23: 538 Stemmenjacht.
24: Dit is de stem uit koffer 6.
25: Zeker.
24: Weet jij al wie het

0: Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeat It. Goedenavond, mijn naam is Julia. Ik heb blonde haren. En dan wil ik niet meteen zeggen dat blond haar iets met intelligentie te maken heeft. Maar soms heb je van die momenten waarop je dat stereotype toch wel een beetje eer aan hem doet. Om het zo even te zeggen. Dat je ergens achterkomt waarvan je denkt, hoe kan ik dit na al die jaren niet hebben geweten? Nou, gelukkig ben ik niet de enige. Ik wist het. Iedereen verklaarde mij voor gek. Die zei, je bent echt de enige die dat ooit in zijn leven heeft gedacht. Nou, Richard?
1: Ik kom uit Den Bosch. En Julia, je bent niet de eerste die Sertogenbosch en Den Bosch door elkaar haalt. Maar voor mij is ik hier gewoon bijna tot Maastricht gereden. Omdat ik zei, de A2, dan zie je vanzelf Den Bosch staan. Niet weten dat er Sertogenbosch op de wegwijziging staat. Dus ik ben echt niet de eerste, Julia. Veel succes nog met jullie.
2: Dit is nieuw bij 538.
3: Taylor Swift, Patient Zero. Jouw heer.

Spenceleers en Somebody New op Radio 538. Hoe vaak heb jij wel eens iets over moeten doen? Je rijbewijs bijvoorbeeld. Ik heb echt 3 keer over mijn theorie-examen gedaan. En dat vond ik toen echt heel erg veel. Maar ik kwam er eigenlijk achter dat dat nog best wel meevalt. Want Sam Veld die heeft dus 6 maanden aan zijn nieuwste nummer gewerkt. Hij probeerde verschillende artiesten. Hij bleef dingen aanpassen en maakte steeds weer een nieuwe versie. Tot hij uiteindelijk uitkwam bij de IJslandse zangeres Ásdís. Als ik het goed uitspreek. En weet je hoeveel versies hij daarvoor nodig had? 37! Ja, dus dan vallen die 3 pogingen van mijn theorie-examen ineens hartstikke mee. Hij is vorige week gemaakt in Maak het of Kraak het. En daarom nu op je radio. Sam Veld, dit is...

0: Zometeen een nieuwe ronde van Maak het of Kraak het. Met een nummer waar je misschien meteen vrolijk van wordt. Maar achter die vrolijke beat zit een eigenlijk best wel serieuze boodschap. Van wie het is en hoe het nummer gaat, hoor je zometeen.
1: Deze 538-luisteraars beten zich stuk op de stem uit koffer 6.
2: Ik denk dat het Ferry Doedens is.
3: Ik denk dat het Whalen is.
4: Ja, ik denk Willy Wartaal.
5: We denken Reinhard Oerlemans.
1: Maar misschien geef jij wel het juiste antwoord. De 538. Stemmenjacht. Raad jij komende week de stem uit koffer 6. Dan win je 15.000 euro. Open nu de 538-app.
6: Druk op de knop.
1: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen.

Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.

0: Daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
7: Pech! Dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
8: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
9: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
10: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
9: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
8: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier. Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak.
11: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
13: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
14: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
15: Slecht plan.
14: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
15: Goed plan, zonneplan.
16: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom maar dan.
17: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
19: 538, Julia van Rijendam.
20: Zometeen een nieuwe ronde. Maak het of kraken. Het eerst somber, my buddy.

0: voor een nieuwe ronde van Maak het of Kraak het, waarin jij eigenlijk bepaalt over het lot van nieuwe muziek. Met vanavond nieuwe muziek van niemand minder dan Nick Schilder. Hij heeft de handen ineengeslagen met Brian Fee. En het is best wel een vrolijk uptempo dance nummer. Maar er zit best wel een serieuze boodschap achter, want hij heet Smile. En daar willen ze aandacht mee vragen voor pesten. En dat is natuurlijk wel een mooie combinatie. Een nummer waar je lekker op kan dansen, maar tegelijkertijd breng je eigenlijk ook iets heel erg belangrijks mee. En misschien hebben ze hiermee wel een nieuwe hit te pakken, maar dat bepaal jij. Want jij bepaalt uiteindelijk ook of je ook echt daadwerkelijk een smile van krijgt. Dus vind je het leuk? Wil je dit vaker horen op Radio 538, dan stuur je maken. Denk je, nou, ik voel het even niet, Julia, dat is ook helemaal geen probleem. Alle meningen zijn welkom in de app van 538. Dan stuur je een kraken. De nieuwste Nick Schilder heet Smile.
1: Maak het of kraak het.

De nieuwste Nick Schilder in Maak het of Kraak het en Smile. Denk je, nou, dat vond ik wel leuk. Dat wil ik vaker horen op Radio 538. Dan stuur je Maken, denk je, nou, ik vind het, vond het niet zo. Die mening is ook welkom in de app van 538. Dan stuur je een kraker en het type is leuk. Inspreken is nog veel leuker. Hoor je zo meteen jezelf terug op de radio.

0: Dat kan je inspreken en dan kan je deze kant op sturen. Dat is ook massaal gedaan. Alleen, er is een soort van storing met die audioberichtjes. Dus ik kan die niet in de computer zetten. Dus ik kan die ook niet laten horen. Dus ik ga even wat getypte berichtjes voorlezen. Even kijken. Mark die zegt maken. Ronald zegt maken. Wat een goed nummer, zegt Guus. Herman is ook helemaal tevreden. Kraken dan weer van Ineke. En ik heb Wendy gezellig aan de telefoon. Wendy, goedenavond.
1: Hey Julia, goedenavond.
0: Hallo, hoe is het met jou?
1: Ja, lekker. We staan, ik zei net tegen Danique, wij staan bij de sportschool. Want mijn zoon heeft vanavond heel sportief gesport.
0: Oh, en dat op zondagavond?
1: Ja, dat op zondag. Ja, daar ben je puber voor, hè. Dan is op zondagavond is de beste avond om te sporten.
0: Ja, nou, ik was als puber niet te vinden, hoor. In de sportschool op zondagavond. Was ik brak in bed. Nog steeds ook. En nu ben ik inmiddels 28.
1: Ja, nou ja, dat is denk ik wel het vooruitzicht waar ik naartoe ga. Want daar is hij ook heel goed in. Hé, Jordi?
0: Heerlijk. Hé, wat goed. Hé, wat vond je ervan, de nieuwste Nick Schilder?
1: Ja, ik vind het echt een heel lekker nummer. Ik vind het een hele goede tekst. En dan inderdaad wat jij zei, dat dancejasje er rondomheen. Echt, ja, ik vind het echt een goed nummer. Maken, absoluut.
0: Ja, toch? Hij is wel echt vet nu met zijn solo-carrière bezig. En ik vind het ook echt een vette plaat. Dus ik wil jou ook mega bedanken voor het stemmen. Mag je even wat leuks opsturen? 538 sokken.
1: Tuurlijk.
0: Vind je dat leuk?
1: Ja, top.
0: En dan ook voor je zoon, omdat hij in de sportschool is geweest op zondagavond.
1: Wat vind je ervan, Jordi?
2: Helemaal mooi.
0: Heerlijk. Nou, dankjewel dat jullie aan het luisteren zijn. En geniet nog even van de zondagavond, hè?
1: Gaan wij doen.
0: Oké, doei dan, Jordi. Doei. Hoi. We gaan kijken wat hij heeft gedaan. En nu zijn Nick Schilder is mede dankzij jouw stem op 538. Hij is gemaakt en dat betekent dat je me terug gaat horen op Radio 538. Wie je ook zo meteen gaat horen. Jordi en Lien, veel plezier.

Awesome, de allernieuwste Nick Schilder. Zijn nieuwste heette Smile. En daarmee wilde hij dus aandacht vragen voor tegen pesten. Voor tegen pesten, goede zin, joh. Hij wil aandacht vragen tegen pesten. Juist, dat is hem. Het is natuurlijk wel in een soort dance jasje. Dus juist die combinatie is best wel vet, vind ik. Maar het gaat er niet om wat ik ervan vind. Het gaat erom wat jij ervan vindt.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop.

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram. Maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed. Thanks, bo.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant.
6: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
6: Een initiatief van Pfizer.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Alle verf super voordelen.
12: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
13: Let op. Geld lenen kost geld.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
15: Voor de makers. Praxis.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
18: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
19: 8:00. Goedenavond, ik ben Jasper Mol. De treinen tussen Rotterdam en Delft Campus zullen elk moment weer rijden. En dat is een kleine meevaller, want eerder dacht ProRail dat de storing wel eens tot maandagochtend kon duren. Door de brand van gisteren raakten 35 kabels beschadigd en waren 15 daarvan volledig doorgebrand. Naast het pro-Palestijnse protest vanaf de Dam in Amsterdam werd ook in Brussel vandaag gedemonstreerd. Tienduizenden mensen liepen mee in de klimaatmars in de Belgische hoofdstad. De actievoerders pleiten onder meer voor een extra belasting op fossiele bedrijven en het minderen van subsidies voor fossiele brandstoffen. De organisatie vindt dat energiebedrijven te veel winsten opstrijken en vindt dat de samenleving daarvan mee zou moeten kunnen profiteren. Volgende maand begint de internationale klimaattop in Turkije. Tientallen mensen zouden zijn omgekomen door luchtaanvallen op een goudmijngebied aan de grens van Soedan en Egypte. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat Egyptische luchtmacht achter de aanvallen zit. Egypte heeft nog niet gereageerd.
20: In Soedan woedt sinds 2023 een burgeroorlog die al aan honderdduizenden mensen het leven heeft gekost. Dansorkest The Ramblers heeft vanmiddag een koninklijke erepenning gekregen vanwege hun 100-jarig bestaan. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens een jubileumconcert in Bussum. Het voormalige VARA Radioorkest werd in 1926 opgericht en is daarmee een van de oudste orkesten van Nederland. De koninklijke erepenning is bedoeld voor organisaties die zich langdurig verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden nog wat buien. Vooral in het zuidoosten en oosten plaatselijk mist. Het wordt koud, rond 4 graden in het zuidoosten tot rond 10 graden aan de kust. Morgen overdag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt rond de 14 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
21: Hoorde je dat? Het wordt gewoon koud. Rond de 5, 4 graden vannacht.
22: Schuwelijk.
21: Heerlijk. Waanzinnig.
22: Wat zeg jij nou weer?
21: Ja, dat is toch fantastisch. Dat gaat echt in die herfst, die lekkere winterdagen. Nou, je hoort het alweer. We zijn het weer niet met elkaar eens. Jordi en Lien hier op de zondagavond. Tijd voor het verkeersupdate op Flitsmeister. Geen vertragingen. En,
22: voor de laatste flitsinformatie. Check je de Flitsmeister app.
23: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
24: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
25: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
26: 538 Stemmenjacht.
27: Dit is de stem uit koffer 6.
28: Zeker.
27: Weet jij?

0: Langley en Jude in Texas, Jordi. Het is 11 minuten over 9. Jordi en Lien hier weer op de zondagavond.
1: Ja, ik ben er een weekje niet geweest, Jordi. Jij komt hier binnenlopen. En wat, ja, sorry hoor, maar je hebt rode McDonald's Crocs aan. Wat is er gebeurd?
0: Ik schaam mij daar ook wel een klein beetje voor, want ik ben ook met diezelfde McDonald's Crocs ben ik de supermarkt in geweest vanavond om even wat te halen. Ja, het ziet er niet uit. En dat deed ik ook. Die Crocs die lopen heerlijk, maar dat is gewoon lekker voor thuis, toch? Lekker in de tuin, weet je wel. Daarom heb ik ze. Maar niet om ermee naar mijn werk te gaan, natuurlijk. Maar daar is een reden voor. Alleen, het is niet een hele smakelijke reden. Dus ik stel gewoon nu even aan jou de vraag. Wil je het verhaal weten? Het is niet het niveau dat je er echt van moet kotsen, denk ik. Maar het is niet. Het is heel vervelend vooral, eigenlijk.
1: Ja, het is zo'n door in het oog dat ik echt wel wil weten wat het verhaal hierachter is, eigenlijk.
0: Een aantal weken geleden heb ik de halve marathon van Stockholm gerend. En ik had hardloopschoenen aan die blijkbaar net even iets te klein waren. Waardoor mijn grote teennagels aan beide voeten heel veel klap hebben gekregen.
1: Ja, oké, ga door.
0: Zo erg dat die werden gewoon zwart aan beide kanten. En dat is niet omdat dat dan gaat schimmelen of whatever. Dat was niet aan de hand. Maar omdat het gewoon blauw in beurs en zo wordt. En blijkbaar komt daar dan wel een soort van, ja, sorry, maar ik ben gewoon open eerlijk nu.
1: Is die gewoon hartstikke dood?
0: Nee. Daar komt dan een soort van bloed ook onder en zo. Ja, het is heel ons, maar I know. Maar ik heb gewoon schone voeten, don't worry. Maar ja, die nagels, die vallen er dan dus uiteindelijk af. En dat vind ik het aller... Ja, nee, ja. Ja, ik vind dat ook echt het allerergste wat er is. Het doet gelukkig geen pijn, maar daarom kan ik gewoon niet echt strakke schoenen aan nu.
1: Oeh, dat komt me trouwens aan wel aan denken. Kan... Misschien is het wel een of andere speciale fetish. Je hebt toch die food fetish gasten? Misschien kan je dit nog wel ergens. Ja.
0: ik kan in principe wel normale schoenen aan, maar ik probeer het een beetje rustig te krijgen daar. Dus...
1: Dat ook wel zeer, denk ik, of niet?
0: Nee, dat is dus het ding. Ik voel daar helemaal niks aan.
1: Oh.
0: Het doet totaal geen pijn. Eigenlijk heb ik er totaal geen last van, behalve dat het gewoon er niet uitziet.
1: En straks valt die nagel eraf en dan?
0: Ja,
1: dan
0: er groeit al een klein stukje nieuwe nagel groeit eronder. Maar ik heb dus gegoogeld hoe lang duurt het voordat een teennagel volledig is terug. Dat kan wel 12 maanden duren, Lien.
1: Een jaar! Dus je gaat een jaar lang op Crocs naar je werk?
0: Nee. Nee, dat gaat me ook te ver. Maar ja, voor nu zit die nagel erop en dat schijnt dan weer hygiënisch goed te zijn. Dus nou goed.
1: Oké, ik zie het door de vingers voeten. Waarom jij rode McDonald's Crocs aan hebt vanavond.
0: Dankjewel. Minder over mijn voeten vanavond, maar wel meer over Minecraft vanavond. Ja, je hoort het echt goed. En daarover hebben we zo meteen onder andere Enzo Knol aan de telefoon.
2: 538.
3: Jamie Miller, Baby Doll.

Charles Wiggins is en Live It All op de zondagavond van 538. Jordi en Lien hier. En zometeen Enzo Knol aan de telefoon. Gaat vertellen over de 3 miljoen abonnees die hij op YouTube heeft gehaald deze week. En over Minecraft. En als je niet weet wat Minecraft is, dan legt hij het er zo uit. Eerst Kensington.

0: met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Let's go! Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
5: What a lot! And give you a lot!
4: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
6: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
7: Hé, hey, kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
8: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
9: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
10: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
11: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
12: Keukenkopers, opgelet! Het is de laatste dag.
13: Big deals bij Keukenconcurrent.
12: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
11: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl. Haibu.nl.
14: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
17: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
18: Onzekere energiemarkt?
19: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
18: Ik heb zoveel vragen.
1: Welk energiecontract is het beste?
11: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit? Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
8: Oh nee, verzekering.
4: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
8: Oh, wil ik wel.
4: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
9: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
7: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
15: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
5: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on. Maar niet zonder drama.
6: Oeps, I did.
5: Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek
20: vandaag nog je tickets.
21: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh.

0: Bruno Mars en I Just Might. Hoorde je op 538. Het is zondagavond, Jordi en Lien hier. En we hebben toch wel de grootste YouTube-man van Nederland aan het telefoon hangen. Iemand die gewoon deze week de 3 miljoen abonnees op YouTube heeft aangetikt. Mag ik een groot applaus voor Enzo Knol!
1: Hey, dankjewel!
0: Enzo, gefeliciteerd namens ons.
1: Ja, dankjewel. Super lief. Thanks.
0: Het is niet normaal, man. Jij hebt de 3 miljoen abonnees aangetikt. Dit is een vraag die waarschijnlijk al 100.000 keer aan je is gesteld. Maar ja, die 4 miljoen, is dat überhaupt haalbaar in Nederland?
1: Ah, was die 1 miljoen ooit voor mij haalbaar? Dacht ik ook van niet. Dus,
0: nee.
1: Hè?
0: Dat is ook weer zo natuurlijk.
2: Dat is wel waar, ja. Hey, en even los van de 3 miljoen abonnees zitten jij, maar ook Pangi. Want we hebben nog iemand aan de lijn hier vanavond. En ook ik, Lien, op dit moment in het grootste Nederlandse Minecraft toernooi. Ook wel de Creator S&P. Enzo, hoe zou jij de Creator S&P aan Nederland beschrijven?
1: Het is officieel gemaakt als kinderspelletje, waarin je een blokkenwereld hebt, waarin je heel erg leuk kan spelen, connecten, kan entertainen. En dat zet je op YouTube, dat upload je. Of je livestreamt het op YouTube, Twitch, TikTok. En nu is het zo dat er 90 creators op één wereld zitten in Minecraft. Die het tegen elkaar opnemen om winnaar te worden van de S&P.
0: Ja, nou hebben wij bij 538 ook wel wat oudere luisteraars die misschien geen idee hebben. Maar ik kan wel stellen dat dit op dit moment het grootste online game event van Nederland is. En als we naar de cijfers kijken, naar hoeveel mensen op dit moment live aan het kijken zijn op, nou ja, onder andere Twitch, maar ook op YouTube zelf. Misschien is dit wel het grootste event wereldwijd, as we speak, toch?
1: Oh, het is wel heel erg popping. En er is ook een speciale categorie gemaakt, zodat je alle streamers in één keer kan volgen en snel kan doorklikken. En als je kijkt naar, dit is het vierde seizoen. Seizoen 1 en 2 was eigenlijk nog een beetje underground. Heb ik zelf ook niet meegedaan. Derde seizoen vorig jaar was echt popping. En nu het vierde seizoen is ook echt bizar. Ja, het is ongekend en daarvoor moet ik ook echt credits geven aan Jeremy en Duncan. Dat zijn de eigenaren van S&P en alle developers die het mogelijk maken. Want er zit wel heel wat werk achter.
2: Hey, en Enzo, jij stelde voor om dit belletje samen te doen met Pangi. En ja. Waarom is dat? Wie is Pangi?
1: Pangi is mijn beste maat in Minecraft. Met hem zit ik alle avonturen te doen. En ja, ik ben wel vaker op de radio geweest. Geen flex of zo, maar ik dacht Pangi nog niet. Ik denk, ik betrek hem erbij.
2: Pangi, stel jezelf even voor.
3: Hey, hallo. Ik ben Pangi. Goedenavond.
0: Ja, en Pangi, om jou ook eventjes goed te introduceren. Jij bent eigenlijk wereldwijd een van de allerbeste Minecraft-spelers die er zijn, volgens mij. Tenminste, Lien, hoe zou jij dat als mede-gamer omschrijven?
2: Nou, ik zei tegen Jordi, geef hem nou niet te veel veren in zijn reet, want dan wordt hij nog beter in de Creator S&P. Maar als er iemand goed is in het Minecraft-spelletje, dan is het Pangi. Ja.
3: Ja.
2: Hoe lang doe jij dat al, Pangi?
3: Ik speel nu Minecraft competitief voor 5 jaar ongeveer.
0: Wow.
3: En ik heb een paar keer de Minecraft wereldkampioenschappen gewonnen. Eén keer, sorry. Wow. MC Championship. Enzo en ik zitten nu heel leuk met z'n tweeën Minecraft te spelen eigenlijk.
2: Maar dan heb je dus jezelf de nummer 1 van de wereld mogen noemen ook.
3: Ik zou het niet zelf willen zeggen. Er zijn echt wel betere spelers dan mij. Maar ik mag wel zeggen dat ik wel gewoon goed ben.
0: Maar kijk, ik heb de hele tijd het gevoel dat ik moet gaan uitleggen aan luisteraars die nu intunen bij 538 ook. Of gewoon de radio aan hem staan van, ja, hoe groot is dit nou? En wat houdt Minecraft nou precies in? Maar ja, wat betekent het voor jou, Pangi, zeg maar? En voor jouw community en iedereen die aan het kijken is?
3: Die is al een stukje groter geworden door de Creator S&P. momenteel zijn er 30.000 live kijkers.
0: Ja, bizar.
2: Niet normaal. Ja, en dat is alleen nog maar bij jou, hè, Pangi. Dus al die 90 creators, die zijn dus nu samen content aan het maken op YouTube, op Twitch, op TikTok. Mm-hmm. En iedereen heeft weer zijn eigen kijkers. En het spannende hieraan is, je hebt één leven, dood is dood.
0: Ja. Hey, Enzo, als jij nou op een gegeven moment jouw zoontje River moet gaan uitleggen dat papa de hele 3 weken lang Minecraft aan het spelen is. Wat zal zijn reactie zijn als hij het snapt, denk je?
1: Ja, dan zou hij het denk ik wel heel gaaf vinden. Kijk, ja. Ik denk dat Minecraft ook een hele leuke game is die je sowieso als kind zijnde leuk kan spelen. En al helemaal lijkt het voor mij natuurlijk fantastisch om dat met hem te doen. Ik zat er nog even aan te twijfelen om misschien GTA 6 aan het eind van het jaar aan hem cadeau te geven. Maar dat is nog net te vroeg, denk ik. Ja. Ik denk dat Minecraft een betere optie is.
0: Ja, en om dan eventjes terug te gaan naar de rivaliteit onderling. Hè. Kijk, nog één keer voor de duidelijkheid. Ik ga nog één keer herhalen. Minecraft, het digitale blokkenspel eigenlijk, wat eigenlijk ook survival is. Een soort van Expeditie Robinson, maar dan digitaal. Ja, heb ik nou goed gehoord dat Pangi en zo, dat jullie Lien, die hier tegenover mij zit, nog steeds in de studio. Jullie hebben haar geditcht, hoorde ik.
2: Oh, dat mag ik niet weten. Ja, dat mag ik niet horen. Nee.
1: Je hebt wat uit te leggen hier.
2: Nee, jullie hebben wat uit te leggen. Enzo en Pangi.
0: Oh, Jongens, centraal.
3: Ja, sorry.
0: Jullie waren in het begin een teampje, geloof ik. Maar daar
2: ja, dat klopt. Dat mogen wij allemaal niet bespreken, Jordi.
0: Mag dat niet? Ik heb geen idee, jongens. Hè?
1: Het is een paar spelregels wat dat betreft in Minecraft. En ze noemen dat dan meta. En dat betekent dat je eigenlijk alleen in Minecraft alles achter moet zien te komen. Dus alles wat je ziet buiten Minecraft om mag je niet gebruiken in-game. En daarom is er ook wel roleplay gaande. Dus dat betekent dat elke creator zich in een rolletje verschuilt. Of dat nou iemand is die heel goed is in vechten, of iemand die goed is in rappen, of iemand die goed is in grapjes maken. Je bent echt wel een rol aan het opnemen, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat is gewoon heel erg leuk om te doen.
0: Ja, waanzinnig. Ja, ik zou er nog heel lang over door willen praten. Maar goed, jullie moeten ook weer door in Minecraft, in de Creator SMP. Ja. Allemaal dus te volgen op Twitch, op YouTube, bij Enzo, bij Pangi. En Lien, jij bent morgen ook...
1: ...zich in een rolletje verschuilt. Of dat nou iemand is die heel goed is in vechten, of iemand die goed is in rappen, of iemand die goed is in grapjes maken. Je bent echt wel een rol aan het opnemen, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat is gewoon heel erg leuk om te doen.
0: Ja, waanzinnig. Ja, ik zou er nog heel lang over door willen praten. Maar goed, jullie moeten ook weer door.

0: Afrojack en Never Forget You hoorde je op 538. Jordi en Lien hier op de zondagavond. Een aantal weken geleden vroegen wij hoeveel procent van de 538-luisteraars heeft wel eens een OnlyFans-abonnementje gehad.
1: Zeker.
0: Nou, er waren er meer dan gedacht. Maar laten we vanavond vragen, hoeveel procent van de 538-luisteraars heeft zelf een OnlyFans-account? Dus als creator, dus maakt daar zelf content voor.
1: Spicy.
0: Ja, hoeveel procent is dat? Ben jij een OnlyFans content creator? Meld jezelf via de 538. Het mag altijd anoniem. Dus weet dat, mag altijd anoniem. Maar zijn benieuwd. Zometeen daar meer over.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
3: Vaarwel, zal dier eens regeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
4: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
5: Slecht plan.
4: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
5: Goed plan, zonneplan.
6: Oeh, ik wil geen verzekeringsgedoe.
7: Ik ook niet.
6: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
8: We kunnen door.
6: Direct door. Allianz Direct.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei!

0: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
1: Het zijn ook

0: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer-app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
7: Dat klinkt een stuk minder awkward.
6: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
8: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank, nu al zin in morgen.
9: Let op. Geld lenen kost geld.
10: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

0: Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: 8:00. Goedenavond, ik ben Mirella van Marcus. Goed nieuws voor treinreizigers. De treinen tussen Rotterdam en Delft rijden weer. En eerder dan verwacht is alles hersteld. Door brandstichting raakte gisterochtend bij een spoorbrug bij Delfshaven meerdere kabels beschadigd. ProRail dacht tot vanavond laat of zelfs morgenochtend nodig te hebben, maar inmiddels rijden de treinen dus weer. Vanavond op Coming Out Dag, waarop er aandacht is voor iedereen die uit de kast komt, heeft elke provincie een politiebureau verlicht in de regenboogkleuren. En de politie in het Gelderse Oldebroek heeft meerdere aangiftes binnengekregen van gestolen regenboogvlaggen. Onder meer die op de Kruiskerk, die was onder luid gejuich eraf getrokken. De gemeente schrapte eerder dit jaar het queerbeleid. De kerk was het er niet mee eens, net als honderden bewoners, en zij hezen wel de vlag. Rusland heeft volgens Zelensky een energiecentrale aangevallen. Dit komt nadat Donald Trump op sociale media had aangekondigd dat Oekraïne en Rusland per direct zouden stoppen met het aanvallen van energievoorzieningen. Zelensky zei hier niets van te weten, maar liet op X weten wel bereid te zijn tot een staakt het vuren op de energiesector, als Poetin dat ook doet. Dat doet hij volgens Zelensky dus niet. Trump probeert al weken deze aanvallen te stoppen. Het verdachte object, een soort stalen bal die vanmiddag op het strand van Scheveningen aanspoelde, blijkt toch geen zeemijn. Het strand werd afgezet. De EOD, de Explosieve Opruimingsdienst Defensie, kwam erbij omdat er rekening werd gehouden met een explosief, zoals een zeemijn. Maar mogelijk gaat het om een oude boei, zegt de politie. Krijg je van mij nog het weer? Vannacht in het noorden wat buien. Het wordt fris, rond de 4 graden in het oosten en 10 aan de kust. Morgen is het op de meeste plaatsen droog. De zon laat zich af en toe zien en het wordt zo'n 14 graden. Dit was het nieuws op Radio 538.
4: Dankjewel, krijg de situatie op de weg op dit moment 1 vertraging. Op de A58 richting Tilburg tussen Brug over het Wilhelmina-kanaal en Moergestel 9 minuten.
5: En voor de laatste flitsinformatie, check de Flitsmeister-app.
6: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow!
6: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Iedere winter gebeurt er iets magisch in Alpe d'Huez. Tomorrowland Winter. De beste

0: Frankrijk. Ontdek meer op tomorrowlandwinter.com.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Later en altijd.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: 538. De 538 stemmenjacht.
5: Dit is de stem uit koffer 6.
6: Zeker.
5: Weet jij al wie het is?
0: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
5: Druk op de knop in de 538-app.
7: Met zometeen de vraag: heb jij zelf een OnlyFans-account waar je content op maakt? Je hoort het zo.

0: Shaggy Mohambi, I Need Your Love. Hoeveel procent van de 538 luisteraars maakt zelf content op OnlyFans? Dat is de vraag die Jordi en Lien hier vanavond stellen aan jou. Wij proberen jou als 538-luisteraar iets beter te leren kennen. Dat doen we door dit soort vragen op te gooien. Een aantal weken geleden stelden wij de vraag: hoeveel procent van de 538-luisteraars heeft een abonnementje op OnlyFans? Nou, dat percentage dat lag veel hoger dan dat Lien had verwacht, in ieder geval.
1: Goh, ik moet even in mijn geheugen graven, maar was dat niet 20% of zo?
0: Ja, nou volgens mij wel rond de 30 of zo. We zouden dit eigenlijk administratie bijhouden, maar daar zijn we allebei niet goed in. Maar dat lag best wel hoog, ja. En nu zat ik ineens in mijn hoofd te denken. Ja, je zou denken, dat denkt die jongen veel aan OnlyFans, maar dat valt allemaal wel mee. Maar hoeveel procent van onze luisteraars maakt zelf content op OnlyFans?
1: Ik ga hier toch iets zeggen, misschien ben je het er niet mee eens, maar ik denk 0%.
0: Jawel.
1: Ik denk echt, nee, Jordi, ik denk echt, niemand van de 538-luisteraars heeft een OnlyFans-account
0: voor
1: zichzelf.
0: Dus jij denkt dat er niemand op dit moment naar ons luistert die dat doet?
1: Nee, kijk, nee.
0: Ik weet dat OnlyFans het imago heeft dat er altijd seksuele dingen op gebeuren. Maar het is ooit ontstaan eigenlijk als platform waar je gewoon als sportcoach eigenlijk schema's kon verkopen. Dus sportschema's.
1: Ja, echt serieus? Dat wist ik echt niet.
0: Ja. Het had eigenlijk altijd een hele ander doel dan wat het nu is geworden. En ik denk dat daarom misschien er ook nog wel steeds mensen op... Ja, ik denk, kijk, het zal niet 50% zijn van onze luisteraars. Dat geloof ik niet. Ik denk dat 5% van de 538 luisteraars zelf content maakt op OnlyFans.
1: Echt?
0: Ben jij zo'n iemand? Zo'n iemand klinkt trouwens heel negatief. Dat bedoel ik helemaal niet. Maar ben je iemand die dat doet? Laat even van je horen via de 538-app. En dat mag uiteraard helemaal anoniem. Het hoeft ook niet anoniem, want dan heb je gelijk nieuwe klanten misschien als je even een shout-out voor jezelf doet. Ja, toch? Ja.
1: Nou ja, wie niet waagt, wie niet wint.
0: Het is uiteindelijk wel marketing. Maar ja, laat even van je horen. Ook als je het niet hebt, want dat is ook goed voor een onderzoek. We moeten beide kanten binnenkrijgen. Dan komen wij zo meteen op een percentage uit. Ja, Lien denkt nog steeds 0%. En ik denk dat 5% van de 538-luisteraars zelf content maakt op OnlyFans. De waarheid, daar komen we zo meteen achter. Pak je 538-app erbij of bel 0909-3000-538.

0: Flair.
1: Door het oog van de nacht op 538. Er zijn twee dingen op de wereld die ik het liefst niet doe. Dat is mijn vriendin gelijk geven. En Lien gelijk geven. En die twee die hebben voor de duidelijkheid niks met elkaar te maken. Maar dit vind ik niet fijn. Voor de duidelijkheid, we vroegen net aan jou hoeveel procent van de 538 luisteraars is zelf content creator op OnlyFans. Ja, we proberen iedere week eigenlijk een beetje beter achter te komen hoe jij als 538 luisteraar in elkaar zit. Een aantal weken geleden vroegen we, heb je een OnlyFans abonnement hè, zelf? Nou, dat was best wel een hoog percentage eigenlijk wat toegaf. Ja, ik heb een abonnementje erop gehad. Jij zei net, 0% van de 538 luisteraars heeft een OnlyFans abonnement.
2: Ik dacht echt, niemand van de 538 luisteraar gaat dit of toegeven of heeft het gewoon echt niet. En jij zei, Jordi, ja, ik denk toch echt dat 5% dat heeft. Ja. En wat zei je nou net?
1: Nou, ik heb iemand aan de telefoon.
2: Nee. Nee, dat is niet waar. Nee. Dat is niet waar. Nee. Zeg het nog eens.
1: Nee, ja, je hebt gelijk.
2: Oh, lekker.
1: Je hebt gelijk. Ja, nou, ik moet wel zeggen trouwens, ik denk dat ze er stiekem wel zijn. Dat kan niet anders. Maar dan of ze hebben niet de radio aanstaan op zondagavond, of ze durven niet te reageren.
2: Er zijn sowieso Nederlandse OnlyFans creators.
1: Ja,
2: natuurlijk.
1: Genoeg.
2: Oh, weet je
1: maar
2: wat?
1: Ferry Doenens heeft geen radio meer. moet ik dus. Nee, ja. Oké, 0%. Lien heeft gelijk bij deze. Ik hoop dat ik dat niet vaker na vandaag nog hoef te zeggen. Jordi en Lien op een zondagavond met nu nieuwe muziek van Martin Garrix. Dit is This Dream of You. Oh.

0: Deze 538-luisteraars beten zich stuk op de stem uit koffer 6.
1: Ik denk dat het Ferry Doedens is.
2: Ik denk dat het Whalen is.
3: Ja, ik denk Willy Wartaal.
4: We denken Reinhard Oerlemans.
0: Maar misschien geef jij wel het juiste antwoord. De 538.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
4: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
7: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en de service van Profile.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor word ik snel geholpen.
10: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
12: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost, aan totaalglas.
16: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
17: Klinkt een stuk minder awkward.
16: Twix, alles klinkt beter.

0: bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Temper City, Self-Aware, hoor je na Offenbach. Hier is Maals.

0: Temper City en Self-Aware hoor je op 538. Morgen vroeg, dan kun je weer een poging doen. Voor Stemmenjacht. Koffertje nummer 6. En ik zeg wel koffertje, maar goh, 15.000 euro. Je zal het maar winnen. Dat zit erin. En in die koffer, ik zie nou trouwens wat grappigs.
1: Wat nou? Oh nee, oh wacht, ik weet het al. Ik weet het al. Ik weet gewoon wat jij nu op je scherm hebt. Iemand heeft gedacht dat jij de stem was. Of
0: ja,
1: niet?
0: Ik wist dat niet.
1: Hoe goed ken ik Jordi Warnes ondertussen al, dames en heren?
0: Nee, ja, ik zit tussen de genoemde namen van cover 6 inderdaad. En nou ja, goed, ja, ik kan het nu wel zeggen, ik ben er niet. Maar ik ben er natuurlijk echt niet, want er staat een kruisje bij. Sterker nog, kijk, los van dat ik het ook niet zou zijn. Want ze gaan nooit, tenminste denk ik, hè, ik heb geen idee. Ik zit niet in de jury. We weten het ook als DJ's, weten het absoluut niet. Er zijn maar een aantal mensen in het bedrijf. Die hebben daar ook echt een contract voor moeten tekenen dat ze het niet zeggen. Ja, ik denk persoonlijk niet dat ze een 538-DJ zelf als stemmer in zouden gaan doen.
1: Zou denk ik iets te makkelijk zijn, want dat hoort de 538-luisteraar ook iets te vaak, zou je zeggen.
0: Maar ja, mocht dat wel zo zijn bijvoorbeeld, dan denk ik ook niet eens dat ze het ons zouden vertellen.
1: Nee,
0: ik denk niet dat als ze er een stem in zouden doen van een DJ van hier bij 538, dat die DJ dat zelf weet.
1: Dat zou wat zijn,
0: maar dan ja, maar ik zou echt gewoon, als ik het dan ook niet zou weten en niet door zou hebben, dan zou ik echt mezelf schamen.
1: Wow,
0: maar het is wel een leuke video, want er was een video laatst geplaatst op het 538 social kanaal op Instagram en TikTok, waarbij nou, onder andere Tim Klein, Rick Romeijn, die hoorden familieleden of een vriendin van Lindo Duval.
1: Ik heb die gezien en ze kenden hun eigen vrouw niet eens.
0: Nee, ze herkenden de stemmen gewoon niet. Dat was goed, hè? Maar goed, 15.000 euro. Ja, er zit nog steeds een stem in die niet geraden is. En nou ja, onder andere mijn naam, maar ook Mark Baanders, Art Roy Akker, Sander Lantinga, Thijs Boermans, Cloud komt voorbij, Tony Junior, Ferry Doedens, Jesse Klaver. Nou, zo kan ik echt nog wel even doorgaan, want het is een flinke lijst. Die namen die kun je terugvinden op 538.nl, dus voordat je dan een gokje gaat doen, ja, check gewoon eventjes die lijst natuurlijk. En ja, aanmelden doe je of via de 538 of gewoon 538.nl. Maar dat is even duidelijk, doe maar 538.nl, daar even een formulier invullen. Daar meld je jezelf aan. Dus niet appen naar de 538, dat heeft geen zin. Maar echt eventjes 538.nl. Ergens, mijn gevoel zegt dat ik er wel uit moet gaan. Ergens komende dagen.
1: Hoe lang staat hij nu al open? Koffer 6?
0: Is het meer dan een week, toch? Ja, een week, ja, ongeveer. Ja, maar hij is natuurlijk vorige week vrijdag. Ja, dus niet afgelopen vrijdag, maar die week bij Evers is hij geopend.
1: Toch al een tijdje, hoor.
0: En toen ging eerst die andere koffer eruit. 10.000 euro. Je zal het maar winnen.
1: Lekker, hoor.
0: Goed, vanaf morgen weer 538 Stemmenjacht. Aanmelden doe je via 538.nl.

0: Cat's Eye, een animal, hoorde je op 538. Mijn vriendin Lieke en ik hebben een taste test gedaan van iets wat we in de supermarkt vonden deze week. Dat hebben wij een videootje van gemaakt, vinden we leuk. Hè? Af en toe op TikTok en Instagram. En nou, ik heb daar toch zoveel haat en gezeik op gekregen, Lien.
1: Wat nou weer? Wat heb je nou even bloot?
0: Ik ga het er zo meteen even met je over hebben. Want als ik al die berichten mag geloven, dan door dat te eten, dat kan echt niet. Dan gaan we echt dood volgende week. Dat is zo slecht voor je.
1: Oh, nou, het klinkt inderdaad alsof je echt een hele reep chocolade achter hebt.
0: Nee, was maar zo'n feest. Zometeen leg ik uit waarom.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
7: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
8: Die wil ik.
9: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
8: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
7: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
6: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
10: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
11: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
12: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
14: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
15: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
16: Gebruik je Android? Dan betaal

0: euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
1: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66.

0: per stuk. Score alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
4: De hits van 538, overal in Nederland.
5: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
4: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
5: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
6: Jouw hits, jouw 538. Radio 538.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
8: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopenergie op eigenhuis.nl.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: 538 Nieuws.
11: 11 uur. Goedenavond, ik ben Mirella van Marcus. De treinen tussen Rotterdam en Delft rijden weer. En eerder dan verwacht, meldt ProRail. Het herstellen van de schade door brandstichting gisterochtend bij een spoorbrug bij Delfshaven ging sneller dan gepland. ProRail dacht tot vanavond laat of zelfs morgenochtend nodig te hebben, maar sinds 9 uur vanavond rijden de treinen dus weer. Vanavond op Coming Out Dag, waarop er aandacht is voor iedereen die uit de kast komt, heeft elke provincie een politiebureau verlicht in de regenboogkleuren. En de politie in het Gelderse Oldebroek heeft meerdere aangiftes binnengekregen van gestolen regenboogvlaggen. Onder meer die op de Kruiskerk, die was onder luid gejuich eraf getrokken. De gemeente schrapte eerder dit jaar het queerbeleid. De kerk was het er niet mee eens, net als honderden bewoners, en zij hezen wel de vlag. De Israëlische premier Netanyahu wil onderzoek naar de documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film zeggen Israëlische militairen dat het leger bewust veel burgers heeft gedood, onder andere met AI. Ook in Nederland zorgt de film voor onrust. Een vertoning in Delft werd verstoord. En bioscopen draaiden de film rond 7 oktober... de herdenking van de Hamas-aanslagen, ook tijdelijk niet. Netanyahu noemt de documentaire misleidend en vindt dat Israël er onterecht slecht wordt neergezet. In een hertenkamp in het Zuid-Hollandse Maasland zijn deze week 5 herten overleden. Iemand heeft ongekookte rijst in hun voerbak gegooid, blijkt uit onderzoek. Rijst zet uit in magen van herten, waardoor zij overlijden. Het hertenkamp deelt een bericht op Facebook om duidelijk te maken wat de gevolgen zijn als mensen de herten eten geven. Het is niet bekend wie dit heeft gedaan. Krijg je van mij nog het weer. Vannacht in het noorden wat buien. Het wordt fris rond de 4 graden in het oosten en 10 graden aan de kust. En morgen op de meeste plaatsen droog. De zon laat zich af en toe zien en het wordt zo'n 14 graden. Dit was het nieuws op Radio 538.
12: Dankjewel, krijg een situatie op de weg. Op dit moment geen vertragingen.
7: En voor de laatste flitsinformatie, check je de Flitsmeister-app.
13: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
14: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje.

0: de app en start met vinden.
1: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
2: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Ba-ba-da-ba-ba.
3: Greet. Mobland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
2: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet. Voor jou.
4: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
5: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
4: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
6: 538. De 538 stemmenjacht.
7: Dit is de stem uit koffer 6.
8: Zeker.
7: Weet jij al wie het is?
6: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
7: Druk op de knop in de 538-app.
9: Jordi en Lynn.
10: Met zometeen DJ Joya en Jason Derulo, Michiko Nashabuzi. Dit is een bar show.

0: DJ Goya, Jason Drulo en Michiko op 538. Ik heb nog net geen doodsbedreigingen gehad deze week. Mijn vriendin Lieke en ik hebben een taste test video opgenomen. Helemaal 2026 op TikTok en op Instagram geplaatst. Van een product wat wij tegenkwamen in de supermarkt.
1: Ik ben nou toch wel echt benieuwd wat voor product het is als je er doodsbedreigingen over krijgt.
0: Het was plantaardige zalm. Oh. En wij zagen dat liggen in het schap. Er stond een nieuw stickertje op. En het zag er zo erg als zalm uit. Je kon natuurlijk wel een beetje zien dat het nepzalm was. Het moest dan gerookte zalm zijn, zeg maar, voorstellen.
1: Oh, ja, ja.
0: Maar ik zag de verpakking en dacht, ja, dat moet ik proberen. Ik ben gewoon heel benieuwd. Niet omdat wij plantaardig eten alleen maar. Nou ja, mijn vriendin die is bijvoorbeeld, eet wel voornamelijk vegetarisch. Dus zij eet geen vlees, zij eet wel vis. Ik eet wel gewoon vlees en vis. Maar ik was gewoon benieuwd. Dus nou ja, ik zet dat op TikTok en op Instagram. En het feit wilde wel dus dat wij beide gigantisch verrast werden door die plantaardige zalm.
1: Ik ga misschien echt iets superdom zeggen, maar lag dit nou in het koelschap dan?
0: Ja, koelschap.
1: Oké, okay, wel.
0: Ja, okay, ja, zeker. Ja. Het is gewoon een koelschap zeker. Maar het was gewoon lekker. Het was gewoon echt bizar. Dat was ook de reactie in die video. We wilden erop gaan haten. Zo van, ja, plantaardige zalm, dat kan niet lekker zijn. Maar dat was het dus wel. Het was echt...
1: Had het echt die zoutige, lekkere vissmaak wat zalm heeft?
0: Precies. Als je echt denkt aan gerookte zalm, die smaken hadden het 100.000%. Het was alleen de structuur, die was iets meer chewy. Dus...
1: Oeh.
0: Niet richting rubber, want het was niet zo taai of zo. Maar ja, het is een beetje de structuur van komkommer, maar dan zonder dat het crunchy is. Ja, het is echt moeilijk. Het is moeilijk uit te
1: leggen. En de prijs? Even, was het goedkoop?
0: 4,95 of zo. Het was niet heel duur. Oh. Het was niet heel goedkoop, want het is maar 100 gram. Maar er zaten ook echt maar 61 calorieën in die 100 gram. Dus er zit ook bijna niks in. Maar kijk, wat ik gewoon zo scheidirritant vind, is dat je dan een video plaatst over iets plantaardigs. Ik zeg helemaal niet, jullie moeten vanaf nu allemaal plantaardig gaan eten. Ik zeg ook niet, deze zalm is gezonder dan normale zalm. Want dat is ook absoluut niet zo. Maar dan komen er figuren die moeten dan even hun mening over plantaardig voedsel delen. En over dat het ultra bewerkt is. En al dit en al dat. En nou ja, goed. Je hoeft eigenlijk maar de ingrediëntenlijst van die plantaardige zalm dan in dit geval, specifiek geval, op te zoeken. En je komt erachter, er zit helemaal niet zo heel veel in. Want
1: wat zat er dan in? Want dan ben ik ook wel benieuwd
0: naar. Het waren alleen maar koolhydraten en een aantal E-nummers. Nou, E-nummers, dat is bij iedereen tegenwoordig ook. Dat raken ze in paniek. Maar dat waren gewoon plantaardige E-nummers. Dus allemaal van biet of weet ik veel wat allemaal. Het zeewier, geloof ik, werd gebruikt. En allemaal dat soort dingetjes. Maar ik snap gewoon niet waarom mensen standaard maar in die modus moeten schieten. Ik vind dat zo irritant. Dan denk ik, ja, boeien dat iemand plantaardig eet, al zou diegene dat doen. Het is zijn of haar leven.
1: Nou ja, het is sowieso live and let live. Alleen, ik heb dus, om hier een mening over te hebben, heb ik dus een paar jaar geleden, mind you, dus een paar jaar geleden, heb ik dus 6 weken lang echt totaal vegan gegeten. Ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Ik wil hier een eerlijke mening over hebben. Dus ja, ik heb echt een filet americain, wat echt mijn guilty pleasure is, heb ik dus ingereld voor die, nou ja, ik noem het even nep filet americain, maar dat is dan zo'n soort rolletje ook. En dat, ja, het zou dan een structuur moeten hebben. Maar echt, het was niet te kanen. Echt zo vies. Ja. Ik miste het uiteindelijk zo erg dat ik, ja, ik was gewoon blij dat ik weer gewoon lekker mijn vleesje kon eten.
0: Ah, kijk, omdat mijn vriendin dus geen vlees eet, eet ik best wel vaak, vleesvervangers mee. Omdat dat gewoon veel makkelijker is. En ik vind ook wel gewoon dat er tegenwoordig echt heel veel lekkere, goede vleesvervangers zijn. Iets wat ik ook heel erg irritant vind, is dan mensen die zeggen, ja, dat snap ik niet, dan ben je vegan of vega, en dan moet je toch nog iets eten wat op vlees lijkt. Waarom ga je dan niet vlees eten? Ja, dierenleed. Punt. Klaar. Dat wil iemand niet, dus die kiest daarvoor.
1: En dat vind ik dus heel respectabel. Dat je echt dan zegt van, ik vind het gewoon zielig voor de dieren, maar ik hou wel echt van die smaak. En ik vind vlees gewoon heel lekker, dus ik ga wel een vervanger zoeken.
0: Maar ik begrijp dan niet dat Johan uit Heerdegewaard, of weet ik veel waar Karen uit Sittard vandaan komt, of daar zo heftig op moet reageren. Lit en let live, toch? Ja, weet je, laat iemand lekker plantaardig eten als diegene dat wil. En ja, boeien.
1: Ja, ik ben eigenlijk best wel nieuwsgierig geworden naar dat zalmpie. Misschien ja, ik zou het gewoon halen.
0: Kijk, nogmaals, er zit geen reet in. Dus het is allemaal niet, het voedt niet. Het is niet dat je dit gaat eten omdat er heel veel voedingswaarde in zit. Want er zit echt letterlijk helemaal niks in. Alleen wat koolhydraten Maar het kan wel lekker zijn in bepaalde gerechten. Of ja, weet ik veel.
1: Weet je wat, ik ga het een poging, ik ga het een poging geven. Ik ga het gewoon halen.
0: Ga het gewoon een keertje proberen. Ja. 5:08, Jordi en Lien op de zondagavond. Met zometeen Anouk. Girl, kijk lekker naar Suzanne en Freek en Pijnstiller.

0: gelijk eventjes polsen hier in de studio. Dat doe ik met Lien uiteraard. Maar ook Danique, onze steun en toeverlaat achter de scherm hier in de studio. Is het een idee dat ik volgende week iets ga bakken voor jullie en dat jullie dan op de radio dat baksel een cijfer geven?
1: Wil je ons dood hebben?
0: Jongen.
1: Nee, ik ben wel enthousiast.
0: Dankjewel, Danique. Dat is lief. Dat is supportive. Nee, ik zal even uitleggen waar dit hersenspinsel vandaan komt. Danique, zij werkt met ons achter scherm hier aan dit radioprogramma. Zij heeft vorige week heel lief. Heeft ze een stukje shortbread meegenomen.
1: Wat is dat? Wacht even, wat is dat?
0: Dat is, ja, hoe leg je dat uit, Danique?
2: Ja, het is een soort, hoe ik het best kan uitleggen, is een soort Twix-taartje-achtig.
0: Ja, het is echt heel lekker. Het is echt wel, je plakt het gelijk in je dijen. Zeg maar, okay, ja, het is 1300 calorieën per 100 gram of zo waarschijnlijk.
1: Echt?
0: Nou ja, het is niet gezond, maar het is wel heel erg lekker. En ze had gebakken en ze had heel lief, had ze dat stukje voor me meegenomen. En toen zei ik, ik ga nu een magazine zetten. Volgende week bak ik iets voor jou om dat terug te doen. Nou, er staan Albert Heijn gebakjes in de studio, dus je raadt alweer waar dat is gestrand. Ik heb mijn schuld afgekocht in Albert Heijn vanavond. Was ik totaal het vergeten. Maar wat als ik dat volgende week doe. Volgend weekend. Dan ga ik iets bakken in de keuken. En dan mogen jullie dat reten.
1: Oké, nou ja, ik ben helemaal in. Is goed.
0: Ja, ja, lekker. Deal. Zijn er dingen waar jullie niet tegen kunnen, allergisch voor zijn? Of,
1: Nee. Kokos vind ik niet lekker.
0: Oké.
1: Okay. Nee. Maar verwacht nou niet dat ik dat dan de week daarna ineens ga doen, hè?
0: Ja, dat was wel wat ik daarna eigenlijk wilde opdoen.
1: Oké. Okay. Nee, is goed, oké.
0: Ja,
1: goed.
0: Zullen we dat doen? Ja, nou, dan ga ik volgend weekend iets bakken en dan mogen jullie het beoordelen. Live op de radio. Top. Rattengif, dat kan er gewoon in dus.
1: Ja, hoor, is geen probleem.

0: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.

0: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
1: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
3: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met

0: Eco.
1: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
5: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Score nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
7: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Greet.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
9: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer-app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
10: Ik ben ook zwanger.
9: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
11: Bij u.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: 538 Jordi en Lien.
4: Tijdens Way of the Fate of Avilia hoor je naar Martin Garrix. Let's hear and here is Repeat It.

0: Taylor Swift, The Faith of Ophelia op 538. Ben je hem alweer zat, Lien, of nog niet?
1: Nou, het begint nu wel een beetje laat te worden ondertussen.
0: We hebben 2 weken elkaar niet gezien. Dat komt omdat jij vrij vroeg om te gaan minecraften op zondagavond in plaats van een radio te maken hier.
1: Nou klinkt het ook weer gelijk. Nou heb je er weer gelijk zo'n ondertoon bij. Maar we hebben net nog een fantastisch mooie interview erover gehad.
0: Nee, voor de duidelijkheid, Jordi en Lien hier op zondagavond. Lien is in haar dagelijks leven ook Twitch streamer. Dat betekent dat ze livestreamt en tegelijkertijd games speelt. Maar op dit moment een van de grootste Minecraft events van Nederland. Of daar ter wereld misschien wel bezig. De Minecraft S&P. Daar hebben we inderdaad vanavond Enzo Knol over gebeld. En Pangi onder andere, ook een grote streamer. Dat klopt. Nee, je hebt ook alle redenen daarvoor.
1: En mag ik jou trouwens even heel hard hier voor de bus gooien, want je zat Minecraft helemaal af te kraken. Maar ondertussen heb je zelf gewoon een prachtige server met je vrienden en Lieke opgestart. Dus jij zit in je avonturen ook gewoon lekker te minen.
0: Ja. Dat is wel waar, ja. Mijn vriendin en ik, wij zitten gewoon, nou ja, we hebben vrijdagavond, ja, rock'n'roll. We hebben met z'n tweetjes aan de keukentafel gezeten met Minecraft aan. En dan zitten we samen te minen, dus dan zit je met zo'n popje in een blokkenwereld, digitaal, zit je op zoek te gaan naar diamonds.
1: Hoe gezellig is dat?
0: We hebben de avond van ons leven gehad, dus nee, zeker, absoluut. Maar ik hou gewoon af en toe een beetje van ragebaiten, een beetje prikken.
1: Het is gelukt. Leuk. Alweer
0: op de kast. Ja, je moet het nog even met me volhouden, Lien. Want de komende 2 weken zitten wij ook iedere avond.
1: Oh, dat is waar ook.
0: Op 538, ja hoor, van 9 tot 12. Dus morgenavond ook Jordi en Lien op je radio. Gezellig!
1: Ga ik toch weer even goed slapen?
0: Ja.

0: Benson Boone en Sorry I'm Here For Someone Else hoorde je op 538. Jordi en Lien hier op de zondagavond. Je krijgt even een kijkje in het brein, het muzikale brein van Lien. Want zojuist eigenlijk buiten de uitzending hier in de studio vroeg ik aan Lien. Lien, wat zullen wij eens draaien? Want we hebben een extra liedje nodig. Ja, we hadden een liedje tekort in onze playlist. En dan kan Lien alles kiezen wat ze maar wil. Eigenlijk hebben we een gigantisch muzikale database. Maar toen ging jij voor
1: Robbie Williams, Let Me Entertain You. En dat komt omdat dat gewoon nostalgisch is. Dat is altijd de artiest die ik met mijn vader luisterde. Ik had altijd dvd's van hem. En ik heb zijn concerten zo vaak gekeken. En dat blijft gewoon bij.
0: Nou,
1: ik vind het zo'n banger dit.
0: Wat leuk. Ik wist niet dat er zo'n verhaal achter zat. Nou, bij deze Robbie Williams, Let Me Entertain You op 538.

0: En komen al die herinneringen met je vader weer naar boven?
1: Ja, ik zie dus ook volledig het concert. Ja, mijn favoriete concert was dan Robbie Williams in Networth. En dan zie ik ook gewoon precies helemaal dat concert afspelen in mijn hoofd.
0: Waar in?
1: Networth. Zeg ik dat goed? Networth?
0: Ja, zou kunnen hoor. Ik weet niet. Dat is een grote arena of zo ergens.
1: Ja, ergens in 2000 of zo was het open veld in Engeland dan, denk ik. Was toenertijd echt een van de grootste concerten aller tijden, volgens mij.
0: Oh, vet. Nou, maar ja, wij hadden het net even buiten de uitzending. Terwijl Let Me Entertain You van Robbie Williams op de radio was. Ook over die docu. En nou is die docu ontzettend veel besproken geweest. En, maar mocht je die nog niet gezien hebben, is echt wel een kijktipje hoor. Ik zit hem even nu, as we speak, lekker goed voorbereid te zoeken. Ja, gewoon op Netflix. Robbie Williams, als je daar op zoekt. Even die docu checken. Is echt mega indrukwekkend. Krijg je nog meer respect voor hem. Morgenavond zijn we weer, 9 uur.
1: Zelfde tijd, zelfde zender. Radio 538.
0: Exact. Jordi en Lien. Zo. Ik wens je een hele fijne nacht met Sienna Spyro zometeen, Great Expectation. En nu eerst Omi, Cheerleader, Felix Jane remix.

Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ING.

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
0: Greet. Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet. Voor jou.
2: Typisch Lea met haar herder Max. Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur? De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
3: 538 Nieuws.
4: 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Mirella van Marcus. In het Gelderse Oldebroek heeft de politie meerdere aangiftes binnengekregen van gestolen regenboogvlaggen. Onder meer van de Kruiskerk. Die is onder luid gejuich bruut van afgetrokken. Eerder dit jaar had de gemeente het queerbeleid afgeschaft. De kerk was het er niet mee eens, net als honderden inwoners van het dorp, en zij hezen de vlag wel op Coming Out Dag. De dag waarop er aandacht is voor iedereen die uit de kast komt. Meerdere vlaggen bleken met grof geweld te zijn gestolen, vernietigd en verbrand. De treinen tussen Rotterdam en Delft rijden weer. Eerder dan verwacht is de schade veroorzaakt door brandstichting zaterdagochtend weer hersteld. Meerdere kabels raakten beschadigd, sommige zelfs volledig doorgebrand. ProRail dacht langer nodig te hebben, maar inmiddels rijden alle treinen dus weer. De Israëlische premier Netanyahu wil onderzoek naar de documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film zeggen Israëlische militairen dat het leger bewust tienduizenden burgers heeft gedood, onder andere met AI. Ook in Nederland zorgt de film voor veel ophef. Een vertoning in Delft werd verstoord. En bioscopen draaiden de film rond 7 oktober, de herdenking van de Hamas-aanslagen, ook tijdelijk niet. Netanyahu zegt dat de documentaire misleidend is en dat het Israël onterecht in een kwaad daglicht stelt. Het verdachte object, een soort stalen bal die vanmiddag op het strand van Scheveningen aanspoelde, blijkt toch geen zeemijn. Uit voorzorg werd het strand afgezet. De EOD, de explosieve opruimingsdienst Defensie, kwam erbij, omdat er rekening werd gehouden met een explosief. Nou, zo spannend bleek het uiteindelijk niet. Vermoedelijk is het een oude boei, zegt de politie. Krijg je van mij nog het weer? Vannacht kunnen er buien vallen. Het wordt koud in het oosten, zo'n 4 graden. Langs de kust wat warmer, rond de 10. Morgen voornamelijk droog, af en toe een zonnetje. Het wordt zo'n 14 graden. Dit was het nieuws op Radio 538.
3: 538. De 538 stemmenjacht.
6: Dit is de stem uit koffer 6.
7: Zeker.
6: Weet jij...

0: Goedenacht, ik ben Mirella van Marcus. Veel eerder dan verwacht rijden de treinen tussen Rotterdam en Delft weer. De schade, veroorzaakt door de brandstichting van zaterdagochtend, is inmiddels hersteld. Meerdere kabels raakten beschadigd, sommige zelfs volledig doorgebrand. ProRail dacht langer nodig te hebben, maar inmiddels rijden de treinen dus weer. In het Gelderse Oldebroek heeft de politie meerdere aangiftes binnengekregen van gestolen regenboogvlaggen. Onder andere van de Kruiskerk. De vlag is er onder luid gejuich bruut van afgetrokken. Eerder dit jaar had de gemeente het queerbeleid afgeschaft. De kerk was het daar niet mee eens, net als honderden inwoners van het dorp. Zij hezen de vlag wel voor Coming Out Dag. Een aantal vlaggen is met grof geweld gestolen, vernietigd of verbrand. Rusland heeft volgens Zelensky een energiecentrale aangevallen. Dit komt nadat Donald Trump op sociale media had aangekondigd dat Oekraïne en Rusland per direct zouden stoppen met het aanvallen van de energievoorziening. Zelensky zei hier niets van te weten, maar liet op X weten wel bereid te zijn tot een staakt-het-vuren op de energiesector als Poetin dat ook doet. Dat doet hij volgens Zelensky dus niet. Poetin heeft nog niet gereageerd. Trump probeert al weken deze aanvallen te stoppen. 112 bellen omdat je ruzie hebt met kinderen in een speeltuin. Een jongetje van 10 in het Brabantse Bladel doet het. Agenten hebben vervolgens een zogenoemd opvoedkundig gesprek met de moeder van het jongetje. Het alarmnummer 112 mag je alleen bellen bij spoedeisende of levensbedreigende situaties. Anders is het strafbaar. Volwassenen kunnen daar zelfs een boete of celstraf voor krijgen. Bij kinderen wordt er vaak een waarschuwingsbrief naar de ouders gestuurd, maar dit keer blijft het bij een opvoedkundig gesprek. Zo laten de wijkagenten aan Omroep Brabant weten. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er buien vallen. Het wordt koud. In het oosten zo'n 4 graden. Langs de kust iets warmer, een graad of 10. Morgen voornamelijk droog, met af en toe wat zon. Het wordt zo'n 14 graden. Dit was het nieuws op Radio 538.
1: 538 Stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.
3: Zeker.
2: Weet jij al wie het is?
1: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
2: Druk op de knop in de 538-app.

0: Goedenacht, ik ben Mirella van Marcus. Bij een zeer ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren in Gelderland zijn twee personen om het leven gekomen en twee gewond geraakt. Hulpdiensten, waaronder ook twee traumahelies, zijn massaal ter plekke. Er zijn twee voertuigen bij betrokken, beide bestuurders zijn overleden. De twee andere inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van de twee auto's kwam op de kop in de berm terecht, meldt de krant De Gelderlander. Het is één grote ravage en de weg zal nog uren dicht blijven. Veel eerder dan verwacht, sinds 9 uur gisteravond, rijden de treinen tussen Rotterdam en Delft weer. De schade, veroorzaakt door de brandstichting zaterdagochtend, is hersteld. Meerdere kabels raakten beschadigd, sommige waren zelfs volledig doorgebrand. ProRail dacht langer nodig te hebben, maar inmiddels rijden alle treinen dus weer. De Israëlische premier Netanyahu wil onderzoek naar de documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film zeggen Israëlische militairen dat het leger bewust tienduizenden burgers heeft gedood, onder andere met AI. Ook in Nederland zorgt de film voor ophef. Een vertoning in Delft werd verstoord en bioscopen draaiden de film rond 7 oktober... de herdenking van de Hamas-aanslagen, ook tijdelijk niet. Netanyahu noemt de documentaire misleidend en dat het Israël onterecht in een kwaad daglicht stelt. Agenten van een cellencomplex in Den Bosch stonden raar te kijken toen gisteravond een maaltijdbezorger op de stoep stond met friet, shawarma en cola voor een gevangene. Besteld door familie. Helaas heeft de gedetineerde er geen hap van gegeten en de agenten ook niet. Ze moesten het weggooien volgens protocol. De agenten laten op Instagram weten dat dit niet is toegestaan en dat alle gevangenen in het cellencomplex goed worden verzorgd. Krijg je van mij nog het weer? Vannacht kan het regenen, het is fris. In het oosten zo'n 4 graden, langs de kust wat warmer rond de 10. Morgen voornamelijk droog, af en toe wat zon. Het wordt zo'n 14 graden. Dit was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.
3: Zeker. Weet jij...